0: meer hoge kwaliteit. Nadat je ook zit in ba, abroch schoonmaak. Of na ijari iwan kring, iberm iwan kring, iwan wasas kotu, iwan wasa oso. Van mijn inzifa oso schrijf de mee city. Dan neem je contact op met abroch schoonmaak. Verder heb je nog abroch import. Iwan syntax. Zij wan syntax. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan syntax. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mee zit komt die you. Ja, en dan heb je ook nog abroch vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abroch vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abroch group of companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedenavond mensen. Je bent afgestemd op Radio Maarten. Face to face. Vandaag is het een beetje tijd voor some love songs. Dit is even een hele oude. Person to person. Dat is even om bij te komen. Iedereen begin alvast je klaar te zetten. Want we gaan, als we eenmaal beginnen, dan non-stop love songs.

And until you look, one, two, smart, there's a somebody set there. Average white band. Dit is ook meteen om jullie uit te leggen dat Tide Inoyere Noah R. Kelly, Inoyere Noah Joe, Noah Kid Sweat. Average White begint het al aan te melden, Tide na Blue Eyes. En natuurlijk mensen, goedenavond, degene die Sawang Sak Mopofu Kwaku, die nu al thuis zijn, of onderweg naar huis. Je gaat ervoor zorgen dat we de hele avond van gaan genieten.

En natuurlijk mocht het zijn, hij is niet thuis, zij is niet thuis. Dan ben je vrij om je bezem te pakken. En het daarmee te doen. Ik bedoel dansen hoor. Want je heren, want toe pokoepé bereken. Wauw, deze wil ik echt dansen. En ik groet een ieder die mij nu net geappt hebben van coupé, mi steady ready. Natuurlijk, mijn hostelie teleur.

Dus mensen, vandaag geen R. Kelly, geen Joe, geen Keith Sweat. Ik wil even aantonen dat er ook wel blanke zijn, ze en ik Sweet Soul pokoe.

En mag het zijn, je hebt een verschil. Dan je partner, dan natuurlijk. Every white band, het eigenlijk ba. Sitting person to person. Man to man. Woman to woman.

0: Natuurlijk gaan we eerst een beetje springen. Dan komen we terug.
1: You know I love music.
0: Me too.
1: I hear something hot. It makes me want to move. It makes me want to have fun.

Ik draai gewoon even een beetje disco, dat want ik kan tekie ting om hem haar even te bellen van hey, sweet poko dit op radio. Get the best out of life, treat yourself to some. En natuurlijk stuur je de link door, een link naar een simpele link, Radio Maart.

En natuurlijk ben ik ook een voetballiefhebber, maar ik dacht, nou, er zijn toch wel mensen die thuis zitten, die niet uit kunnen, niet uit willen of uit mogen. Anderen hebben genoten op Kwaku, anderen niet natuurlijk. Maar daar ben ik ervoor om degenen die niet genoten hebben op Kwaku, om ze toch thuis te laten genieten. Dus blijf afgestemd. We gaan nog even door om jullie wakker te houden. Niemand gaat slapen. Liefde brengt iedereen weer terug. Love will bring us back together.

Nou, Suriname zegt ik kan starten. Suriname houden we even aan. We wachten op de Nederlanders hier in Nederland.

Siri ama ho e for an, ho e for an. Oké, vandaag geen R. Kelly, geen Keith Sweat, geen Joe. Niemand van dat. Zozo Blow Eye. En zijn jullie er klaar voor? Want Suriname is ready hoor. Meneer Didat.

En natuurlijk luistert Rotterdam mee. En Eiburg natuurlijk ook. Almere vergeten we sowieso niet.

0: daar voor je raam.
1: Je bent nog steeds afgestemd op love songs.
2: Als je eenzaam bent, liefste, brand dan vanuit.

0: En voor de mensen die Nederlandstalig niet leuk vinden, er is zometeen voetballen. Ga je maar voetballen kijken.
1: Dat je naast me ligt.
2: Oké, je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur? Dan sta jij alleen.
0: Het gaat niet om Nederlandstalig, het gaat om de love songs.

En natuurlijk mensen, we gaan zo meteen naar reclame en nieuws. En natuurlijk voor degenen die voetballen gaan kijken, veel plezier. Ik kan niet kijken, ik zit hier, ik probeer het toch maar gezellig met jullie te maken. Je kan ook televisie uit of televisie zacht en radio aan. Atang awang. Mensen, het is zo meteen tijd. Dus dan gaan we richting nieuws. Want hij meldt zich nu al aan. Even checken. En natuurlijk veel luisterplezier. Daarna gaan we verder. Ik heb een lijstje hier. Dat want ook zolang een lijst nog blijf ik in de studio. Al zou ik hier tot 5 uur in de ochtend moeten blijven. Maar zolang een lijst nog blijf ik in de studio. Dus hou je maar gereed met mij. Nieuws gaat nu. Bye bye. Tot zondag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

En natuurlijk gaan we de tweede uur in. Cedar zegt, hij speelt het slim. Hij laat gewoon de televisie aan zonder geluid. En dat hij arkit in pokoe door. Hij moet alleen maar die doelpunten zien. Dus mensen, mocht het zijn, je loopt love songs, dan kijk je naar je televisie zonder geluid. En dan heb je je radio heel luid aan.

Ik heb sowieso vandaag uitgekozen, want Messi, die kijk, Argentinië kijk ik sowieso niet naar. Het is allemaal een beetje voor mij bevoorrecht. Messi die loopt gewoon sowieso finale in.

En natuurlijk voor wie er niet kijkt, het is al 1-0. Tegen Engeland natuurlijk.

En natuurlijk moet ik ook sowieso een van mezelf ook nog afdraaien. Deze mag ik nooit missen.

come on too strong. Ekrut Alfas, bye bye, swai swai. Eerste uur was voltallig Nederlands. Om zo te weten dat de Nederlanders ook met love songs, hè?

0: Natürlich vorher wie gesagt, da haben wir hier Bert. Bert die kommt sowieso mit seiner gevarieerde Musik auf den Saturday. En een van de maanden, dat is dus de laatste zaterdag en de laatste zondag. Laatste zaterdag heb ik vijf bij u thuis. En de laatste zondag heb ik, begint om 11 uur, Prasoso Momenti. Prasoso Momenti is een moment waar we missen harmonie, a respect, a discipline voor attendati. Dus daar hebben we een programma dan. Ik breng jullie ver terug in de tijd van harmonie, discipline, respect. Maar voor nu, na bye bye, zwaai zwaai te, want tralies baka.
1: Somewhere.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens zitten. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrijf de Mij City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw

0: Tigio Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk super heerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met veel genoegen weer De Andere Kant. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Het is alweer juli en de afgelopen weken hebben we zitten genieten, of misschien ons zitten ergeren, aan de voetbalwereldkampioenschappen. En hebben we ook vrij scherp schommelende weersomstandigheden doorstaan. Ik heb namelijk gehoord van mijn familie in Nederland dat het behoorlijk warm is geweest in de afgelopen weken en dat er ook af en toe fikse onweersbuien waren. Niet per se regen, maar meer weerlicht en donderslagen. Ja, het is een deel van het leven, of we dat nou leuk vinden of niet. Voor wat betreft het programma van vandaag, ik ben van plan weer wat goede muziek te laten horen, afgewisseld met reflecties die zullen slaan op enkele geestelijke rijkdommen die we vaak over het hoofd zien. Met name, heel speciaal, muziek en verhalen. En ik vind dat die twee fenomenen eigenlijk bij elkaar horen. Muziek en verhalen, want je hoort meestal een verhaal in muziekvorm. In een poging om dat samen te brengen onder één titel heb ik het overkoepelende onderwerp van deze aflevering genoemd: de onderschatte werelden van woord en klank. De onderschatte werelden van woord en klank. En daar slaat deze mooie song van Gladys Knight en de Pips helemaal op. Een herinnering, gevoelens, woorden en klanken. The way we were.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

The Way We Were. Verschillende uitvoeringen van dit lied zijn eruit gebracht, maar dit vind ik een van de mooiere en gevoeligere. Gladys Maria Knight werd geboren op 28 mei 1944 in Atlanta, Georgia, als dochter van twee koorzangers. Muziek zat dus letterlijk in haar bloed. Ze groeide op in een hecht baptistgezin waar zingen geen hobby was, maar een manier van leven. Op 7-jarige leeftijd, moet u weten, stond ze al voor een publiek te zingen. En op 8-jarige leeftijd won ze Ted Mack's Amateur Hour. Destijds was dat de belangrijkste talentenwedstrijd van Amerika. De Pips, de groep die ze met haar broer Merrill en haar neven William en Eleanor Guest vormde, begon als een familieproject op een verjaardagsfeestje in 1952. Gladys was toen pas 8 jaar oud. Nou, 5 decennia later stond ze nog steeds op het podium met diezelfde kracht en diezelfde warmte. Ze woont nog steeds in de Verenigde Staten, ze is 4 keer getrouwd geweest, heeft 3 kinderen. De stem heeft de jaren getrotseerd op een manier die weinig stemmen doen.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Ja, dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus. En vandaag heb ik het over de onderschatte werelden van woord en klank. En het eerste stuk wat ik daaraan wil wijden is muziek als geheugen. Weet u, er is iets bijzonders aan muziek. En dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen. Want als luisteraar van dit programma en andere programma's op Mart Radio weet u dat ook wel. Maar er is iets bijzonders aan muziek dat geen enkel ander zintuig kan evenaren. U hoort de eerste maten van een oud liedje en plotseling bent u weer daar. En daar kan overal zijn. In de keuken van uw moeder, op een feest van 30 jaar geleden, of in een moment van verdriet dat u al lang dacht te hebben losgelaten. Muziek opent deuren in het geheugen die we soms niet eens wisten dat ze bestonden. Dit is geen toeval en het is geen romantiek. Het is neurologie. Muziek activeert het limbisch systeem, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotie en geheugen. Wat muziek uniek maakt, is dat ze tegelijkertijd meerdere hersengebieden aanspreekt. De auditieve cortex, het geheugencentrum en het emotionele brein werken samen op een manier die bij geen enkel ander zintuigelijk signaal zo volledig gebeurt. De Amerikaanse neurowetenschapper Stephen Kulsch aan de Universiteit van Bergen publiceerde in het gezaghebbende tijdschrift Nature Reviews Neuroscience onderzoek waaruit bleek dat muziek niet alleen herinneringen oproept, maar ze ook emotioneel verankert. Een herinnering gekoppeld aan muziek is rijker, levendiger en langer bewaard dan een herinnering zonder. Dat verklaart waarom we soms een lied horen en even niet meer weten of we huilen van verdriet of van vreugde. Muziek brengt ons terug naar wie we waren en herinnert ons tegelijkertijd aan wie wij zijn geworden.

Voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland geldt dit misschien dubbel zo sterk. Een Kawina-ritme, een oude Baitik Ghana-melodie of zelfs een Nederlandse schlager uit de jaren 60. Het kan allemaal een heel leven samenvatten in 3 minuten. En dat is geen kleinigheid. Dat is zowaar een geschenk.

0: Vier jongens uit Liverpool, een havenstad in het noordwesten van Engeland, die de wereld voorgoed veranderden. De Beatles, met Yesterday vandaag. John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940. Paul McCartney op 18 juni 1942. George Harrison op 25 februari 1943. En Ringo Starr op 7 juli 1940. Ze ontmoetten elkaar als tieners in de arbeiderswijken van Liverpool, een stad die hen hard en dromerig tegelijk maakte. Maar John Lennon werd, zoals u al weet, op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York neergeschoten door een gestoorde fan. Hij was maar 40 jaar oud. George Harrison overleed op 29 november 2001 aan longkanker op 58-jarige leeftijd, ook niet zo oud. En Paul McCartney en Ringo Starr die zijn beide nog steeds actief in de muziekwereld, respectievelijk 84 en 85 jaar oud. Dus geen tieners meer. Maar ja, het waren vier levens die een onvergetelijk verhaal aan ons hebben nagelaten. Muziek, moet u weten, vertelt altijd een verhaal. Of het nou instrumentaal is of met woorden, muziek vertelt altijd een verhaal. En u voelt of het een verhaal van verlangen is, ook al zijn er geen woorden bij, of van vreugde, van afscheid of van hoop. Dat brengt ons bij iets dat net zo oud is als de mensheid zelf. De kunst van het vertellen. Mensen zijn verhalende wezens. We denken niet in feiten en cijfers. We denken in verhalen. We begrijpen onszelf door de verhalen die wij over ons leven vertellen. En wij begrijpen anderen door de verhalen die zij met ons delen. Antropologen geloven dat het vermogen om verhalen te vertellen en door te geven een van de belangrijkste redenen is waarom de mens als soort zo succesvol is geworden. Kennis, waarschuwingen, waarden en wijsheid worden eeuwenlang niet opgeschreven, maar verteld van mond tot oor, van grootouder naar kleinkind. De Amerikaanse psycholoog Dan McAdams, professor aan Northwestern University, heeft decennia lang onderzoek gedaan naar wat hij de narrative identity noemt. Het idee dat wij onze identiteit vormgeven door de verhalen die we onszelf of over onszelf vertellen. Zijn werk, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Inquiry, laat zien dat mensen die hun levensverhaal betekenisvol kunnen vertellen, psychologisch veerkrachtiger zijn en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben. In de Surinaamse traditie is verhalen vertellen nooit iets geweest dat alleen voor kinderen bestemd was. De oude mensen aan tafel, de verhalen van vroeger over het land, over wie er voor ons kwamen, dat zijn niet zomaar nostalgische uitstapjes. Dat is de ruggengraat van wie we zijn. Vertel dus uw verhalen aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen, aan wie maar wil luisteren. Want een verhaal dat niet wordt doorverteld, verdwijnt. En met elk verdwenen verhaal verliest de wereld een stukje van zichzelf. En Wim Sonneveld kan er van meepraten.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

Het dorp, dat kennen we ook wel als La Montagne van Jean Verrat, maar ik vind dat deze ook wel iets heeft. Klinkt misschien minder romantisch, want ja, Jean Verrat's zangstem valt niet te evenaren. Maar Wim Sonneveld heeft een goede bijdrage geleverd. Willem Hendrik Sonneveld werd geboren op 21 januari 1917 in Utrecht als zoon van een manufactuurhandelaar. Hij was een gevoelig kind. En al vroeg observeerde hij de wereld om zich heen met een blik die later zijn cabaret zou voeden. Scherp, warm en soms weemoedig. Zijn privéleven was niet altijd eenvoudig. Hij was homoseksueel in een tijd waarin dat in Nederland nog allerminst vanzelfsprekend werd geaccepteerd. En hij hield zijn persoonlijk leven dan ook zorgvuldig verborgen van het publiek. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan hartproblemen en hij overleed op 8 maart 1974 in Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dus helemaal niet zo oud. Echt veel te vroeg, zou je kunnen zeggen. Hij ligt begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En zijn graf wordt tot op de dag van vandaag bezocht door mensen die hem nooit persoonlijk hebben gekend, maar het gevoel hebben dat hij hen altijd heeft begrepen. En we gaan nu terug naar de onderschatte werelden van woord en klank. Laten we eventjes stilstaan bij de zomer en er gemengde gevoelens. Het is juli. De zon staat hoog. De terrassen zijn misschien vol. De kinderen zijn vrij. Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Maar eerlijk gezegd, voor lang niet iedereen. De zomer brengt verwachtingen mee. Verwachtingen en gezelligheid. Van vakantie, van familiebijeenkomsten en zorgeloze dagen. En juist die verwachtingen kunnen zwaar wegen voor mensen die alleen zijn. Die rouwen, die financieel krap zitten of die gewoon niet zo'n zomermens zijn. Terwijl de wereld om hen heen uitbundig lijkt te genieten, voelen zij zich buitengesloten van een feest waaraan zij niet deelnemen. Dit verschijnsel heeft zelfs een naam gekregen in de psychologie, moet u weten. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto publiceerden ooit in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science een studie die aantoonde dat seizoengebonden sociale druk, met name in de zomer, gevoelens van eenzaamheid en ontoereikendheid kan versterken. Vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn. Maar de natuur zelf kent dit oordeel niet. De zomer is geen belofte van geluk. Ze is gewoon een seizoen. Langer licht, warmere lucht en andere energie. En net als de lente, de herfst en de winter, heeft ze haar eigen schoonheid, ook voor wie er niet altijd feestelijk ervaart. Misschien is de mooiste zomergewoonte niet een vakantie of een barbecue, maar gewoon even naar buiten gaan. Het gezicht naar de zon keren. En toestaan dat de warmte doet wat warmte doet. Zonder verwachting, zonder prestatie. Gewoon zijn, in het licht.

Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmines in my mind. Seals and Crofts, ja, dit lied is ook in verschillende uitvoeringen uitgebracht, maar ik vind deze echt melancholisch klinken, heel mooi. Dus twee stemmen van Seals en Crofts samen waren gewoon onverslaanbaar. James Seals werd geboren op 17 oktober 1942 in Sydney, Texas. En Dash Crofts op 14 augustus 1940 in Cisco, ook in Texas. Twee jongens van het platteland die elkaar leerden kennen als tieners en een levenslange muzikale vriendschap smeden. Wat hun band bijzonder maakte was niet alleen de muziek, maar ook hun gedeelde spirituele reis. En ik heb het daar al eerder over gehad in dit programma. Beiden bekeerden zich in de jaren 60 tot het Bahá'í-geloof. Een religie die eenheid van de mensheid en vreedzaam samenleven centraal stelt. Die innerlijke rust en dat geloof in het goede dat deze twee heren hadden, heeft hen lang op de been gehouden. Maar Jim Seals overleed op 6 juni 2022 in een ziekenhuis in Nashville. Hij was 80. Dash Crofts leeft nog, is inmiddels 84 jaar oud. Maar ja, hun vriendschap en hun muziek is bewaard gebleven door de jaren heen. En ook door de gebroken band van leven en dood bestaat die nog steeds in hun, tenminste in het geheugen van meneer Crofts. En wij gaan terug naar de onderschatte werelden van muziek en klank. Laten we even stilstaan nu bij de kracht van ons innerlijk verhaal. Want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Dat is het laatste onderwerp dat ik aansnij vandaag. Maar ik denk dat het misschien wel het meest persoonlijke is. We hebben het gehad over muziek die ons herinnert aan wie we waren. Over verhalen die ons binden aan elkaar. Over seizoenen die gemengde gevoelens oproepen. Maar er is één verhaal dat al die andere verhalen overstijgt. Het verhaal dat we over onszelf vertellen diep binnenin. Dat innerlijke verhaal is machtiger dan we vaak beseffen. Het bepaalt hoe we onze omstandigheden interpreteren. Hoe we tegenslagen verwerken. En hoeveel ruimte we onszelf toestaan om te groeien. Iemand die zichzelf vertelt dat hij altijd pech heeft, zal pech blijven zien. Ook waar andere kansen zien. Iemand die zichzelf vertelt dat ze veerkrachtig is, zal na elke val opnieuw opstaan, ook als het moeilijk is. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck van Stanford University, die introduceerde het begrip growth mindset. De overtuiging dat onze kwaliteiten en capaciteiten niet vast liggen, maar kunnen groeien door inzet en leren. Haar baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het boek Mindset, The New Psychology of Success, en uitgebreid besproken in het tijdschrift American Psychologist, toont aan dat mensen met een groeigericht innerlijk verhaal aantoonbaar meer bereiken, meer voldoening ervaren en beter omgaan met tegenslag. Het mooie is, dat innerlijke verhaal kunt u herschrijven. Niet in één dag en niet zonder moeite, maar elke keer dat u uzelf betrapt op een beperkende gedachte, heeft u de keuze om die gedachte te onderzoeken. Klopt dit werkelijk? Is dit het hele verhaal? Of is er ook een ander verhaal mogelijk? U bent niet alleen de hoofdpersoon in uw leven, u bent ook de verteller. En de verteller heeft altijd meer kracht dan hij of zij denkt.

Kansas, Dust in the Wind. Ik vind dit een prachtig lied en ik weet dat er waarschijnlijk meerdere hits zijn geweest van deze groep. Maar deze vind ik bijzonder. Kansas werd opgericht in 1973 in Topeka, de hoofdstad van de gelijknamige staat in het hart van Amerika. De kernleden zijn Carrie Livgren, die werd geboren in 1949 in Topeka, en Steve Walsh, die werd geboren in 1951 in Louisiana. Wat weinig weten is dat meneer Livgren, de schrijver van het nummer, later een diepgelovig christen is geworden en zijn muzikale carrière steeds meer in het teken stelde van zijn geloof. De band is niet altijd in dezelfde formatie gebleven. Het leven van de bandleden was even bewogen als de muziek die ze maakten. Ja, Topeka, de stad waar het allemaal begon, is achteraf een gewone Amerikaanse midwesterse staat. Ver van Hollywood en New York. En misschien is het juist daarom dat de muziek zo eerlijk en zo nuchter klinkt. Geen glamour, maar alleen maar waarheid.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, lieve luisteraars, we zijn eigenlijk gekomen bij het eind van deze aflevering van De Andere Kant. De aflevering die ik betiteld heb De Onderschatte Weelde van Woord en Klank. We begonnen bij muziek, hoe een enkel liedje ons kan terugbrengen naar een moment, een gelaatsuitdrukking, een gevoel dat we dachten vergeten te zijn. En daarna hadden we het over de kracht van verhalen en hoe het doorgeven van onze levensverhalen niet alleen verbindt, maar ook geneest. We stonden even stil bij de zomer en bij het feit dat elk seizoen zijn eigen waarheid kent, ook als die waarheid niet altijd feestelijk is. En we sloten af bij het meest intieme verhaal van allemaal, het verhaal dat we over onszelf dragen en de vrijheid die we hebben om dat verhaal te herschrijven. Woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank. Geheugen en betekenis. Seizoen en ziel. Dat was het vandaag. Het zijn allemaal geen grote woorden voor kleine mensen. Het zijn kleine woorden voor het grote leven dat u leeft. Nou wens ik u allemaal nog een hele fijne dag, avond, week of maand verder toe. Pas goed op uzelf en op elkaar. U kunt me altijd een e-mailtje sturen als u suggesties heeft voor toekomstige afleveringen van het programma of een reactie op dat wat ik vandaag te berde heb gebracht. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Fijn dat u weer afgestemd bent op deze mooie familiezender. Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 12 weer vanavond. Met natuurlijk het programma Time to Relax. Bij dit programma zal ik het eerste uur natuurlijk de R&B's laten horen. En na de klok van 11 dan gaan de Golden Oldies. Laat ik de Golden Oldies horen. En natuurlijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk een van harte beterschap. En zij die iemand verloren zijn, zeg ik een sterkte en kracht. En zij die jarig zijn geweest, of vandaag jarig zijn, of jarig moeten worden, zeg ik van harte gefeliciteerd en veel gezondheid. Mart Radio op de 107.9 FM, Time to Relax, met Henk achter de knoppen. Hallo. Hoe gaat het met jullie aan de andere kant? Ik hoop dat alles naar wens gaat. Het weer is mooi, dus geniet ervan.

Ik stuur natuurlijk de groeten richting Suriname. En natuurlijk hier in Nederland, Curaçao. En hier in Nederland de verschillende grote steden en natuurlijk ook de kleine. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere. En iets van de minder grote, Purmerend bijvoorbeeld en natuurlijk ook Kaarspel. Welkom allemaal.

0: De formatie De Barge met All This Love. Om 8 minuten voor de klok van 10:30. Dit is dan Mr. Babyface.
1: I don't like the way he treats you.
0: Soon as I get home.

Mr. Babyface uit 1989 uit de LP Tender Love. Het is inmiddels 3 minuten voor de klok van 10:30. U bent nog steeds afgestemd op Marta Radio op de 107.9 FM. Met Henk achter de knoppen natuurlijk. Hè? Dit is dan Patty Austin en James Ingram.

En deze is er eentje van Cool and the Gang. Never Give Up. Hij is niet zo bekend onder de luisteraars, maar ik vind hem een heel mooi nummer. Cool and the Gang, Never Give Up.

De formatie Cool and the Gang. En van zij die net zijn ingeschakeld, u luistert naar het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12. In het eerste uur dan draai ik, zoals u heeft gehoord, dan de R&B's. En na de klok van 11, dan schakel ik over naar de Golden Oldies. Mr. Lionel Richie, truly.

Tyron Davis met natuurlijk In The Mood. I'm also in the mood, hè. Het is mooi weer. Goede temperatuur, dus... I'm in the mood.

Just Be My Lady van Larry Graham. Om 13 minuten voor de klok van 11.

Inmiddels 2 minuten voor de klok van 11. Dat wil zeggen, we worden zo onderbroken door het nieuws en de reclameblok. Maar blijft u afgestemd, want na het nieuws van 11 en het reclameblok, dan kom ik terug met natuurlijk de Golden Oldies. Dus blijft u lekker afgestemd. Deze is trouwens de Commodores met Sweet Love.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet.

0: water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. havens. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
1: Hey, welkom terug. En natuurlijk nu is de tijd aangebroken voor de Golden Oldies hier op Mart Radio.
3: It makes you feel so bad. Well, it was just this morning that my so-called best friend came over to borrow a cup of sugar.
1: Mr. Bobby Patterson, let them talk.
3: About 2 or 3 hours. You see, so-called friends sometimes turn out to be no good. And most of them would take your place if they could. But like they say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.

Mr. Bobby Peterson met Let Them Talk. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 vandaag. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, elke vrijdag van 10 tot 12. Dus dan kunt u weer lekker afstemmen op deze mooie familiezender. Dit is een speciaal verzoek van mevrouw Dorothy van Jotex.

Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Chotex. En die was aangevraagd door mevrouw Dorothy. Ik hoop niet dat het zeg maar van toepassing is bij haar. Maar in ieder geval, ik hoop dat u ervan genoten heeft.

Mr. George Jackson, I'm gonna hold on. En het volgende nummer, dat is heel bekend, hè? Luther Ingram. If loving you is wrong, I don't wanna be right.

prachtig nummer van de formatie Black Heat. Street of Tears. Heel mooi nummer. Mijn avond is dan weer helemaal goed. Natuurlijk met dit nummer. Deze is dan eentje van Mr. Willie Hightower. Don't Blame Me. Het is inmiddels 11:30.

Mr. Royce. She kept on walking. Ik hoop dat u geniet van de nummers dat ik ten gehore breng. En dat u ook weer volgende week weer afgestemd bent op de vrijdagavond tussen 10 en 12 met het programma Time to Relax. Deze is er eentje van Lionel Abel, Lonely Man.

This is Carla Thomas. A woman's love. Alsjeblieft, mevrouw Dorothy. Deze is uit 1966.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in

Onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Hoop en leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Een hele goede morgen iedereen en welkom hier bij het programma Hoop en Leven. Het programma dat dagelijks hoop brengt tot u hier vanuit de studio van onze Radio Mart. Wij zijn hier vanuit onze Universele Kerk van Gods Rijk, afgekort als de UKGR hier in Nederland. En ik wil iedereen alvast een hele gezegende ochtend wensen. En de komende minuten zullen wij met u blijven hier. En wij gaan aan het einde van het programma ook samen bidden. Ik wil u daarom vragen om alvast uw flesje of uw glaasje water, zoals u misschien dagelijks doet, bij de hand te nemen. Want aan het einde van de uitzending zullen wij samen bidden voor kracht, voor versterking en gezondheid. Welkom iedereen die luistert via Radio Mart online. Degene die luisteren via Caribbean FM of de Salto. Mijn naam is Efrem. Ik ben pastor van de Universele Kerk in Almere. En vandaag zal ik hier met jullie zijn. En wij hebben vandaag weer een hele inspirerende en sterke getuigenis voor u. In feite hebben wij meerdere getuigenissen vandaag. Omdat de getuigenissen bewijzen dat er oplossingen bestaan. Wij allemaal in het leven gaan door moeilijkheden heen, wij gaan door problemen heen, maar er bestaat voor elke situatie een passende oplossing. En tijdens dit programma zult u de verhalen horen van wat andere mensen hebben gedaan, hoe hun leven was, wat ze hebben gedaan en hoe zij eruit zijn gekomen. Goed, maar wij gaan eerst luisteren naar een lied en ik kom zo meteen bij u terug. Geniet mee van dit muziek om dit liedje om lekker samen de dag goed te starten, toch? En ik weet zeker dat dit lied u even een goede boost gaat geven in de ochtend. Ik kom zo bij u terug. Omdat

0: Heel goed, omdat hij leeft hoeven wij niet bang te zijn voor de problemen, hoeven wij niet bang te zijn voor de strijden van het dagelijkse leven. Omdat hij leeft, bestaan er oplossingen. En vandaag wil ik daarover praten met u, omdat wij zien dat ondanks dat er zoveel dingen aan het gebeuren zijn in de wereld en wij elke dag worden wij gebombardeerd met nieuwsberichten van pijn, van verdriet, van ellende. Wij voelen de pijn. Wij voelen de pijn van onze naasten. En dat terwijl wij zelf ook onze problemen hebben. Dat terwijl wij zelf ook onze strijden hebben. En wij voelen die pijn. Wij voelen de moeilijkheden van het leven. En wat iedereen uiteindelijk aan het zoeken is deze oplossing. Ja of nee? Misschien bent u aan het luisteren op dit moment en u zegt, ja inderdaad, uiteindelijk wat elk mens het liefst zou willen, wat we zoeken, is een oplossing voor de strijden. Een oplossing voor het probleem dat ik heb in mijn gezondheid. Een oplossing die ik graag zou willen hebben voor het probleem met mijn zoon of met mijn dochter. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ben heel veel thuis. Ik leid aan heel veel bezorgdheid bijvoorbeeld. Een van de dingen die wij heel veel horen van mensen die hulp zoeken, bijvoorbeeld in de kerk, mensen die langskomen, mensen die hun familieleden langsturen om langs de vestigingen te gaan, omdat er 11 vestigingen zijn in Nederland en mensen hebben familie overal. Dus dan zeggen ze, hey, waarom ga je niet langs? Praat eventjes daar met iemand. Vertel je probleem, er is een oplossing, er is een uitweg. En dan merk je de bezorgdheid, de angst en de oplossing die een persoon eigenlijk wil hebben om zich niet meer bang te voelen. En die de Bijbel zegt in Psalm hoofdstuk 50 vers 15 het volgende. De Bijbel zegt hier een advies van wat wij kunnen doen wanneer we het moeilijk hebben. Hier staat, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Dus God zegt dat iedereen die door moeilijkheden heen gaat, hem mag aanroepen. En wanneer de persoon hem aanroept in de moeilijkheden die de persoon meemaakt, dan is God klaar om de persoon te helpen. En dit is wat mevrouw Moon heeft gedaan. Mevrouw Moon heeft heel erg veel geleden gedurende jaren met nare dromen, angstaanvallen, problemen waar geen verklaring voor was. En zij heeft die oplossing kunnen vinden. Ik wil uw aandacht vragen om te luisteren naar dit verhaal van mevrouw Moon. Omdat ik zeker weet dat zoals zij een oplossing kon vinden voor dit probleem, bestaat er een oplossing voor elke situatie. Laten wij luisteren naar dit verhaal van mevrouw Moon. Want zij is een bewijs dat er echt een oplossing bestaat voor wat wij meemaken. Luister mee, ik kom zo bij u terug.
1: Mijn naam is Moon Bihari Jahani. Ik ben in 2004 naar de UKGR gekomen. Toen was ik heel ziek. Ziek in zin van geestelijk ziek. Want ik had altijd nachtmerrie met slangen. En als ik wakker werd, als ik een nachtmerrie had gehad, de volgende dag ik voelde dat het iets heeft mij gebeten. En dan was er een vlek ook op mijn lichaam. En dat had ik al jaren. Ben ik overal geweest. Mensen waar zeiden ook in de cultuur, ook in hoe moet je mensen laten wassen of iemand die kan, ik weet niet hoe ze zeggen dat, ik weet niet hoe het precies is, maar ik ging overal heen waar mensen zeiden dat ze kunnen mij genezen. Maar ze hebben me niet kunnen helpen, want het werd steeds erger en erger, totdat ik op een punt ben depressief geworden, angstaanvallen, paniekaanvallen. En ook zelfmoordneigingen kreeg ik. En zodoende bleef ik thuis. Ik kom niet meer naar buiten. Ik bleef binnen. Alleen maar medicijnen nemen, slapen, televisie kijken. Op een dag heeft mijn zus mij meegenomen naar de kerk. Ze zei, ik heb een plaats gevonden waar je kan beter worden. En in 2004 heeft ze mij hierin meegenomen naar de UKGR. En daar de eerste dag, dat is het gebed. Het eerste gebed wat het was, wat ik hoorde, dat als er een vloek is of als een woede is gedaan, wordt verbroken. En het was niet eens tegen mij, het was algemeen. En op dat moment gebeurde iets in mij. En dan wist ik wel dat het wordt hier beter, maar alleen wist ik niet hoe. En sinds die tijd ben ik aan een bevrijding begonnen. En een nachtmerrie dus steeds. Ik heb wel gestreden, elke dag bijna kwam ik naar de kerk. En na een tijdje merkte ook dat ik werd een beetje rustiger, ook geen nachtmerries niet. En het heeft wel geduurd, want ik moest geen kettingen volgen. Alles wat de pastoren zeiden, deed ik ook. Het heeft bijna een jaar geduurd, maar ik ben totaal bevrijd van de nachtmerrie. En ook geen vlekken op mijn lichaam. En zo begon ik ook naar buiten te gaan. Een beetje mensen zagen me ook dat ik een beetje vrolijk werd. En ik kon ook normaal weer lopen, boodschappen doen, koken en niet vergeetachtig worden, want dat was ik ook toen de tijd. En zo was ik in de kerk gekomen. Ik had ook pijn in mijn oren. Heel lang geleden had ik een oorpijn en dat ging maar niet over. Dat ging maar niet. Het was een zuizende oor. En na het gebed was het ook, die is ook genezen. En van migraine ben ik genezen. Die had ik ook heel erg lang. En dan ben ik ook van die genezen. En lichamelijk ging het steeds meer beter. En geestelijk ben ik ook veel sterker geworden. En ik ben helemaal bevrijd tot nu toe. Weet ik dat het nooit meer zal terugkomen. Want ik ben ook in mijn strijden altijd blijven doen wat het werd gezegd.
0: Heel mooi. U hoort het verhaal hier op Radio Markt. Terwijl wij hier live zijn van mevrouw Moon. En u ziet dat ze heel veel heeft geleden. Ze droeg veel pijn. Ze heeft veel moeilijkheden meegemaakt. Maar u ziet dat zij een uitweg heeft gevonden voor de problemen die zij had. En dit is precies wat we net hebben gelezen. Dat God zegt, wanneer je door moeilijkheden gaat, wanneer je door problemen gaat, bestaat er een uitweg. Maar wij dienen iets te doen. Wij dienen tot God te roepen. Wij dienen tot God te komen. En dit is wat ze heeft gedaan. Ze werd uitgenodigd door haar zus om een dienst bij te wonen in de universele kerk. En ze kwam. De problemen die wij hebben mogen geen obstakel worden voor ons om het leven weer op te pakken. De problemen die wij hebben mogen geen reden zijn om de handdoek in de ring te gooien. U, beste vriend, beste vriendin die aan het luisteren bent op dit moment, ik wil u bemoedigen dat ongeacht wat u meemaakt, dat er een oplossing bestaat. Dat u niet langer hoeft te lijden onder de problemen die er nu op dit moment zijn. Want zoals u hoort in de getuigenis, in de levensverhalen, dat er een oplossing te vinden was, zo kunt u ook de oplossing vinden. Want de oplossing komt van dezelfde bron. Hier staat geschreven, en dit is wat wij zelfs vandaag zullen doen in de universele kerk. Hier staat, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wanneer wij praten over bevrijding, wanneer wij praten, zoals mevrouw Moon zei, over werkelijk een probleem oplossen, dan is er geen terugval van de problemen. Dan is het niet dat wij, oké, ik heb een probleem opgelost, maar na 3 maanden komt het probleem weer terug en ik zit weer in hetzelfde bootje. Hè? Ik dacht dat ik het had overwonnen omdat het een paar weken goed ging. Ik dacht dat ik een probleem echt had overwonnen omdat het een paar maanden goed ging. Maar daarna kwam ik erachter dat het uiteindelijk toch niet was zoals ik had gedacht. Het probleem werd niet opgelost. Ik voelde me een tijdje goed, maar daarna heeft het probleem mij weer ingehaald, om het zo te zeggen. Nee, de Bijbel zegt dat wanneer de Zoon ons vrijmaakt, dat de Heer Jezus is, zullen wij werkelijk vrij zijn. En deze bevrijding kunt u ontvangen, beste vriend, beste vriendin. U die misschien al een lange tijd thuis zit, het voelt alsof de muren op u afkomen. U heeft eigenlijk niet echt meer zin om te eten. U voelt zich verdrietig, u voelt zich teleurgesteld. Er is een uitweg voor u. Alleen wij dienen die stap te nemen. Dus u ziet, alles begint met een stap. Alles begint met een stap te nemen. En wanneer we de stap nemen, dan beginnen die veranderingen te komen. En weet u, misschien denkt u bij uzelf, ja, maar wie zegt dat er een oplossing bestaat voor het probleem dat ik meemaak? Want ik heb het al zo lang. Wie zegt dat er een oplossing bestaat voor wat ik voel op dit moment? Want het is al jaren aan de gang. Het is al een hele lange tijd bezig. Beste luisteraar, weet dat alles op te lossen is door deze kracht van het geloof. Het is een kwestie van het geloof ontdekken te gebruiken. Die kracht ontdekken te gebruiken, zoals mevrouw Moon ook heeft gedaan. Ze moest het leren kennen. Niemand werd geboren kant en klaar en ik weet hoe ik alles moet oplossen. Nee, ze heeft de kracht van God leren kennen. En dit is de uitnodiging die staat. Dat u de kracht van God leert kennen. Dat u de oplossing in de Heer kan vinden. En of u gelover bent of niet, of u naar een kerk gaat of niet, of u een andere religie volgt of niet, Daar gaat het niet om. Dit woord is voor iedereen. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Als u verlangt naar deze bevrijding, als u verlangt naar een probleem op te lossen en het nooit meer terug te willen zien in uw leven, dan is vandaag zeker de dag daarvoor. Over bevrijding gesproken, ik wil u deze getuigenis laten horen van een andere meneer die ware bevrijding heeft ontvangen. Het is een kort, een samengevat verhaal, maar het toont aan, nog een keer, dat er een oplossing bestaat. Ik ga uw aandacht vragen om te luisteren naar dit verhaal. En vergeet niet uw glaasje water voor te bereiden, want zometeen aan het einde van deze uitzending gaan wij samen bidden. Goed, luister goed naar het verhaal van deze meneer en ik kom zo bij u terug.
2: Het leven zit vol met bijzondere momenten. We gaan in gesprek met Herculano, die deel uitmaakt van een bijzonder evangeliecentrum, de UKGR.
3: Mijn naam is Herculano Rocha, ik ben 59 jaar, logistiek medewerker. Sinds eind jaren 90 kom ik bij de UKGR. Echt een lastige periode waar echt dat ik te kampen had met verslavingen, voornamelijk drugs en alcohol. Ja, ik had eigenlijk veel om mij heen verloren. Eén persoon had niet op mij opgegeven, zoals mijn moeder. Via haar ben ik ook, op haar uitnodiging, ben ik maar een keertje meegegaan naar de kerk. En zo kwam ik ook de kerk in. Ik was verdeeld en je kon geen relaties opbouwen natuurlijk ook met die verslavingen. Je wilde een relatie en je wilde ook toegeven aan alles, natuurlijk alle winden. Dat ging natuurlijk niet samen. Toen ik voor het eerst in de kerk kwam,

0: ja, er kwamen emoties in me los. Er kwamen ook tranen in me los. Ik wist niet wat het allemaal betekende. Ja, ik liet het maar gebeuren. En zo ben ik ook de kerk uitgegaan, geëmotioneerd. Door wat daar binnen verteld is en gedaan is eigenlijk. Tweede keer al dat ik kwam, dan weet je eigenlijk een beetje wat je te wachten staat. Dus ik was meer open. En het deed me heel goed. Dus ik voelde me ook heel goed. En ook weer die emoties die loskwamen. Mijn moeder was er ook weer bij. Tegelijkertijd, er werd dingen verteld. Wat natuurlijk op mij sloeg. Wat ik gelijk mij op aangesproken voel. Maar er werd ook gelijk verteld dat er hoop is. Dat er veranderingen kan komen. Dus ja, met die gedachte ben ik eigenlijk de tweede keer die kerk uitgegaan. Met hoop. Ik was toen die tijd was ik teleurgesteld in vele dingen. Net zoals relaties wat stuk was gelopen door mijn drugsverslavingen. En ik ben nu gelukkig getrouwd. En ik heb mijn werk waar ik, wat ik met plezier doe. Ik heb daar de kracht en de hoop gekregen om ook de kracht wat je in je eigen hebt te gebruiken. Dus hoe ik nu in het leven sta, is ja, heel positief.
1: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker. Maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
2: Heel goed, u hoort het verhaal. Hè? Wanneer dus een persoon werkelijk vrij wordt door de kracht van het geloof, dan is de persoon werkelijk vrij. En vandaag om 10:00 in de ochtend, om 3:00 in de middag, en om 19:30 in de avond zal ik in Almere zijn, aan de Metropolisstraat nummer 25. Dit is, misschien klinkt de naam moeilijk, maar het is tegenover het Centraal Station in de straat van de Primarkt. Dus een hele bekende winkel, de Primarkt. Daar in de straat zit onze UKGR, staat op de deur. UKGR, u ziet ook een bord buiten staan op de stoep. Wij zitten daar gevestigd aan de Metropolisstraat nummer 25. En om 10:00 in de ochtend, 3:00 's middags of 19:30 in de avond bent u van harte welkom. U die verlangt naar deze vrijheid. U die verlangt naar deze oplossing voor het probleem dat u meemaakt. Kom en weet zeker dat er een uitweg voor u bestaat. Oké, niet alleen in Almere, ook in Amsterdam-Oost. Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40 kunt u deze diensten volgen. Het is dichtbij de Zeeburgerdijk, het is dichtbij station Muiderpoort. Het is heel erg makkelijk om te bereiken vanaf de Zeeburgerdijk of vanuit het station Muiderpoort. Er is ook parkeergelegenheid in de omgeving. Dus ook in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40 bent u van harte welkom. En er zal iemand klaarstaan om u op te vangen, klaarstaan om u te helpen. En onthoud dit, wanneer de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Geen probleem is te moeilijk om op te lossen voor onze Heer. Geen probleem is voor hem te zwaar. Wij moeten de problemen tot hem brengen. Dat is de stap die wij nemen. En hij zal verder gaan in ons leven en dingen doen waar wij naar verlangen. Die oplossing, die bevrijding. Oké? Ik wil samen met u het gebed opzeggen voor uw water. Als u uw water daar bij u heeft, dan kunt u het alvast voorbereiden. Want wij gaan aan God vragen om het water te zegenen als contactpunt. Als symbool van kracht. Als symbool van versterking. Want de Heer Jezus zei dat hij het water des levens is. Hij is het brood des levens, maar ook het water dat in ons als een bron wordt. Laten wij nu samen bidden.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is, want hij is God. Dit is het moment van gebed.
2: Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus wil ik aan u vragen om in ieder die op dit moment met mij bidt, die door problemen gaat, door moeilijkheden, die door strijden gaat, die niet weet wat te doen op dit moment vanwege al die problemen.

al die pijn, al die teleurstellingen. Mijn vader, ik bid voor die persoon die ik nog nooit heb gezien in het echt. Ik weet de naam niet van de persoon. De persoon heeft alleen mijn naam gehoord in het begin, maar weet ook niet wie ik ben. Maar de persoon gelooft in wat de persoon heeft gehoord. Anders zou de persoon niet tot dit moment blijven luisteren. Of de persoon is net binnengekomen in de uitzending. En dit gebed is alles wat de persoon nodig had. Omdat de persoon door zoveel moeilijkheden heen aan het gaan is. En niet meer weet wat de persoon moet doen. Ontvang daar waar u bent de kracht. Want de Heere Jezus neemt de pijn weg. Het verdriet, de teleurstellingen, de angsten, de zorgen. Hij haalt weg wat u heeft doen lijden. En hij geeft u kracht. Ja, u die in een ziekenhuis bent, in een gevangenis. U die aan het lijden bent onder een pijn, een verdriet. Ontvang verlossing in uw hart. Ontvang binnenin u het lichtpunt van hoop, van kracht. Dat het nog niet voorbij is met uw leven. U die op het punt staat. U had niet eens meer zin om te leven. Maar nu u dit hoort, geef niet op. Geef de kans aan de Heer Jezus om u te helpen. En ontvang die kracht daarvoor. Ja, ontvang kracht. Word versterkt. In Jezus' naam, daar waar u zich nu bevindt, komt het licht door deze uitzending. En ontvang de bevrijding van alle gedachten die u wilde beïnvloeden naar het negatieve. Ontvang kracht. Ontvang rust. Wees opgelucht binnen in uw hart. Binnen in uw ziel. Wees opgelucht. En ontvang de hoop dat alles zal veranderen. In de naam van de Heer Jezus, ontvang de kracht om op te staan. En te doen wat u moet doen. Want God is bij u. In Jezus' naam. Amen. Laat uw water, daar waar het nu is, gezegend worden. Het wordt nu gezegend. Tot een element van kracht en reiniging en versterking. In Jezus' naam, drink op dit moment van het water met geloof en ontvang kracht.

Heel goed, beste vriend, beste vriendin. U bent gezegend en ik weet zeker dat de oplossing is gekomen. Wij komen aan het einde van onze uitzending. Vergeet niet vandaag om 10 uur, 3 uur of om 7:30. U kunt kiezen. Kunt u de dienst volgen in onze kerken in Almere aan de Metropolestraat nummer 25 in het hartje van de stad. Kent u iemand die daar woont? Kent u een familielid, een kennis die woont in Almere Poort, Almere Haven, in Almere Buiten, Oostvaarders, Almere Centrum, Parkwijk? Laat die persoon weten. Wij zijn in het centrum. Bel de persoon, laat de persoon weten. En wij zullen klaar zijn om die persoon te helpen. Voor alle informaties kunt u gaan naar ukgr.nl. Als het via de radio iets te snel gaat, ga naar ukgr.nl. En u kunt daar alle informatie vinden over alle diensttijden en adressen. Goed, wij zijn klaar om u te helpen. En ook in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat 40. 10 uur, 3 uur en om 7:30. Op zondag gaan wij de zondag hebben van de beslissing. Wie weet bent u toe aan een nieuw begin, aan een nieuw leven. Dan moet u daar een beslissing voor nemen. De beslissing om God de kans te geven om te werken. En deze zondag kan een uitstekende dag daarvoor zijn. Om 10 uur in de ochtend, de dag van de beslissing. Ook om 3 uur 's middags en om 6 uur 's avonds in Almere, in Amsterdam-Oost, kunt u deze diensten volgen. Goed, ik weet zeker dat God daar met u is. En als u vandaag kan komen, doe de moeite. De verandering wacht op u. Wilt u op zondag komen om 10 uur of 3 uur of 6 uur? Kom op zondag, de dag van de beslissing. Want 1 beslissing is genoeg om van leven te veranderen. Goed, ik wens u voor nu een hele gezegende en prettige ochtend toe. Een gezegend weekend. En wij zien elkaar in de komende dagen. En anders, wie weet, hier weer bij Radio Mart. Mijn naam is Efrem, pastor van de Universele Kerk van Gods Rijk in Almere. En ik wens u een gezegende ochtend.

luisteraars, ik groet u. Goedemiddag, wees welkom. Dit is Maarten Radio. Norman hier. Tot ongeveer 5 uur. Lange rit. Maar we met moeite vervoer denk. Met uw ondersteuning erbij, dan moet het gaan lukken. We gaan participeren, improviseren. Kijken naar de toestand in de wereld. Voetbal, allerlei tori en kong. Kwaku kunnen we ook meenemen in het verhaal. Mensen zijn blij, ontmoeten elkaar weer. Na een jaar ongeveer. Feest en feest, nja en nja, dringen en dringen. Connecties worden ook gemaakt. Dat is leuk. Je ontmoet vrienden, kennissen uit lang vervlogen tijden. Suma kon Hari, suma kon Fatu. Suma moro mooi, suma kon Gudu in die tussentijd ook nog. De verschijningen dat je ziet op Kwaku. Wie is het mooist gekleed? Wie ziet er verzorgd uit en wie niet? Suma vergeet ik go naar kapper, suma no go. Tapa weegschaal. Alles aan dat die kan je waarnemen op Kwaku. En natuurlijk ook informatie, gezelligheid, eten, drinken. Dat is het. Mensen genieten. De Lobatori. Straks ga ik proberen om een van de organisatoren aan de lijn te krijgen voor Vateru Faago eerste wiki. Ik was er nog niet klaar voor vanwege andere interesses, andere bezigheden. Maar ik denk aan Wikidisi, vanaf Wikidisi dan Marto Sorfesi. Tapa Kwaku, vooral in een business stand. Daar hebben de Surinaamse ondernemers daar, we voegen erbij. Maar ook op andere plekken hoor, meer attentie voor Abakomoro Biggie. Moro Mooi. En zo zijn er ook bevriende organisaties daar, waar wij tijdelijk, gedeeltelijk, ook onderdak kunnen vinden voor meet and greet. Zo, nu hier bij Mart, u hoort ook een noodkreet, een oproep, waar we zien dat we in, bezig zijn met een mediahub samen met andere organisaties. Maar vanwege het feit dat Mart verzuimd heeft. Ik neem het ook een beetje op me hoor. Om te verjongen. Dat we merken dat de ouderen minder geïnteresseerd zijn met nieuwe ontwikkelingen. En dat kan. Kijk, je kan gezegde der, wat meer kan gezegde der. Die zou voor een zangeres bij Singapore dat ook toe. Hoe heet ze nou weer, jong? Een gezegde tak zo dat you can lead a horse to water, but you can force him to drink. Ja, dus je kan tjauw asi go pe watra de. Maar je moet forceren voor drinken watra. Hoe is die dame nou weer, jong? Ik ben lova zangeres dat ik hoor niets meer van der. En een poko dat bij de jongen liever een poko voor een overleden Safumi. En maar look heeft bij een poko dat hij dat draaien. Ze heeft het gezongen. En voor mij is het een Britse zangeres. In de categorie Celine Dion-achtige. Familie, man, komt dat in mijn ouderdom. Ik play toe, want ik heb een archief in mijn hoofd van muziek. Maar op een gegeven moment laat je dingen ook los. En dat is het ook, hè, met de ouderdom. Je kon, daar heb ik je los bepaalde zijn. Kwe, bakka. Wat heb ik nog meer voor u? Oh ja, straks, zo tegen 4 uur, over 4, komt een meneer uit Suriname ons vertellen hoe goed hij is in het barbecuen. Dat naar een specialiteit. Hij is in Nederland. En hij vindt dat de Surinaamse Nederlanders, die moeten weten wat echte barbecue is. Zo confronteren. En dan misschien kunt u ergens hem treffen. Dat joyeren dadelijk. Maar goed.
Wat is er nog meer op mijn agenda? Voor de rest niets hoor. Ik heb het opengelaten ook. Hè. U weet het dat ik op zoek ga naar informatie. Steeds wanneer ik er ben, wil Luku Sandelontu. En als het goed is, van Mang, dan ben ik Kotabrago, Tassernango, Luku Sadape ook toe. Correspondenten op het veld, zei Luku, Surinaamse watchers. Wat gebeurt er in het land? Wat zijn de mooie ontwikkelingen? Wat gaat nog niet goed? Wat is goed? Dat alleen Tori dat u contact toe. Maar ja, voetbal speelt een rol. Laat mensen teleurgesteld raken in het voetbal. Grote clubs, Engeland, sterk, trange visite, goede ploeg. Toch de Lassif Argentinië, wegens, wordt gezegd door kenners, dat ja, die de Laia 1-0, dan denk ik, want defensieve houding, go verdedig, geen aanvallen meer. Maar dan hebben ze niet genoeg die Messi kunnen bewaken. Met als gevolg dat ik kieskans bedreig, tel ik aan Laia een bal. Klaar, of aan Laia, maar doe een mooi voorzet. Nee, Luku, Sari, nou aan zee, want op een gegeven moment heb je een bepaalde hoop, soms maar dan, dat keer een man, een ploeg dat moest winnen. En anderen kijken ook, hè, voetbal wordt tegenwoordig ook een beetje gekeken, gespeeld en gekeken ook naar kleur. Dat je pleit toe. Ja, wie is maar zo'n taak. Nee, een club blakatum zo, een krak, een neem ik de wet maar winnen. Klaar. Die mensen zijn er. En je hebt anderen die zeggen van nee, we kijken naar de spelers. Kondre Saeji, a kleur, Saminanga Juecha, een kans ook toe voor grow in een sport. De combi Engeland, Frankrijk, de kondre dat hij want toe, zijn Doisri Srevi, ik blamang spelers, noe poti. En sommige groepen weer, tak maar neem ik de lasi, uno, wat de wini. Dat is een deel van het leven, hè? Voorkeur. Maar het is en blijft een sport. Til ik denk, de Argentijnen zijn win is de. Tjara San Gota politiek. Tjara en Gota naar de Falklands eilanden, a oorlog. Sa Engeland bij Abi. Naar Argentinië, onder Thatcher. De heren Gosgoharon Dukudape, Spank, Takera, Raka. Falkeneiland heeft naar Vadeneng, naar Unu, Tenuete, niets te maken met sport. Maar je ziet het, hè, hoe diep het kan gaan. Zo lees voetbal, tja, er zijn niet teweeg ook racistische uitspraken voor Uruguay en ook de Spanjoro. Politici, je doet bepaalde uitspraken waarvan je denkt van, is dat nodig? In welke tijd leven we? En we moeten het onder ogen zien, luisteraars. Het klinkt hard, maar we mag tikken like een argument voor ons doen wat ook een kree. Sari, we moeten presteren. Maar vele groepen hebben iets te maken met donker zijn, een kroes, een blakamang. Sommige mensen willen het wegwuiven, maar tenno et eipri. En dan want toesma, aba alleen lukupa oorzaak dat ik moppo, oorzaak en gevolg. Dat is ook een verhaal apart, andere uitzending misschien. Maar wie de tapasturu, ja, is ook wiki kong, zot zie je wango nanga unu. Alla see you can go. Dus open uren bij Maarten, waar we kijken wat speelt er in uw gevoel, in de samenleving. Wat zijn de gevoelens die u triggeren? Wat zijn de mooie ontwikkelingen wat u waarneemt? En welke zijn de lelijke? Ook dat bespreken we. Open microfoon. Scoren we er ook toe en we zijn bereid om te leren van anderen die ervaren zijn en misschien ter zake deskundig. Komt u maar in als u zich geroepen voelt. Ik ga de lijnen vroegtijdig openmaken.
fuluku suma besdo wakti unu fukona nga enyusu en bevindingen. En als u zegt van luister, ik heb een oproep te doen, ik ben op zoek naar iets, dan kan dat ook. Ook daarvoor zit ik hier, afhankelijk van

0: wat het is. Sowieso. We horen rekenen dat ik nog kan denken dat ik een microfoon op dus dat Mosuku disi, Mosuku dati. Nee, in overleg met elkaar. En u moet ook naar redelijkheid, alle redelijkheid zijn. Voor dat ik, ja, dat kan. Wie heeft zich hier aangemeld? U bent in de uitzending. Wie bent u? Hallo? Klopt dat? Of druk ik op een verkeerde knop? Bent u dat? Evan Leu, dan ben ik gewoon naar Tralijn.
1: Nee, ik ben teleurgesteld.
0: Nee, dat is Lodi. Lodi is nog op een wachtlijst, Lodi.
1: Oh, ja,
0: dus
1: ja,
0: ja. Je moet nog even geduld betrachten, Lodi, vanwege je subside. Maar dan een herhaling. Maar daar is zo vader de Dorobaka. Maar even rust, Lodi. Wie is daar? Dat is, die andere is... Oh, hij is weg. Dan belt u terug, maar gesmieren ook toe mannen op de achtergrond. Mannen die... nou, hij zegt, hij is Armand. Dan een paar eerder naar mannen, dan naar Armand. Maar dat ook dat we hebben voor rekenen, dan je naar Feiwani, je Karis Revi. Dus we horen rekening naar dat hij maar. U kunt inkomen, er waren twee, maar Lodi weet het. Even rust, op de plaats rust, Kisis Revi. En dat hadden ze varen we Meldi Baka. Dat komt maar in. Maar dan onder andere andere omstandigheden. Dat hoop dat je ziet dat we voor rekenen aan onze Revi toe. Waar we geen ruimte laten tot discriminatie. En de organisatie in gevaar brengen. Want we zijn afhankelijk, luisteraars. Mart aan ons station. Zijn op Noasma van Noodu en Trasman ook aan draaien knop voor Uno om. Lanti, je hoort ook toe in de gaten. Na vast zou het jaar en volgens afspraken doe Mickey, doe tekenen een contract. Er zijn reglementen waar we ons aan moeten houden. Zo lezen we Gofara, maar soms, hoe ziet dat nou, die is naar boven. Dus het jaar ook in een verveerpositie, dan moeten we ingrijpen of laten zien dat we kunnen ingrijpen. Want if we not do not die, kan het ons aangerekend worden. Dus vandaar. Neemt u ons niet kwalijk. Oesamusu. Nou, hier liep je dus trouwens, ja. Je rijdt wat niet op snelweg, je mag rijden already. Je kan boor op Sasso lezen, je hebt de tissue. Dan heb je een probleem, je moet parkeren. Heb je een potimony parkeermeter, regels, wegenbelasting, alles erop en eraan, faya, huur. Al die andere zaken zijn afspraken die gemaakt worden. En als je hoort naar de afspraken, dan kom je in de problemen. Wie heeft zich hier aan gemeld?
2: Meneer Norman Jan.
0: Dat is meneer Jan. Wees welkom, meneer Jan.
2: Meneer.
0: Meneer Jan.
2: Ja, meneer, heb je geniet aan weekend.
0: Een weekend?
2: Een weekend, zei mooi.
0: Ja, weekend is hier. We werden bezig inderdaad. Dan gaan we toe eigen zijn, ja. En waaronder ook het 100-jarig bestaan van Max Zordam. Dat heeft me ook bezig gehouden. Ik vond het leuk. Maar u bent erin nu en u hebt informatie sowieso.
2: Nou, mijn informatie, maar eerst mijn opmerking. Ik vind niet dat je een omroep lek salto. Stel teleur. En morgen dan zie ik je bij. En dan maar van je tap radio. Een beroepsorganisatie voor ze, voor ze. In testunion van zijn ding, studio. Heeft alles aan de 100%. Heeft alle dat na. Dat me. Suplesse dat me missie voor. Salto Radio. Dan kan de televisie toen nog op even dat daartoe. Maar het kan toch niet, een maatschappij, een omroep die faciliteert zo'n organisatie. Ja, just like als het nou een bakbouwinkel in naar Salto. Nou, bij deze meerlijk luisteraars, ik ben teleurgesteld. En Minosabi heeft er als luisteraars ook teleurgesteld. Want na nog alles maar heb je via internet kan arkie. En tegen die camera, dat heb je bij die in het laptop go, zei tegen dom. Ik vind dit een slechte service. slecht beleid, want je weet al jaar dat je gaat overstappen naar een andere studio. Dan moet je afspraken maken van luister,

0: relativ bei Professionals. Is dat nou mijn opmerking wat betreft Salto, meneer Norman?
1: Ja, meneer, en geluiden, maar ons man het takkie, ja, Joona, Jan, en Jan, het deur of takkie, dat is wel zo. Maar meneer, en als straat die geklaagd, ja, nou, we moeten nou maar kiezen, wat is dit nou? Met takkie, en om kon naar Uno in de Salto. Niet tegen, denk
0: ik. Veel mensen zijn vooral met dit weer, wanneer het zo bloedheet is. Vele kunnen mensen boven de 30, 40 kunnen niet in die hitte naar buiten gaan. En ze hebben, al die jaren, hebben ze hun afgestemd op radio en televisie via Salto. Dus en Salto krijgt subsidie van de overheid. En subsidie, dat komt door de luisteraars en belastinggeld. Dus dit kan niet, meneer Norman. Ik hoop dat alle omroepen die via Salto uitzenden een protestbrief nu moeten gaan schrijven aan Salto. Want als een centgemachtigde moeten ze rekening houden. Ze krijgen subsidie. En de omroepen die daar via Salto uitzenden, moeten ook hun verplichtingen nakomen van hun leden of donateurs of andere zakelijke belangen die ze hebben met bedrijven. Dus dit is mijn terechtwijzing aan Salto. En ik hoop dat ze luisteren. Want ik wilde een programma terugluisteren, maar het kan niet. Dat was 2 weken geleden toen meneer Sordam was in de uitzending. Ik heb toen gebeld hem, gefeliciteerd met zijn aanstaande 100 jaar. En iemand die meneer Sordam volgen wil, alles wat hij tot nu toe in zijn uitzending gedaan heeft, wil ze verzamelen om iets om over te schrijven, maar ik kan het niet te pakken krijgen. Dus ik hoop dat misschien dat Mart het heeft, die uitzending, laatste uitzending van meneer Sordam, waar ik toen gebeld had of je het naar me kunt appen.
1: Hoe was donderdag nou? Ja.
2: 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao.

0: De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
2: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monuta Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal zijn om 15:00. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monuta Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal plaatsvinden om 15:00. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat?
1: Feigo.
0: Maxi, hoe feigo dan aan jou? Na het eerste weekend Kwaku, is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom je maar in. Vertel ons hoe het is gegaan.
1: We hebben een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. We hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten. Zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, oh Kwaku, sweetie jong. Robatetti, kom hoor op Biggie jong. Dat zijn de geluiden die ik hoor, want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo'n komend morgen? Schijnt ook een bijzondere dag te worden daar vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag. Heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Dus je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan ook voor je te kopen. Mag niet meer. Bij de Friday events, dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren. Hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer, Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: ons.
1: Dat is ook helemaal ook bij de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn. Rond het Nelson Mandela Park, Belmerplein, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En wij kunnen eigenlijk alleen de standhouders en onze crew en de artiesten en gasten faciliteren. En helaas niet de bezoekers die worden geadviseerd om PNR te doen, verder te parkeren en dan met het openbaar vervoergehalte dichterbij te komen. En bij het Belmerstation zijn er vaak nog parkeergelegenheid. Het zit ietsje langer lopen, maar je komt er ook weg.
0: Ja, ik hoor sommige mensen ook zeggen, hoor, misschien is Kwaku uit zijn voegen gegroeid. Is er een andere plaats van bestemming? Misschien moet Kwaku verhuizen. Die geluiden horen we ook. Wat zeg jij?
1: Nou, die geluiden horen wij natuurlijk ook. En het zijn geluiden die ook bij de gemeente liggen om hierover na te denken. En niet nu, vanaf het begin van de plannen van de bebouwing rondom het Nelson Mandela Park. En ik weet dat er daar druk over wordt nagedacht. Hoe Kwaku te behouden in het Belmerpark, dat nu het Nelson Mandela Park heet.
0: Oké. Heb je voor mij, los van al die andere zaken, een schema waarvan je zegt van die op staat deze week in Kwaku? Aanvolk hebben we al gehoord, vrijdag. Maar zaterdag, wat gebeurt er?
1: Aanstaande zaterdag hebben we de Hindustaanse dag. Dus dat wordt hartstikke gezellig.
0: Ik bombardeer je eventjes met vragen tussendoor. Hoor. Misschien kan je tussendoor ook aangeven welke stands we moeten bezoeken. If you go naar Kwaku, welke zijn de topics, de hot topics?
1: Ja, je hebt sowieso de programmatenten. Als je lekker traditioneel Surinaamse kaseko, kabina, kaskawi wil, dan moet je natuurlijk bij La Span zijn. Jongere hond van weleer, nu de hond van generaties. Als je lekker naar 2000 hits en muziek wil, dan is Ten Brasil en de Party Crew in. En als voor de dertigers en de veertigers, dan zeer zeker ook Red Kitchen bezoeken. Dat zijn de programmatenten. Ben je met kinderen, dan zeker ook even langs zitten bij het kinderdorp. zijn zoveel leuke activiteiten. Er zijn weer twee pannenkoeien op het terrein. Er komen grote pannensterren elke week weer workshops verzorgen. En verder zo overal lekker eten. Dus ja, wat mag ik nog meer aanbevelen dan?
0: Grote podium, wat gebeurt er daar? Op het grote podium, maar biggie podium, daar hebben we wat meer. Afgelopen zondag nog, wie was er afgelopen zondag en wat komt er nog?
1: We hadden Kenya Domini. Die was verrassend mooi, goed optreden. Let op mijn naam, Kenya Domini. Treintje Oosterhuis, die prachtige tribuut aan Stevie Wonder. Met een geweldige band. En we hadden Latouche. Daar sloten we mee af. Afgelopen zondag. En deze zaterdag eerst hebben we weer de Staatse dag. Daar hebben we de Winder Singh Sonat en de Swastika Band. En die alle Hindoestaanse Surinamers kennen deze band. Die gaat echt los.
0: Hoe heette ze? Hoe heette ze?
1: De Winder Singh Sonat en Swastika Band. Staat allemaal op de website van Kwaku, kwakufestival.nl. En dan ga je naar de timetable. En dan zie je alle podia terug. De tijden ongeveer wanneer het plaatsvindt. Bij de jongeren hebben we de Smith Squad DJ set. We hebben IDF Samski, F, Riani. Ja, die namen ken je ook wel, hè? Norman.
0: Nee, ik ken ze niet, want ik weet dat Kwaku ook bezig is met jong en nieuw talent. Dus zo lees word ik
1: Ja.
0: zelf word ik ook verrast. Zijn er nieuwe artiesten
1: Ja.
0: waarvan je zegt van daar moet je op gaan letten? Hoe moest dit dan bij AD dat hij?
1: Ja. Maar op waterkant, de dag begint, kom lekker vroeg. Dan is het nog niet zo druk. Kan je lekker rond het terrein baggeren. De Hindoestaanse dag begint met Massief. Daarna hebben we ook de Bollywood Brunch en de band Face to Face. En Lady Winnie met MC Ray. Zijn allemaal leuke namen. Verrassen, laat je verrassen. Ook bij Pompeia, dat is eigenlijk het centrum van de Hindoestaanse dag. Veel bij Tagana. Wordt ook hartstikke gezellig. En zondag. Zondag is de Roze Zondag. Vooral in het Pompeia-tent komt dat ook tot uiting met de Michael Harman Award. En op waterkant hebben we gewoon heel veel mooie optredens. In het begin Black & Lekker, afgewisseld met Belmer Got Talent. En vanaf 4 uur Sulu Green, daarna Richie Experience, Jennifer Cook, Trangarugi en Damaru.
0: Zo. Nou, dat wordt flink uitgepakt, man. Damaru. Trangarugi. Spaantori. Oké, we gaan langzaam naar de afronding, maar dan moet jij ons vertellen wat op Kwaku mag en wat mag niet. Waar moeten bezoekers rekening mee houden?
1: Nabezoekers hebben een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij hopen dat zij met een mooie, goede stemming naar binnen komen. De huisregels die staan er, zijn er heel veel. Een aantal dingen die echt niet mogen. Kom niet met wapens, kom niet met drank en eten aan. Lopen bij de kassa, het zal worden weggegooid of in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor natuurlijk drugs. Is niet toegestaan. Noodtolerantiebeleid komt niet gewoon aandansen van zeker of helemaal geen alcohol. Ja, verder mag eigenlijk alles zolang je je gedraagt. Alcohol onder 18 jaar tolereren we niet. De gebruiker wordt eruit gezet en als een meerderjarige die dat geeft aan een minderjarige, die wordt er ook uitgezet. Daar zijn we gewoon heel strak in. Ik vind ook dat we als publiek, als ouderen, ook een beetje moeten opletten dat die jongeren zich gedragen. Die sociale controle, dat je ziet dat als een kind nog geen 18 jaar is, dat die niet met alcohol kan rondlopen. Ook al heeft hij toestemming van zijn moeder en zijn vader. En als hij het van zijn moeder of zijn vader heeft gehad, dan gaat hij met zijn moeder of zijn vader naar buiten. Geen alcohol. We
0: Oké.
1: hebben vorig jaar gemerkt hoeveel jongeren hier last van ondervonden bij de EHBO-post.
0: Ja, nee, wanneer ze alcohol hebben ingenomen, zijn het andere mensen geworden. En met porasfeer is in een lukboom. Dus daar zijn jullie streng in. Dat is een goede zaak. Prima.
1: Ja, maar we moeten ook gewoon onderling ervoor zorgen dat we ons niet gaan misdragen. Of dat we een gezellig feest hebben met ons allen.
0: Oké,
1: Weet
0: goed
1: je,
0: zo.
1: het is
0: Nou.
1: ook een beetje sociale controle. Dat ook een beetje mag weer bij onze gemeenschap. Ja, toch?
0: Ja, dat is waar. Helemaal mee eens. Goedkoop naar Kwaku gaan kan via Passepartout, no?
1: Ja.
0: Dat zei Yvette de vorige keer. Hoe doen ze dat? Gewoon online. Gewoon op de website gaan kijken, dan zie je het
1: Ja,
0: zelf.
1: gewoon op de website kwakufestival.nl, kwaku met een U. Dan timed schedule zie je het programma over de weekenden via de time schedule. En je ziet waar je kaarten kan kopen, zodra je erop komt, dagkaarten, paspartout. Dat zie je allemaal.
0: Nou, volgens mij waren dat al mijn vragen hoor. Tenzij je nog iets te vertellen hebt of een tip wil geven, dan nemen we dat ook mee.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, we hebben mooi weer, dus ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Mooi zo. Nee, dan ga je ons zien. Odoradappe. Sowieso. Abo,
1: Abu.
0: succes hoor. Ai.
1: Yes.
0: Dan zo.
1: Grantagin.
0: Goed zo. You too.
1: Atasa.
0: Mooi zo.
1: Hoi.
0: Dag. Dat was Vincent Soekra. U heeft een update gehad van wat er allemaal gebeurt op Kwaku. Drukte en mensen genieten. En daar gaat het om. En sommigen gaan om elkaar te ontmoeten ook. Hè? Want dat is ook mooi. Dames, leuke heren. Join together. En soms ontstaan er ook. Ja, mijn ogen toen Sifara. Maar baby's geboren vanwege het feit dat de meetup Kwaku. Dat is ook een onderdeel van het geheel. Ja, dus Kwaku, een leuke plek om te zijn. Gewoon ontspanning. En sommige mensen die niet van vliegen houden, vakanties in het binnen- of buitenland, denk dat ik er zeker aan de trekken. Omdat ze daar gezellig kunnen eten, drinken, ontspannen en nogmaals ontmoeten. En wij van Mart zijn daar ook om te ontmoeten en verbinden. Vooral dat hier, zoeken contact, kijken naar nieuw talent. En mooie beelden, sfeerbeelden ook. De een nog mooier dan die andere. Maar zoals aan dit. En dit moeten we koesteren. En dat geluid wat wij horen inderdaad, is dat Kwaku zodanig gegroeid is dat Abirti komt ching die Kwaku. Dus de gemeente moet daar nu iets gaan doen. Want trouwens, tak tak hier, ko Frooi zijn gwe, ko Tjaren gwa Almere, ko Tjaren gwa Rotterdam. Die geluiden hoor je ook. Want andere gemeentes die willen graag zoveel mensen opbergen, opvangen. Maar ze beginnen naar Bimmeren. Dappen. En het leuke is, het moet daar kunnen blijven. Anderen zeggen van nee, dat Tjaringo naar Westerpark is nog groter dan een park voor Mandela. Tjaringo naar Gasperplas. Maar je moet ook rekening houden met de buren, luisteraars. En buren hebben een sting in het geheel toe. En parkeren is overal een probleem. En de mensen die daar omheen wonen, die moeten 4 of 5 weken lang, met een sap precies zo lang, gewoon minder vol, zijn ze hun park kwijt. Trouwens, vroeger komen pas de meneer. Pas de vroeger komen. Belangrijke sting, vooral de kopers. Hè. Mensen die huizen hebben gekocht, die hebben een stem. In haar gebied. Nou, zo zijn ik go. Maar het blijft even leuk om daar te zijn. Dus Yoshimidape, Mart Radio is er met een crew. We gaan opnames maken, sfeerbeelden, apparatuur uittesten, ook camera's, beeld en geluid. En wij gaan u dadelijk ook zodanig vragen om wat doet u in het kader van 41 jaar Mart. Bent u al donateur, lid? Heeft u de zaak ondersteund? Wilt u dat wij doorgroeien en achterlaten voor de andere generatie? Bod ons aan toe. Doneer. Sluit je aan. Laat het groter worden dan het al is. Willy Benja, we gaan luisteren naar een lied. En daarna zijn de lijnen weer vrij, hoor. Een lied van Celine Dion, dat heb ik niet gezegd, nee, aan de Celine. Naar China Easton, daar zocht ik naar in het begin. Ze heeft een mooi lied gezongen. En het is meer in de categorie radio. Het is niet voor discotheken, maar af en toe bij draaien toch en bij dansen. Hè? Slow, het is een beetje slow. En het heet You Could Have Been With Me. You can lead a horse to water, but you can't force him to drink. Dat is een mooie tekst. En nog meer zingt ze over. Maar het is een leuke dame, 1981. China Easton, ik hoor weinig van haar. Maar dit. You could have been with me. We zijn zo bij u terug. Dit is Mart. Op de donderdag. Marticipatie.

0: 1981. Ter nagedachtenis van Weil en mijn zus Sally van Gom. Waf den Pokus hebben lop geweldig. Mooi ook nog. En het was een radiotijd, Radio Exotica tijd, ja. En dan draaide ik deze vaak ook op de radio en ik kreeg vele, vele reacties. China Easton, geboren volgens mij in Engeland. Je moet het zelf gaan googlen en kijken wie ze is. Ze heeft meerdere liedjes gezongen hoor. Maar dit was een topper. Ik ben op zoek naar onze... Luisteraars, ik ben terug. Ik moest even gaan zoeken naar onze bezoeker. En dan was Fena Presi. Maar ik had een verkeerde adres. Terwijl misschien Wout Riegemstraat, nummer 8. En meneer is onze sociëteit in Ganzenhoef. Dus dat is een andere zaak. Daar zijn wel mensen, maar niet van de radio. Op de donderdag zitten er een paar ouderen daar te socialiseren in een sociëteit. En dat beschrijft maar toe, maar niet de radio. En radio op Zadapje. Dus volgens mij hebben ze iets gezien en denken van oké, dat wil ik dat. Maar nee, volg adres, zou zijn Konji. En dus met als gevolg dat hij nu op een heel ander adres is. Ganzenhoef. Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan hem even opbellen. En laat hij het verhaal vertellen in de uitzending. Het gaat om een barbecue-specialist in het land. Hij komt uit Suriname, hij heet Neetje, bekend binnen de Surinaamse gemeenschap. Nu verstaan, maar ik inschrijf verterie. Dat is ofaren, dus ik ga proberen hem nu live te bellen. Dus daar nog niet in de uitzending, tenminste face-to-face. Maar dat wordt doen op afstand. Daar is de telefoon ook goed voor hoor. Ja, we zoeken naar oplossingen. We zijn oplossingsgericht. En dat gaat zo direct gebeuren. Meneer Neetje. Terwijl we zoeken contact. Dit is Maat Radio live. En wij houden u bezig en u ons ook. In het programma onderdeel Marticipatie. Zo, alibi de, zo alibi ego, son tron. Miscommunicaties hebben de plaats. Maar hoe loopt los dan op? En dan we lossen op zo. Hallo?
1: Ja.
0: Ja, heb ik contact met de heer Neetje?
1: Hallo.
0: Hallo. Klopt dat? Ik hoor u. Ik hoor
1: Norman.
0: Hem. Dat is Norman, ja, inderdaad. Maar hoort u mij?
1: Ik hoor je ver.
0: Ver? Oh, ik hoor u heel goed, hoor. Heel scherp zelfs. Boontrangen.
1: Ik hoor je niet.
0: Oh.
1: Oké, nu hoor ik jou beter.
0: Mooi zo, dan gaan we het zo doen via de speakers, luisteraars. Ik heb contact met de heer Neetje. De heer Neetje is een barbecue-specialist uit Suriname. Hij wilt u uitnodigen voor een taste. Meneer Neetje, hoe verteert de lobby Brarangas Safunu Sumanayu en hoe lang hij er bezig is, Batabaveld?
1: Wel, mijn Neetje, meer bekend in mijn kar, mijn alafas in mijn kar, mijn Neetje, oom Neetje, opa Neetje, en mijn de na... iets er aan mijn atame, aan mijn de bellen de poestraat.
0: Oké.
1: If ik kan zeggen dat je in op zak aan Neetje dat je in een barbecue. Begrijp je toch?
0: Ja.
1: En transmaat de wij bij aan met je de frisse en kan tjaka Holland.
0: Zo kwalijk, Sam?
1: Ja, man. En ik heb ze altijd beloofd, want de actie met aan mijn Neetje, wat je kan Holland. Dan met je beloofd, je altijd dat kijk. Dan naar zomer, dan op zak om te kijken wat ik voor jullie kan doen. En mijn mag lief, ik kan ontvangt vanaf Schiphol. Hij ontvangt weer mooi. Mijn mag klagen. Begrijp je toch?
0: Mm.
1: Dus dan met op de vrijdag, zaterdag, zondag, dan met Duasani. Naar Gravenstein.
0: Ja.
1: Ja, een nummer. De kabel met op een telefoonnummer, dubbel A. 14725. Dan de kampelplaats, de bestelling, ik heb sperrips, carbonade, boot, bors. En ik heb ook mix van van kip en sperrips.
0: Oké.
1: Dus dat is waar ik wil naar de trekken.
0: Yes, maar vanaf...
1: Assemstrana systeem, ja, hè?
0: Ja, alles aan de iconale speciale kruiden voor z'n naast aan mijn verstaan.
1: Kruiden, alles aan mijn kom. De enige staat aan de tjako naar koro, dan gaat de zand dat die mais.
0: Mais, maar dat ook al bij ja.
1: Zeker.
0: Hier, nou, maar vanaf ja. Laat hij de kan bellen en bestellen. Neem je nummer, het is al lezen, hè?

0: Dat nummer komt gewoon door. Ik doe allerlei toenummer. Vanaf Olati je actief. Vanaf Freda nog naar Satra Itaki.
1: Freda Satra Sonde.
0: Oké.
1: Dus ik kan bestellen vanaf. Dus mijn begin zeer vanaf 2 euro. Maar voor Astrawa app. Want nou app nummer 2. De app. Het laat ze bestellen.
0: Oké. Jouw app nummer is al lezen. Ik denk begin te kunnen schrijven. De longo is gewoon pen nou ook bij. Jouw nummer.
1: 8 8 1 4 7 2 5.
0: Ja, 06 hè?
1: Ja.
0: Oké. En je hebt een andere nummer ook toe?
1: Maar dat ben ik nog uit het hoofd, joh.
0: Oké, nee, dat was belangrijk ook, ba.
1: Oké.
0: Herhalen jullie het al eens?
1: Dus, 8 1 4 7 2 5.
0: Ja. En vanaf vrijdag Satra Sonde, vanaf 2 euro. Vanaf 2 euro, je kan bel bestel. Maar als je een contacting speciaal of een don of wat kan loon toe, dan heb je nog...
1: Gravenstein.
0: Oh, Gravenstein, ja. Gravenstein.
1: Gravenstein.
0: Ja, ik begrijp.
1: En nog wat? Dus bij middag 2 augustus, want 5, daarmee... Ik bedoel, dat is maar Sarana, wacht, ik ben aan het doen.
0: Ja.
1: Want dan ben je een probleem. Die ben ik concentreren. Dan ben je een keer opstoppen. Dan ben je een keer een keer een keer. Je bent gewoon een keer een keer. Zo jongen daar. Oh, doe. Dus mijn babi vliegt die amnestie.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, mijn babi. Als die amnestie dan pas aan de
0: rij. You know, ernstig man, jongen. Hoe lang heb je...
1: Vertel
0: de luisteraars, hoe lang heb je bezig?
1: Al langer dan 30 jaar.
0: Oké.
1: En je takangama man, 73 jaar. Ja, te metak zo maar, te metak zo maar, te metak zo maar, bel me metakangama. Ama te metak zo maar. Anga zo maar metak, metakanga nietje. Ama tak no man, anga aboy nietje, metak
0: zo maar. Ja, want je klinkt jong wel.
1: Ama te metak aste, jong.
0: Ja, je klinkt jong, vers.
1: En meteen zo lees met hem gaan op zo'n presie. Tede maar, je remt je neemt te, maar wie... Mimi ID-kaart
0: heb ik gewoon tevoren gekregen. Oké, maar barbecue, dat naar je specialiteit die Abtrasan Moro zei je doet?
1: Ik dacht er aan dan op de zondag dan wie zal hij een pom, een pastei, een zoetzure kanalen, een varken, zoiets, een moksalies, een bruine bonen. Dat naar hem dacht er aan een jaso is op die Ateno Desoto.
0: Nee. Dat is begrijpelijk. Begrijpelijk,
1: maar ik kijk wel volgend jaar met God wel even gadoor met hè. Dat we Lucas ook gaan doen na. Want toen is aan dat jaar toe.
0: Ja, na een steen samen hier ja no, een steen samen hier ja gadoor, die boelangen nou mindri.
1: Oké,
0: dus we gaan al langer.
1: Jazeker.
0: Maar het is wel lees, ik de luisteraars aan, mis haar telefoonnummer. En Pede moest de, het is wel lees, haar trailer, het is wel lees.
1: Dus 8 8 1 4 7 2 5.
0: Gravenstein.
1: Ja,
0: dat ben hem daar. En vanaf 2 euro de kan bel bestel.
1: Ook voor in de kan bel, maar dan 2 euro daar aan Jan Dekba.
0: Oh, maar lek zo tide zo weer mooi, zo dat is dan next day happen. No, no. Zo zo weekend. Klopt, klopt. En een voorbereiding daarvan nodig, hè? Want Ameti moest zitten komen. Ja, om leggen. Mooi. Nou, waarom ik hem bekend? Waarom ik de luisteraars op zijn en misref op zakken dat want mijn naam aan toe man, de voel op zakken dat ik het is werkelijk. Look even als er een taste die naar barbecue view.
1: Oké, Mr. Ala.
0: Ja. Abu?
1: All
0: right. Dat was het kom. Ja.
1: Yes.
0: Dat was het kom, ja. En grand tangi taki teka tenkom. En uno mitu schreef etema o mitu of den day is vrijdag no so satra o miti.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja.
0: Atan so.
1: Ja, oké.
0: Ja. Dank je. Daar.
1: Ja, oké. Ja.
0: Goed zo. Luisteraars, u heeft het zelf gehoord. Een specialist, barbecue specialist uit Suriname. Konanga een speciaal recept, ja. Ja, u heeft het gehoord, mijn naam herhaal. En hij is in Suriname een begrip. Hij heeft Amnesty moeten aanvragen, daar bij Sakong. Voor Kaholland, in Suriname, maar vind ik, nee, dan kan ik wel die boeja zo. Dat, want hij is ernstig bezig op zijn manier. En we weten dat de Surinamers houden van lekkernijen. We lopen nyang en we nyang sweetie. Oh, en we lopen kwaliteit ook. Dus meneer Safa, tak jaso no no. Dan wil je zeker dat de luisteraars hoe maart dit appen. En door beoordeel. En als je een lukboom, we horen netje ja. Nooit je negwasser namoro, ak banyeng. We horen let ja. De traman is er na sabari. Dat jong, na zout na oerheid zo jong. Nee, we lukken even kwaliteit boon zodanig. Dat om Scott alle netra barbecue man voedja in Holland. Dat we horen netje ja. We zien wel hoe we het gaan doen. Altijd zijn er mensen die houden van oplossingen. We zijn oplossingsgericht. U heeft het gehoord, Gravenstein is hij. Vanaf 2 uur kunt u bestellen op het nummer 0688-14-725. Een nummer snel nodig, maar Bakadi kan bel de Lukufaudia-nummer. Zo, en dan gaat het over barbecue, spare ribs en al die andere zaken eromheen. We houden rekening met de vrouwen die misschien in de verwachting zijn nu. Daar moeten we ook rekening houden. Terwijl ik dat aan die stap aan radio. Want dat los toe ik kom. Dus bij deze neemt u ons niet kwalijk. Dat is ook een deel van Mart. We hebben voor rekening aan het trouwen. Maar we houden rekening aan Allah. Sang.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

En natuurlijk gaan we de tweede uur in. Cedar zegt, hij speelt het slim. Hij laat gewoon de televisie aan zonder geluid. En dat hij arkit in poko godoro. Hij moet alleen maar die doelpunten zien. Dus mensen, mocht het zijn, je loopt love songs, dan kijk je naar je televisie zonder geluid. En dan heb je je radio heel luid aan.

0: terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitak sma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo. Ook nog een minister, die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zei wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe. Is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké, wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, van 10 tot 2 uur, is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers, zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei,
0: beste luisteraars, ik moet hierop wijzen dat Mart op zoek is naar een gebouw waarbij we radio, televisie, internet en niet alleen uit zijn op feestjes. Nee, het gebouw wordt een instituut waar wij na 41 jaar ook gaan leren. We gaan jongeren, culturele, maar ook sociaal-maatschappelijke, wiskunde, taal, rekenen, lessen bijscholen. Maar omgekeerd gaan we ook ontspannen. Lachen, drinken, eten, feesten, dat mag. Maar het is niet uitsluitend om te feesten. Dat moet u duidelijk zijn. Na 41 jaar is maar dat uitgegroeid. En we zijn op zoek nu naar standvastigheid en kennisoverdracht. Dat is het meest belangrijke waarmee we nu bezig zijn. Al bent u er niet meer, Mart en het gebouw

0: uw bijdrage. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.
1: www.radiomart.nl.
0: Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, Odi. Met Michara Boskopo Disco ook to in Sarantongo. Agebouw Samart Effet Gino no den dedis is aweer over de vertrouwelingen. Potmoni Moxicon. Agebouw Anotron so so aan. Dan zo so era. Agebouw so we suku. Naji Alasani. Im god ervan uit dat Mart bestaat sinds 1984. Loko langa we posukba in die tussentijd. Utrouwen skoro, utrouwen instituut. Pewe leri en trouwen e leri funu. Dus we namen denk dat a gebouw o de soso radio, tv, podcast, internet, dansie met plezieri. Nee. Skoro o de ook to inni. Pe jong wang na de bi jong. Den dat e ko leri. Go om naar Sabi, geschiedenis, toekomstgericht, computer, naar wat lotra san moro. Discussie, debat, ontmoetingen, eten, drinken. Tuurlijk via Rosso, naar wat lotra san of in de plaats ook toe in een gebouw. Dat moet kunnen. Maar, ik kan pure in die ede even denken dat naar een dans Osso we zoeken. Voor me plezier die dans soul bij je pokoe naar wat lotra san moro.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
2: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Ik ben Jerome, Radio De Leon.

We bar o di alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook tu Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook tu Desmasa e libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe desmassa en libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio De Leon en ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zo af den de inwaji, zo af den de tap kantoro, zo af den de tap van bouterrein. We bar odi en ulobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De Condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospelmoment. Day World 2. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

0: Anana, kediya man, kediya po. Mama fu doti, mama Aisa. We beji, e taftani. Fu ala de dey, ala de ting, samsa. So psa nanga bun, ma oktu, ala de dey, nanga de ting, so psa. Sa oktu, san konta kompasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de ten datu. E takontani ala de yeye, fu mama sei, papa sei. That we tiri charunu. We takontani ala de yeye, fu mama sei, anga papa sei. That we tiri charu pichi. We begi, li ala sma, a win sot se don tapopo de. Fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tani, fu mama sei, anga papa sei. We tak de yeye tani fu watra, fu liba, fu loktu. Anga fu grong, we takontani, fu dibe tiri charunu. Fu duwe ju krakti, fu duwe ju koni, fu duwe ju sabi, fu kapsa ala den ten, saikon, ala den watra somfara. We takontani, jump king, de guascoro, tak de kante kleri. We takontani fa de brede, duwe feni, e de opo. We begi fu tiri charunu. That we sort se kuro tapu support futu. That not kau futu face totong. Not tiki, not tei no stong. No libis ma aya ati sa aptakur du nanga takuru ne. Ma we begi kanada ko sonte kra. Ko lek anga false put. Bude tapu libi pas. We takun tanyi. Ala den dede wan sa ugwa u face. Ala u lobby wan. We takun tanyi fude we wai makadunu po utapede. And that we begi oktu that we still ten rust. Tiri charun gomoro fara. We sort se fronta pote. Make wa les henta kompasi. Tak ala sani. Mu wakabun. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. E charun srefle. Kan kan blaka man blaka uma. Ina maatschappij. En dat de trots tapu afkomst. Dat u maar zorg rond tapu. Dat we sort kativopsa. Dat we sop zijn na libi. Tapu knap tapu tufutu. En as leri dati, we gum ching, nanga u bakap ching. We begunu, ala de yeye, fu mama si papa si. We beji, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki, tankrin pasi junu. E we takuntani, fu du nepsa unu. We takuntani, ala de yeye, fu mama si an papa si. E we begu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, en vin sot si gruntafu. O support futu. Il est petit. Grand Tani. Grand Tani. Grand Tani.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Corneli Maloney, Nelson Carrillo, John Hermelijn, Josta Margo Hoahing, Humphrey Henry Willems, Helene Margo Bank, Monique Eugenie van Genderen Relieveld, Irma Chorsette Sweet, Maria Ineke Vos, Carlos Armand Seinpaal, Samat Wagiran, Jules Ivan Seip, Eliante Harriette Dompe, Kenneth Mangusing, Juliette Eleonore Haakmat, Joan Alfaisi, Ronnie Wilfred Pinas, Sherwood Kendall, Christine Rosaline Alexander Basaron, Regina Norma Monkum, Winanda Margaretha Wartes, John Henry Frans Sloten, Carmen Harlen Doest, Frederik Johannes Vladimir Breveld, Norine Kanterburg, Wagiran Samat, Aisha Soman Rambali, Sitaldei Kelawan Duki, Ono Floor, Aisha Ratna Sharmila Debi Rambali, Humbert Maatsen, Jefferson Pokorny, meer bekend als Jeff, Hugo Weerhuizen, Suripop legend Kenneth Arias, Eliante Hongrenkink Domper, Kimberly Citro Dipo, Zalima Djibot, Chandrika Persat Rampersat, Carmen Wijnhard Doest, Deuchant Badal, Lucille Winanda Leestand, meer bekend als Luti, Stephanie Unita Harry, Ruben Darson, Ashitos Pratik Karam, Nelson Carrillo, Karel Villanti, Margo Bernstein Smit, Anil Nanhu, Marlon Menso, Joan Alfaisi, Albertine Klarke, Rudolf Inge, meer bekend als Boetsie. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsy. Bootsy was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinity op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsy vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dochters van Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X, condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsy. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsy en wens hen heel veel sterkte.

Nobile spekibrada budsi. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangron, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no de, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent.

0: weekend. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en krampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met Kolen.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Kolibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat is mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ένα, Agnes de Lesla, Mi Eachi, Radio de Leon, Ala Frida, Jasona Bekoisi, Enum Architu.
1: Met alasmo biji odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stonchi a Radio Odyssey wan na wan dings belangrijk sani so af van nodu tak da kum abu eis ting un kan take overal no wans man no kan tak hey, we stop you of so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.
2: U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Goeiedag, lieve mensen. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Het is goed om weer te zijn met u, om het woord van God te verkondigen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. We gaan vandaag hebben over lezen in het boek van Johannes 13. Vanaf vers 34, amen, tot en met vers 35. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Voor ik verder ga, Brada Nangasisa, wil ik u uitnodigen om te komen, om het woord te komen horen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Halleluja. En we zijn inmiddels verhuisd. God Anointed Power Ministries is verhuisd. Is niet meer in Holendrecht. Maar we zijn verhuisd naar Belmerdreef. Belmerdreef 364B. En dat is tegenover de stadsdeelkantoor. Aan de overkant van de weg. En we zitten bij het gebouw van Palulu. Halleluja, de meeste mensen kennen dat wel. Amen, een dagbesteding, Palulu. En daar zitten we elke zondag van 11 tot 1 uur. Dus u bent van allen harte welkom bij deze. Amen, halleluja. Laten we verder gaan met het woord. Amen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Johannes 13, vanaf vers 34, ga ik lezen. Neemt uw Bijbel en lees met me mee. Amen. En daar zegt Jezus. Jezus sprak. En hij zei, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Amen. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten,

dat gij discipelen van mij zijt. Indien gij liefde hebt onder elkander. Amen. Ziet u, Heer Jezus sprak zelf. Hij sprak tot de mensen, zoals hij vandaag tot u en mij spreekt. Jezus sprak, zeg, een nieuw gebod geef ik u. Amen. Dat wil zeggen, het is een nieuw gebod dat wij elkander lief moeten hebben. Amen. Gelijk Jezus ons heeft lief gehad. Broers en zusters, als we om ons heen kijken, als we kijken rondom ons, zien we zoveel haat, nijd, jaloezie. Zien we zoveel dingen gebeuren op deze wereld. Mensen vermoorden elkaar alleen om de ander iets van een ander in bezit te nemen. Mensen doen alles ervoor. Ja? Mensen vechten met elkaar. Er is haat. Er is liefdeloosheid. En ik denk dat daarom Jezus dat deze nieuwe gebod gegeven heeft. Zodat wij kunnen herinneren dat hij ons ook heeft lief gehad. En Jezus heeft ons lief gehad toen wij hem nog niet kenden. Amen. We kenden Jezus Christus nog niet. En toch is hij voor ons aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft alles gegeven. Amen. Zodat wij vandaag de dag hem mogen kennen. Halleluja. En hem mogen kennen, niet alleen hem mogen kennen, maar ook elkander ook lief te hebben, zoals Christus ons heeft lief gehad. Broers en zusters, ik wil u vandaag bemoedigen. Houd van elkander. Heb elkander lief. Amen. En liefde is niet alleen met woorden, maar het is ook met daden. Amen. Kunnen we elkander vergeven? Kunnen we elkander lief hebben? Als de een iets doet naar de ander toe, kunnen we zeggen, oké, we vergeven het. Of gaan we zoals de wereld doet, amen, zoals we zien met oorlogen, gaan we elkaar aanvallen en elkaar vernietigen. Dat is niet de wil van God. Amen. De Heer zegt hier duidelijk, Heer Jezus zegt duidelijk hier, dat we elkander moeten lief hebben. Amen. Dan zullen de mensen weten dat wij waarlijk discipelen van hem zijn. Dat wij waarlijk kinderen van hem zijn. Halleluja. Niet gelijk de wereld. In de wereld moet je juist haten. Amen. Je moet die anderen niet lief hebben. Je moet die anderen uitschelden. Je moet die anderen vermoorden of wat dan ook. Je moet vechten met die anderen. Je moet van alles moet je doen. Maar in de Here zegt de Heer dat we moeten elkander lief hebben. Amen. Laten we lief hebben zoals Jezus Christus ook lief had. Amen. En dat is onvoorwaardelijk lief hebben. Amen. God is een God van liefde. Halleluja. God is liefde, broers en zusters. En als we zeggen dat we God kennen en dat we God dienen, dan moeten we ook van elkander houden. Dan moeten we elkander ook lief hebben. Amen. Niet afgunstig zijn naar elkaar, niet jaloers zijn op elkaar, niet elkaar veroordelen, niet kwaad spreken van elkaar, maar we moeten, zegt de Heer, elkander lief hebben. Amen. En wat is liefde? Liefde is, het staat, we kunnen het lezen in 1 Korinthe 13. Amen. In het Nieuwe Testament. Amen. Daar is hoe de liefde is. Amen. De liefde praalt niet. De liefde is niet hoogmoedig. De liefde is niet trots. De liefde vergeeft altijd. De liefde doet geen kwaad met kwaad. Amen. Dat is de liefde. De liefde dat je verdraagzaam bent aan elkaar. Dat je van elkander houdt. Dat je vergeeft. Dat is liefhebben. Amen. Dat je samen bent met elkaar. Amen, dat we geen wedstrijden houden met elkaar, maar dat we elkander gewoon lief hebben. Zoals Jezus Christus, zoals God ons ook lief heeft gehad. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Gods woord is heel duidelijk daarin, dat we elkander moeten lief hebben. Ja, want deze wereld is vol met problemen.
Amen. En ieder kan ervan getuigen. Amen. Het is geen leugen. Het is gewoon de waarheid. Want we zien het om ons heen. Als u de kranten opendoet, als u de televisie aandoet, dan ziet u hoeveel mensen elkaar doodsteken, elkaar roven, elkaar benijden, jaloesheid, plofkraken, noem maar op, van alles en nog wat. Elkaar uitschelden op social media, elkaar voor vies en vuil uitschelden. Dat is geen liefde. Amen. De Heere wil niet dat we zo gedragen, dat we zo moeten leven met elkander. Amen. God wil dat we met elkaar in de liefde moeten leven. Dat we elkaar moeten lief hebben. Amen. Dat is de nieuwe gebod en de grote gebod is dat wij God lief hebben en elkander als onszelf. Amen. Als we elkaar haten, dan eigenlijk haat je ook jezelf. Als we elkander lief hebben, dan hebben we elkander lief. Amen. Heb je je broeder lief, je hebt je zuster lief. Amen. En als je je broeder of je zuster lief hebt, dan wil je broeder of zuster geen kwaad doen. Dan ga je niet kwaad spreken over je broeder of je zuster. Dan ga je je broeder of je zuster niet verkeerd behandelen. Dan ga je met elkander om, met liefde, met vergeving naar elkander toe. Als de ene wat doet, wat de ander niet leuk vindt, dan kunnen we dat gaan uitpraten. Amen. En dan kunnen we elkander begrijpen. En dan kunnen we elkander vergeven. Amen. Halleluja. En dat is wat God vraagt van ons. En hij zegt het ook. Als wij elkander lief hebben, als broeder en zusters, ook in de kerk natuurlijk. En niet alleen in de kerk, maar ook op straat, overal waar je bent. Amen. Maar we zien het ook dat zelf in de kerk zijn er mensen die zichzelf christenen noemen, maar die liefdeloos handelen, die liefdeloos zijn naar elkander. Amen. Die haatdragend zijn aan hun broeder of hun zuster. Halleluja. En dat is niet wat God vraagt van ons, broers en zusters. Laten we leven zoals God wil dat we moeten leven. Laten we het evangelie verkondigen. We hebben geen wedstrijd met elkaar. Want tegenwoordig zie je dat vele gemeentes wedstrijd houden met elkaar. Wie de grootste is, wie de beste is, wie de beste kan prediken, wie de beste dit kan doen. Maar God kijkt niet naar deze dingen. Wie de grootste kerk heeft, maar God kijkt niet naar deze dingen. Amen. God kijkt naar je hart toe. God kijkt hoe je met elkaar omgaat. Hoe je broeder of je zuster, je medemens behandelt. Dat is wat God kijkt. Amen. En daaruit kunnen we zien, kunnen de mensen ook zien dat we discipels van de Heere zijn. Dat we echte, waarlijke discipels van God zijn. Uit de liefde voor elkander. Amen. Dat we elkaar niet afbreken. Dat we elkander opbouwen. Amen. Dat is wat God wil. Dat we bidden voor elkander. Als de ene zwak is, dan geven we die andere ondersteuning. Amen. Met gebed. En ook een hand strekken we uit om die te helpen. Want als we kijken naar de bediening van Jezus, was Jezus ook zo. Jezus hielp de mensen. Hij voedde de mensen. Hij genas de zieken. Amen. Hij sprak het woord. Hij bemoedigde de mensen met zijn woorden. Amen. Dat is wat God wil dat we moeten doen, broers en zusters. Halleluja. En ja, om verder te gaan, wil ik u ook bemoedigen. Amen. Wil ik dit lied zingen. En het lied zegt, Jesus, lover of my soul. Amen. Luistert u goed naar dit lied. Amen. Jesus,

Amen. Hallelujah. I will worship you, Lord, till the very end. Amen. We zullen de Heer loven en prijzen. Hallelujah. We zullen de Heer lief hebben. Amen. He is the lover of our soul. Amen. Als we zeggen dat we van hem houden, dan moeten we ook van elkander houden. Dan moeten we ook houden van de mensen die hij geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan met een korte pauze en daarna zijn we weer terug bij u. God zegen u. God bless. Amen.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Daar zijn we weer, broeders en zusters, lieve mensen. Met het woord van God, amen. The bread from heaven. Het woord dat uit de hemel nederdaalde. Amen. En is gekomen op deze aarde. En heeft ons verlost uit de duisternis. Dat is wat het woord heeft gedaan voor ons, amen. Het woord is aan het kruis gegaan. Hij heeft onze zonde op zich genomen. En hij heeft ons vrijgemaakt. Halleluja, prijs de naam van Jezus. O, God is goed. Amen. Gadobung, bradangasisa. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder met het woord. Amen. Het woord dat we net gelezen hebben in Johannes 13, 34 en 35. Jezus zegt dat we elkander moeten lief hebben. Amen. Dat we God lief moeten hebben en dat we elkander ook moeten lief hebben. We gaan verder in dezelfde chapter, in dezelfde hoofdstuk, Johannes 14, vers 21. Amen. Halleluja. En dan zegt het woord van God, Jezus gaat verder om te spreken. Hij zegt in vers 21, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, amen, die is het die mij lief heeft. Ziet u? En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben. Amen. Dus God zegt hier, wie mijn geboden bewaart. Als je Gods geboden bewaart, dat is een teken. Als je doet wat God zegt, wat je moet doen, hoe je moet leven met elkander. Amen. Dan zegt hij, dan heb jij hem waarlijk lief. Amen. Dat is wat God zegt. En als wij hem lief hebben, dan zegt hij hier in vers 21. En als we elkander lief hebben en als we God lief hebben, zullen we geliefd worden door God de Vader. Amen. We willen allemaal geliefd worden door God de Vader. Amen. Laten we dan ook doen wat hij zegt. Laten we hem gehoorzamen. Amen. Halleluja. En dan zal God ons ook lief hebben. Amen. De Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. Eeuwig zal zijn bij God de Vader. Amen. Daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, om zijn geboden te bewaren. Om te wandelen naar de geboden en te doen naar de geboden van God. Amen. Want dan kunnen we zeggen, waarlijk, we hebben God lief. Amen. Vele mensen zeggen, ja, ik heb God lief. Ik hou van God. Ik heb God lief. Maar je doet niet wat hij zegt. Je gehoorzaam zijn wil niet, zijn woord niet. Je doet niet als hij zegt dat je moet vergeven, vergeef je niet. Je vergeeft niet. Je houdt wrok, bitterheid in jouw hart. En dan zeg je dat je van God houdt. Dat kan niet. Amen. De Bijbel zegt, God is liefde. God heeft alleen maar liefde in zich. Amen. Daarom kon hij ook aan het kruis gaan en voor ons sterven. Ook al wilden we niks van hem weten, maar hij is voor ons gestorven aan het kruis, omdat hij ons lief heeft. Bradanangasisa, ko lobby makandra, ko lobby gado. En dat is het gebod. Heb de Heere uw God lief en uw naaste als uzelf. Ko no fiti nanga makandra moro, ko no fiti nanga grontap sani. Maar ko lobby gado en ko lobby makandra. Amen. Dat is wat God zegt. En dat is de wil van God voor ons leven. Als je dat doet,
broers en zusters. Amen. Sommigen zeggen, ik hoor al sommige mensen zeggen, ja, maar het is niet makkelijk. Toch, het is niet eenvoudig, het is niet zomaar. Als iemand mij iets gedaan, pijnlijks gedaan heeft, dan wil ik wraak nemen. Amen. Maar zo is niet, dat is niet de wil van God. Amen. God wil dat we elkaar moeten vergeven. Amen. We moeten elkaar vergeven en vergeten. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is liefde, broers en zusters. En de liefde van God woont in ons. De Bijbel zegt, als wij ons bekeren tot Hem, dan komt de liefde in ons wonen. Gods liefde woont in ons. Amen. Dan kunnen we lief hebben. Dus niemand kan zeggen, je kan niet lief hebben, je kan niet vergeven, je kan dit niet, je kan dat niet. Je kan het. Want Gods liefde, Gods geest woont in ons. Amen. En dat is de geest van God, de Heilige Geest. Dat is de kracht van God. En die geeft ons kracht om dingen te kunnen doen wat we eigenlijk nooit zouden kunnen doen. Amen. Dat we vergeven. Amen. Dat we uit liefde voor de Here, dat we elkander vergeven en elkander lief hebben. Dat is de wil. Houd geen wrok en bitterheid in u. Amen. Je ziet zoveel christenen en wedergeboren christenen, en die hebben in de kerk komen, maar die hebben nog haat en boosheid. Wrok in hun. Ja, als je ze even trapt op hun tenen, dan worden ze zo boos dat ze je kunnen vermoorden zelf. Amen. Dat is niet de geest van God. Amen. De Bijbel zegt, God is liefde. Amen. En wie uit liefde is, is uit God geboren. Wie lief heeft, amen, is uit God geboren. Amen. De Bijbel zegt het in de boek van Johannes. Wie niet lief heeft, is niet uit God geboren. Amen. Daar kunnen we het verschil zien. Het is heel duidelijk. Amen. De Bijbel zegt ook, aan de vruchten zult gij de boom kennen. Amen. Aan de vruchten. Wat je voortdraagt. Als je vruchten voortbrengt van haat, van wrok en bitterheid en noem maar op, en roddel, dan dat zijn geen goede vruchten. Amen. Dat zijn niet de vruchten van de Heilige Geest. Amen. Maar de vruchten van de Gods Geest, van de Heilige Geest, dat zijn liefde, blijdschap, vrede. Amen. Ja, dat zijn zoveel. Lees het maar in 1 Korinthe 13. Gaat u het rustig thuis lezen. Amen. Dan gaat u het zien wat de vruchten zijn. Wat van de liefde. Amen. De vruchten van Gods geest. Van God. Dat is liefde. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Baradanga Sisa. Kon lobby makandra. Kon lobby makandra. Amen. If one's maduan san tegen u, no go take wraak. No go take one gong, no go take one nephew, no go fit nanga you brother of you sister. Amen. Maar de Bijbel zegt, laat alles aan God over. Amen. Laat het aan God over. God komt de wraak toe. Amen. Niet wij. God wil dat we moeten lief hebben. Amen. God is degene die gaat oordelen over de levende en de doden. Amen, want die dag komt er. Er komt een dag van oordeel. En dan gaat God de levende en de doden oordelen. God gaat ieder mens gaat voor de troon van God komen. En dan moeten we daar gaan rekenschap gaan geven waarom we bepaalde dingen hebben gedaan in dit leven. Amen. Als kind van God weten we dat we een voorrecht hebben bij de Heer. Amen. Als we zondigen, als we iets verkeerd hebben gedaan, kunnen we vragen om vergeving aan God. En God, die trouw is, die vergevend gezind is, die zal ons vergeven van alle zonde, alle ongerechtigheden. Amen. Zo is God. Gods geaardheid is liefde. Amen. God kent niet anders. Hij kent alleen liefhebben, liefhebben. Amen. Maar vaak genoeg zijn wij het
die niet willen vergeven. God wil, heeft ons vergeven. Amen. God houdt van ons. Dat hebben we net gelezen in 1 Korinthe 3, vers 16. Amen. We hebben het gelezen dat God ons houdt, houdt van ons. Laten wij ook van elkander houden. Amen. Dat is mijn gebed en mijn bemoediging.

bidding vandaag voor onze broeders en zusters. Voor alle mensen, overal in de wereld, waar u ook bent. Het geldt ook voor u. Amen. U bent niet uitgesloten. Amen, want u bent geschapen. U bent een schepsel van God. Amen. Dus God vraagt van ons allemaal dat we elkander lief gaan hebben. Amen. En bovenal God lief hebben. Amen. Boven alle dingen. Amen. Materiële dingen. Zet je liefde niet in materiële dingen. In dingen van deze wereld. Amen. Maar zet je liefde. Heb elkander lief. Amen. Om elkaar lief te hebben. Halleluja. Want deze dingen gaan voorbij. Alles gaat voorbij. Jezus zei het ook. Al die gebouwen, al die dingen, al die geld, al die diamanten, al die goud en zilver wat je ziet. Alles gaat voorbij, eens voorbij. Amen. Maar het woord van God, dat is voor eeuwig. Amen. En het woord van God zegt u vandaag. Heb elkander lief. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Hij is een goede God. Amen. Zo, broers en zusters, ik wil u nog even doorgeven. Als u de Heere wil komen dienen en de Heere wil aanbidden, kunt u komen elke zondag van 11 tot en met 1 uur. Kunt u komen naar het Bijlmerdreef 364B. En daar kunnen we samen de liefde van God gaan delen met elkander. Amen. Want daarom heeft God ons geroepen. Als gemeente, als kerk. Als lichaam van Christus. Als kinderen van de Allerhoogste God. Om elkander de liefde te hebben. Om samen te zijn met elkaar. En elkander lief te hebben. Elkander te verdragen. Amen. Want dat is het. Amen. Halleluja. Bijlmerdreef 364... B, halleluja, en de postcode is 1102 Anton Karel, AC, in Amsterdam, Bijlmermeer. Amen. Het is vlak tegenover de stadsdeelkantoor aan de andere kant van de weg. Het kan niet missen. En ik wil u graag uitnodigen, u bent van allen van harte welkom. Laten we de Heer groot maken. Laten we de Heer dienen. Zoals hij wil dat we hem moeten dienen. Amen. Want sommige mensen willen God dienen zoals zij dat willen. Zij willen alles bepalen. Zij willen doen hoe zij het willen. Maar ze willen het niet doen hoe God het wil. Amen. Maar God zegt vandaag, we moeten leven naar zijn woord. Wie zijn woorden bewaren. Amen. Wie leeft naar zijn woord, naar zijn geboden. Amen. En niet doet wat je zelf wil. Je neemt beslissingen zoals je zelf wil. Nee, praat met God. Dien God. Amen. Vraag God wat voor beslissingen je moet nemen. En God zal je leiden. God zal je door zijn Heilige Geest leiden wat voor beslissingen jij moet nemen. Amen. Dat je elkander vergeeft. Dat je geen wrok en bitterheid hebt tegen je broeder, je zuster, je familie, je neef, je oom, je tante. Noem maar op. Je dochter, je zoon. Amen. Vergeef elkaar. Je vrouw, je man. Amen. Wees vergevensgezindheid. Dat is wat God wil dat we moeten zijn. Amen. De liefde, ja, zoek geen kwaad. Amen. De liefde is alleen maar liefde. Wil alleen maar lief hebben. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Oké, broers en zusters. Dit was het weer voor vandaag. En ik wens u een gezegende dag vandaag. En dat God met u is. Als u zegt, ik ben nog niet wedergeboren. Ik ken God nog niet. Wil ik vandaag u uitnodigen. Ga praten met God. Amen. Zeg deze woorden. Heer, ik wil een kind van u worden. Ik geef mijzelf aan u over. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Vanaf vandaag wil ik u volgen. En dan zal God u veranderen. Amen. God zegen u en tot de volgende keer. God bless. Amen.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

met dat alles maar een beetje uit die Alfons Willingen. En we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je Radio DC. Want dat one of things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kon abo eeuwig ding. Een kantakken overal. Nou was maar een kantak. Hey, we stop you of zo. Een abo eeuwig zijn in. En dat belangrijk in een communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne Deer, Alasani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor de Wijkertunnel een kwartier vertraging. Die is door werkzaamheden dicht. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de

0: wensjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey.
0: De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansepoort, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksanamelis Winkri. Dapper Jukafin, alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: You sabi that no no there, ye arki Radio de Leon.
4: Open your ears by chance, no.
5: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
6: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met... Go!

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Kolibri.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Erna, Agnes de Lesla, mi e Archie, Radio de Leon, Ala Freda, Jasona Becoisi, enum Archie tu.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stontje Radio DC wanna one of things belangrijk sani so af van odu tak da kum abu eis ting un kan taken overal no one's man kan tak hey we stop you off so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

0: We staan op het Kwaku Festival, eerste dag van het Kwaku Festival en meteen Biggie Smalley.
1: Ja.
0: En ik sta hier met de hoofdpersoon die het organiseert. Wie bent u?
1: Ik ben Anne-Rosa Bernanon en ik ben de voorzitter van het participatieteam Amsterdam Zuidoost, kortweg P-team.
0: P-team. En waarom een Biggie Smalley?
1: Een Biggie Smalley, omdat we ons misschien te weinig realiseren dat heel veel senioren bijna nooit meer naar events gaan, naar festivals. Dus wij gunnen het de senioren om die ene dag in het jaar lekker verwend te worden, in het zonnetje gezet te worden, hier op, in de Pompeia tent op het Kwaku Festival.
0: En kun je even uitleggen, hoe gaat het aan toe? Want je hebt heel veel ouderen, senioren.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze op een dag als vandaag hier aanwezig zijn?
1: Ja. Het is een soort van besloten. We hebben een groot netwerk. En binnen dat netwerk nodigen we elk jaar organisaties uit. Om te komen, om Biggie Smalley met ons te komen vieren.
0: Aha. En dus jullie nodigen organisaties
1: uit? Ja, we nodigen echt uit. Dus de mensen zitten in ons netwerk, in ons bestand. We sturen een mail en eigenlijk is iedereen altijd enthousiast. Het is zelfs zo... Laat ik zeggen, het wordt steeds groter, waardoor ik ook soms ook mensen moet, en groepen moet teleurstellen. En dat is wel jammer.
0: Is je een tweede Biggie Smalley op het
1: kwartier? Eigenlijk wel. Maar ja, de middelen. Ja. De middelen, daar lopen we wel elk jaar tegenaan.
0: En hoe komen de mensen op het terrein?
1: Dat is een goede samenwerking met Kwaku. Echt een 1-2'tje, dat we van tevoren iedereen registreren. Zorgen dat de organisatie weet van ze zijn er. Een deel komt op de stadspas, een deel... betaald gewoon om binnen te komen. Dus op die manier.
0: En nou, wat is er gehaald? Of komen ze met
1: de... Nee, ze komen echt op eigen gelegenheid. En waarom? Het P-team staat er voor senioren die zelfredzaam zijn.
0: Aha.
1: Ja. En dat gezegd hebben, hebben we ook elk jaar ruimte voor... zeg maar organisaties die mensen hebben die aan dementie lijden. Dus elk jaar hebben we de Venster. Die zijn wel echt stomvoetoes nu geworden van dit festival. Die komen met de mensen die ernstig dementerend zijn. Met goede begeleiding. En als je ze ziet genieten, eten. Dan weet je, dat doet het me goed. En normaliter hebben we ook Cordaan in huis. Maar helaas kregen de organisatie dit jaar niet rond. Dus dat zijn ook ouderen die eigenlijk nooit meer buiten komen.
0: Aha. Dus, luisteraars, ik praat dus hier met de hoofdorganisator van de Biggie Smalley op het Kwaku Zomerfestival, mevrouw Anne-Roos. En wat doen jullie als de mensen hier zo zijn? Hoe entertainen jullie ze? Want ik heb begrepen zo met die Donyang.
1: Ja, Donyang. Het eten gaat zo beginnen.
0: Misschien stampot.
1: Nee, het is Moksalesi en Bami. Want je hebt mensen die geen rijst eten. Echt een Biggie Smalley Moksalesi. Die maakt de kok elk jaar voor ons. Nou, we beginnen meestal, wat we ook doen, ik noem het een soort van kansen pakken. We bieden ook maatschappelijke organisaties de gelegenheid om te komen en hun verhaal te doen. Waar hebben ouderen recht op? Waar kan je gebruik van maken? Bijvoorbeeld dat die stadspas zoveel voordelen brengt. Ze staan er nog, die dame met dat jasje. Haar organisatie heeft dit jaar verteld over de pakje kansenregeling. Omdat heel veel mensen vaak niet weten wat er allemaal beschikbaar is als je kleine beurs hebt. Civic, dit jaar eigenlijk heeft Civic deze dag mooi mogelijk gemaakt. Civic doet ook veel activiteiten voor ouderen. Dus op dat moment dat al die senioren hier zitten, kunnen ze ook hun activiteiten promoten.
0: Aha.
1: Dus het is een win-win. Ze zijn bij elkaar. Eén ouder heeft soms een netwerk van misschien 10 anderen. Dus voor je het weet gaat die mofokarantie, die trommel, of hoe je het wil noemen, die gaat werken. En dan weet men waar men terecht kan voor hulp. Een voorbeeld is genoemd. Iemand zei, ja, mijn wasmachine en mijn koelkast gingen tegelijk kapot. Maar je hebt een witgoedregeling bij de gemeente, wat ik dus bijvoorbeeld nu is.
0: Ja, klopt.
1: En dan wordt daar iets over verteld. En als het dan op is, het potjes op. Want daar hebben schijnbaar heel veel mensen gebruik van gemaakt. Er zijn er ook alternatieven. En dat vond ik fijn om vandaag te horen. Dat er heel veel is eigenlijk. En ik zou het jammer vinden als men onvoldoende op de hoogte is over de dingen. Daarom heet het pakje kans. Over de regelingen voor senioren.
0: Nou gebeurt er heel veel op het Kwaku Festival. Je hebt voor de senioren, je hebt voor de jongeren, je hebt diverse podia. Blijven jullie alleen hier of gaan jullie nog een rondleiding maken?
1: Nee, we blijven echt alleen hier. En dat heeft gewoon te maken met de beperkte mobiliteit. Dus alles gebeurt hier en het leuke is, mensen komen juist naar ons.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk, mensen komen even binnen kijken, een beetje de sfeer proeven. Dus, maar alles gebeurt dus hier bij de Pompeia Tent.
0: Oké, geweldig. En ik heb begrepen, op het eind wordt er gedanst.
1: Ja, we gaan dansen. Van 4 tot 5 dansen we met Sweet Masters.
0: 1 uur maar?
1: Ja, uurtje maar. Is genoeg. Want dan zijn ze kapot, hè. En wat ook leuk is, we hebben elk jaar Jeritza Tony als host.
0: Oh ja.
1: Ja, en zij doet dat fantastisch.
0: Die brengt de mensen
1: aan de gang. Ze moeten ter plekke een liedje verzinnen. Ze brengt echt sfeer. En echt de sfeer die bij Bigisma's horen.
0: Leuk. En als er mensen zijn die dit nu horen op de radio, bij Radio De Leon, en ze denken van volgend jaar wil ik erbij zijn.
1: Ja, dan mogen ze zich aanmelden bij Merlin Liowayou van Civic. Of als ze iemand van het P-team kennen, want de senioren van het P-team komen overal. Dat bekendmaken en dan zorgen we dat we gaan kijken als we misschien uit kunnen breiden.
0: Leuk. Nou, een fijne dag.
1: Dank je wel.
0: Ik ga nog wat senioren vragen stellen.
1: Ja, ja.
0: Je mag me ook aanwijzen welke je bijvoorbeeld, welke ik zou kunnen vragen. Even een reactie te geven.
1: Ja,
0: maar in elk geval, grand dan niet.
1: Ja, dank je wel. Kijk, aan de tafel daar.
0: Ja.
1: Zie je die kale meneer zitten? Die ik denk dat je hem kent, ken het Maknak.
0: Is hij Maknak?
1: Ja.
0: Ik ben ook Maknak, hè.
1: Oh. hij heeft deze dag mogelijk gemaakt, financieel.
0: Die meneer die hier zit in het
1: nee, wit, daar verderop.
0: Kijk. Oh, helemaal achterin.
1: Ja, zie je nog?
0: Oké.
1: Ja, dus het zou ook fijn zijn als je hem zou kunnen interviewen. Dit zijn de dames van die vaccinatieregeling.
0: Ja, oké.
1: En dan, ja, even kijken hoor. Welke senioren zijn een beetje mondig. Misschien een paar dames van je Bangsa Java, die zijn ook pittig.
0: Wat ik hier zou vinden, want ik kan niet rechtstreeks naar de mensen gaan,
1: ja,
0: toch? Iemand van jouw team of jij even zegt van meneer Lewin. Dan ga ik intussen de mensen van vandaag pak je kans toch?
1: Ja.
0: Die ga ik even vragen. Wie kan ik het beste vragen?
1: Die dame met dat jasje.
0: Hoe heet ze?
1: Ik weet niet hoe zij heet hoor, maar die andere die het woord heeft vervoerd.
0: We lopen dus even naar...
1: De andere collega is er niet meer.
0: Oké. Dus ik ga even een dame meenemen.
2: Ja, dat is mijn moeder. Brasaring.
1: Ja.
2: Ik zijn buren.
1: Ja, inderdaad. Want ik ken je gezicht meteen.
2: Ik zei mijn moeder van, maar kijk, ik ben buurvrouw.
1: Jij bent ook van pakje kansenregeling, toch?
2: Van pakje kansen. Mijn collega Karesse ben ik er.
1: Ja. Je collega. Die manier wil ik graag leren.
0: Mag het?
2: Oh ja, dat mag zeker. Even kijken waar zij is. Dan doen we het samen. Met Karesse samen. We zijn samen hier, hè?
0: Oh, waar is ze dan?
2: Ik ga er even bellen.
0: Oké. Er wordt even gezocht naar een dame die ook het gesprek zal voeren. En het gaat gezellig hier in de zaal aan toe. De mensen genieten. En ik ga inmiddels praten met twee dames. Zullen we buiten staan? Maar het is nogal een beetje luidruchtig hier. En ik ga ze een paar vragen stellen. Voor Radio De Leon, voor uw beste luisteraars. Ik ben van Radio De Leon en ik maak een reportage over de Bigisma die van vandaag. En die ga ik woensdag uitzenden. Dus als de mensen dit horen, zeg ik dan, ik ga het vandaag uitzenden. Maar wie bent u?
3: Hi, ik ben Karesse Valentine. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. En ik werk voor de afdeling die verantwoordelijk is voor de regeling stadspas en kindregeling, gratis OV.
0: Zo, het is een hele belangrijke dame staat hier voor me.
3: Dat en wat is,
0: mag ik hier zeggen?
3: Tuurlijk.
0: En de voornaam is?
3: Karesse.
0: Karesse. Karesse, maar wat is jouw directe rol hier vandaag?
3: Mijn directe rol hier is, ik heb gevraagd als ik kort iets mag vertellen aan de deelnemers. Omdat ik het wel heel belangrijk vind dat mensen weten waar ze allemaal recht op hebben. En dat ze daar goed gebruik van maken. Dus ik was vandaag aanwezig een kort praatje te doen. En ik zit hier aan een tafeltje met mijn collega om informatie te geven over de regelingen.
0: En wat heb je allemaal verteld aan de mensen?
3: Ik heb ze verteld wat de mogelijkheden zijn.
0: Zoals?
3: Ja, met de stadspas kan je naar musea, je kan zwemmen, gratis ID. Als je een huisdier hebt, dan kan je ook een vergoeding krijgen voor de kosten bij de dierenarts. Ouders hebben gratis OV voor ouderen. Er is heel veel dat je kan doen met de stadspas. Dat weten heel veel mensen niet. En ik denk het belangrijkste wat ik heb verteld, en dat is eigenlijk een misverstand. Mensen denken dat de regelingen die we hebben alleen gelden voor mensen in de bijstand. Maar dat is niet waar. Mensen die werken, mensen die ondernemer zijn of een andere vorm van uitkering hebben, komen ook in aanmerking. En je moet nooit iets terugbetalen bij ons. Als we het toekennen, is het toegekend. Dus je moet nergens voor bang zijn.
0: Meen je dat nou?
3: Ik meen
0: dat.
3: We kijken naar je inkomen van het jaar daarvoor. Dus we weten zeker dat je recht hebt. Als je meer verdient dit jaar, betekent dat je gewoon volgend jaar het niet krijgt.
0: Okay.
3: Dus ik zou iedereen aanraden om naar onze website te gaan.
0: En hoe heet de website?
3: Amsterdam.nl/pakjekans.
0: Pakjekans.
3: Pakjekans. Okay. En daar kan je kijken inderdaad als je aan aanmerking komt voor de regelingen.
0: Geweldig. Geweldig. Ik zag op jullie tafel ook deze flyer.
3: Ja.
0: AOW en niet genoeg geld.
3: Dit zijn ook de pakjekansregelingen. Maar sinds korte tijd hebben we eigenlijk flyers die heel specifiek op bepaalde doelgroepen richten. Dus deze speciaal voor AOW'ers. We hebben ook eentje speciaal voor werkenden. Omdat als we een algemene flyer hebben, dan voelt niet iedereen zich aangesproken om die ook mee te nemen. Dus daarom hebben we eentje echt concreet voor de doelgroep gemaakt.
0: Wauw, mooi. Ik ben toevallig ook voorzitter van de groep AOW. Ja, ja, ja. We zijn bezig, want we zijn nog steeds niet eens met de overheid dat de mensen die Nederlander waren tekort wordt gedaan op een AOW. Maar dat is een apart verhaal. Maar dan weet je
3: maar
0: dat.
3: Ik snap het heel goed inderdaad. En dat, die krijgen dan die aanvulling voor de AIO. Die kunnen ze inderdaad krijgen.
0: Maar heel veel beperkingen.
3: Het heeft beperkingen.
0: Het is een bijstanduitkering.
3: En heel veel mensen durven ook niet altijd die aan te vragen. Dus daar lopen we ook tegenaan. Dat snap ik ook heel goed.
0: Gaat daar verandering aan komen, denk je?
3: Daar kan ik zelf niks over vertellen. Daar weet ik helaas niks over.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maar dat goed. Is een ander verhaal, ander onderwerp. Maar in elk geval, bedankt.
3: Mag ik nog één ding vertellen? Want ik denk wat heel belangrijk is dat dit jaar wel veranderd is voor alleen voor AOW'ers. Is dat ons vermogensgrens omhoog is gegaan alleen voor de doelgroep AOW'ers. Want we willen eigenlijk spaargedrag van AOW'ers niet tegengaan. Sommige mensen sparen misschien voor een uitvaart of misschien voor een belangrijke reis die ze willen maken. Dus de AOW-grens, de vermogensgrens voor AOW'er is omhoog gegaan met 5.000.
0: 5.000?
3: Dus dan zie je
0: op jaarbasis?
3: Op jaarbasis. De vermogensgrenzen zijn dan voor als je samen woont.
0: Ja.
3: Of je woont met een kind jongere 18,
0: noem het
3: is het dan.
0: Even, noem het even. Dus
3: tuurlijk.
0: Alleenstaande. Dus
3: alleenstaande is dan je jaarinkomen 27.926. En je vermogen moet dan lager zijn dan 10.270. Als je samen woont, dan of met een kind woont, dan is het 38.070. En je vermogen mag niet meer zijn dan 20.540.
0: Nou, ik denk dat er heel veel mensen onder de doelgroep vallen.
3: Zeker. Dus wow. Als je twijfelt of als je denkt dat je in merking komt, ga naar de website en
0: pak
3: je kans.
0: Geweldig. Terris, Drantangi.
3: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.
3: En waar kunnen we deze terug horen, meneer?
0: Ik zend uit via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. En dan Caribbean FM. En mijn radio heet Radio De Leon.
3: Mag ik een foto van je? Dankjewel. En via Salto. En fijn dat je er bent vandaag.
0: Oké, graag gedaan.
3: En ja, heel veel mensen lopen daar tegenaan, hè? En ik denk dat heel veel mensen ook dan niet die AIO aanvragen.
0: Nee, want sommige mensen hebben een perceel in Suriname.
3: Ja.
0: Eten, en dat.
3: Gelimiteerde vakantiedagen. Want heel veel mensen, ook bijvoorbeeld mensen die terug willen gaan naar Marokko. Dus het is jammer, want dan, denk je, dan leven ze van een heel klein bedrag per maand.
0: Ja,
3: dus
0: want die mensen, wat moeten ze doen in de winter?
2: Laat ze lekker naar
3: Ik snap het, ja.
0: Oké, okay, nou.
3: Maar goed dat je daarvoor aan het vechten bent. Hopelijk komt er daar verandering.
0: Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Ik kom er even tussen, Anne-Rosie. Ja. Dag mevrouw. Laat nog iemand, meneer.

0: magnat leven, dan ga ik...
1: Oké. Oh, Kenneth magnat bedoel je?
0: Ja?
1: Ja, die ken ik, die ken ik. Ga dus even naar Kenneth magnat.
2: Heeft de dader.
1: Huh? Mag ik hem even lenen, dames? Ja?
3: Ik heb die even gebruikt.
1: Ik moet even meegaan met magnat.
4: Jongens, Jan.
1: Ik ontmoet een bekende die kok is hier. Maar ik loop even naar buiten met meneer Magnak. En dan gaan we hem even een paar vragen stellen. Meneer Magnak, Famiri, Favi?
5: I go for you.
1: Even voor de luisteraar, welke Magnak ben je precies?
5: Ik ben Kenneth Magnak.
1: Ja, maar ik wil weten wie is je vader, wie is je moeder, wie is je oma, wie is je opa?
5: Ik ben Kenneth Magnak, zoon van Heloïse Wiesje Magnak.
1: Mooi man, ja. Mooi man, mooi man. Favio?
5: I go.
1: En Fav Heloïse?
5: I go, I'm making, ze maakt het goed, ja.
1: Oké.
5: Ik had het moeten meenemen hier vandaag eigenlijk. Ja.
1: Volgend jaar neem je er mee?
5: Ga ik het zeker meenemen. Okay. 100.
1: Kenneth, wat is jouw rol hier? Op de Biggies Made hier op het Kwaku Festival?
5: Nou, wij zijn mede-organisator. Ik werk voor Civic Zuidoost en daar ben ik de manager van. En vanuit Civic organiseren we vooral voor ouderen leuke activiteiten. Hè? Want ze moeten gelukkig zijn, gelukkig oud zijn, gelukkig oud blijven ook.
1: Ja.
5: Dus organiseren we leuke activiteiten waardoor ze kunnen participeren en met elkaar kunnen omgaan. Dus we zijn mede-organisator. Maar ik heb vandaag geleerd, ik mag geen ouderen zeggen.
1: Senioren.
5: Moet ik senioren zeggen?
1: Volgens mij
5: mocht ik ook niet, want ze vinden zichzelf vrij jong nog.
1: Oh, en
5: ze
1: voelen zich jong. Wij gaan ook die leeftijd bereiken.
5: We gaan die leeftijd ook bereiken. En als ik die leeftijd heb bereikt, jij wat eerder dan mij trouwens.
1: Hoe weet je dat zo zeker?
5: Nou, ik denk het.
1: Is ook familie hoor.
5: Is
1: ook magnak.
5: Oh, oké.
1: Okay. Ja, er loopt een magnak. Ja, het Kwaku Festival, daar lopen heel veel magnaks. Maar nu even Kenneth in de spotlight. Ja, oké. Dus jullie geven informatie en jullie zijn mede-organisator van de Biggies Made.
5: Samen met het P-team.
1: Oké.
5: Dus samen met het P-team hoor. Ik moet de credits geven aan het P-team dat we mee mogen doen vandaag. Weet je, we doen voor het eerst mee met het P-team. Het P-team doet dit al jaren.
1: Klopt, ja.
5: Ja, dus ik ben hun dankbaar dat ik met ze mee mag doen vandaag om dit te organiseren.
1: En hoe vind jij het zelf?
5: Nou, fantastisch. Ik werd er zelf een beetje emotioneel van.
1: En meer,
5: nou, dat je iets kan betekenen voor een leuke dag, hè? Voor al deze ouderen. Ik ga toch het woord ouderen nog een keer zeggen. Ik kom even niet op een ander mooier woord. Maar als je ziet dat iedereen happy wordt van deze dag. Je ziet de betrokkenheid van iedereen. Ze hebben het gezellig. We gaan nu wat eten en straks gaan ze dansen.
1: Ja, dat heb ik begrepen.
5: Want dan komt er een leuke band.
1: Ik word gegroet hier op het festival.
5: Ik zie het, dat heb je met bekende mensen. Hè? Dan worden ze gegroet.
1: Ja. Leuk.
5: Maar gewoon de plezier wat er vanuit spat gewoon bij de bezoekers. Dat maakt me happy.
1: Mooi man. Ja. En het is speciaal. Is het altijd op de eerste dag van Kwaku?
5: Ja, het is altijd op de eerste dag van Kwaku. Weet je, dus het is een mooie kick-off voor het mooie Kwaku, hè, waar we elk jaar naartoe gaan. Weet je, we hadden ook gedacht, misschien op de eerste dag is het nog niet zo ontiegelijk druk. Dus de eerste dag is een mooi moment om
1: met dit... Het wordt druk hoor, want heel veel mensen wachten op deze dag.
5: Ja, en het is mooi weer, hè? Dus het weer is meegenomen. Dus ik ga straks ook zelf nog een wandeling maken op Kwaku. Maar ik ga eerst nog lekker binnen genieten.
1: Mooi man. Hey, Kenneth, Grantangi. Is er nog iemand waarvan je zegt, die kan je ook even interviewen? Ik heb net gesproken met Keres.
5: Ja. Oh, dank u wel.
6: Nee, ik moet erop letten.
5: Dank je wel.
1: Hij is goed?
6: Ja, lekker.
1: Ik zou wel die kok willen spreken.
5: De kok? Volgens mij is de kok eventjes wat gaan halen, maar die moet zo terugkomen.
1: Ik ben er nog.
5: Ja?
1: Ja, ik sprak hem net. Hij zei, ik ben degene die heeft gekookt.
5: Oh,
1: ja.
5: Want hij vroeg
1: als een van de koks.
5: Ja. Volgens mij moet hij zo terugkomen. Maar laat me voor je kijken voor de zin.
1: Oké. Er wordt dus naar de kok gezocht. Oh, sorry. Er wordt naar de kok gezocht. De man die voor lekker eten zorgt. Hier. En in die tussentijd grijp ik een dame bij de hand en neem ik haar mee. Want die is al vanaf het begin betrokken bij het P-team. Klopt het?
7: Dat klopt helemaal.
1: En voor de luisteraars van Radio De Leon, wie bent u?
7: Mijn naam is Maureen Waal. Ja, van het P-team. En echt vanaf het begin van ben ik bij deze prachtige groep dames betrokken.
1: Zijn er geen heren?
7: Ja, er zijn ook heren erbij, absoluut. Dus dat is, het is niet alleen voor de dames. Nee hoor, zeker niet. Als het goed is, wat bij is het nu al denk ik iets meer voor de 10e keer dat we dit dus nu al doen. Dat is het zeker. We hopen.
1: Is er iets extra's vandaag?
7: Nou, vandaag niet. Ik moet even kijken. Misschien dat we het de volgende keer willen, dat we bij elkaar zijn en dat we er nog zijn, vinden we alle mijlpaal nog hoor. We werken natuurlijk nu ook samen met Civic. Die heeft dat ook voor ons mogelijk gemaakt. Dus dat we weer dit jaar toch in dit. We hebben het toch gered, ook voor het 10e jaar. Dat we toch nog steeds weer al onze ouderen en onze senioren, moet ik zeggen, bij elkaar hebben.
1: En hoe is dit ontstaan? Een dag claimen op het Kokke Zomerfestival, speciaal voor de senioren.
7: Dat is
1: hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
7: Ik denk dat het ook jarenlange samenwerking ook is geweest met onze vrijwilligers sowieso. Die veel dames van het werk ook in verzorgingshuizen en in verpleeghuizen. We zagen ook onder elkaar zeg maar, dat mensen ook onder elkaar behoefte hadden om elkaar te zien. En toen dachten we in het kort van ja, hoe kunnen we in het klein zeg maar, mensen bij elkaar houden. We hebben het in het centrum van het Zuidoosten hier gedaan. We zagen dat het zo goed liep en we dachten wel eens, nou, dit moeten we zeg maar, bij elkaar brengen, verschillende tehuizen bij elkaar brengen, vriendinnen bij elkaar, ouderen weer bij elkaar en dan feesten met elkaar.
1: Het leek alsof de mensen op vakantie zijn.
7: Dat gevoel hebben ze zeker. We zorgen goed voor. Ze hebben ook echt een all-inclusive gevoel. Dus zo zeg ik hem er wel in. We krijgen zeker deze dag. Ze zien elkaar, oude vrienden weer, praten weer met elkaar, kunnen leuke dingen doen, eten, drinken.
1: En niet alleen vrienden, ook Oru-lobbies.
7: Ja, juist ook om te zien. Als we zo meteen ook gaan dansen, dan niks is mooier hoor. Dan oude liefdes, nieuwe liefdes, iedereen bij elkaar. En we genieten dat we er nog zijn en dat we met z'n allen dit kunnen vieren.
1: Geweldig.
7: Ja, vinden we.
1: Morning, Grand Tangi.
7: Graag gedaan.
1: Ik ga nog zo meteen een paar andere mensen proberen te... een paar vragen te stellen. De kok, die wil ik nog even spreken, maar volgens mij was hij even weg. Kenneth zal kijken of hij hem kan vinden. Maar ik ga nog een paar mensen. Als je zegt van Iwan, die persoon kan je nog even wat vragen op die persoon, een paar bigismas, dan wenk me, dan loop ik naar je toe. Ik zie dat de muzikanten zich ook al gereed maken om zo meteen de mensen te entertainen. Ik ga zo meteen praten met de conferencier, de moderator, die alles aan elkaar zal praten. Die is geen onbekende, dat is Joritia Tony. En met haar ga ik zo meteen even praten. Ze wordt overal getrokken door allerlei mensen, want ze is zo populair. Maar ze komt eraan. Joritia Fafio.
4: Ja, ik ben lekker mami de mi de.
1: En wat ga je vandaag doen hier met die mensen? Alla jaren meer dat je loude. Wat ga je vandaag speciaal doen? Want het is 10 jaar.
4: Het is, stel je voor, hè? Kijk hoe snel de tijd gaat.
1: Ja.
4: Ja, wat ik doe sowieso, ben ik altijd aan het helpen in deze tent. Maar deze mensen die doen zoveel samen al dat ik dan weinig hoef te doen. Maar dan kan ik met mijn andere pet kan ik lekker tussendoor nog even presenteren en voor die mensen zien. Dus dat, en de mensen die er zitten, de liefde, de kracht, de energie. En ja, daar doe je het voor. Die lach op die mensen hier in de zaal.
1: Het lijkt alsof de mensen hebben zitten wachten op deze dag.
4: Nou ja, weet je, we moeten beseffen, voor de ouderen, die worden steeds meer geïsoleerd. En dan sowieso, benzine wordt duurder. Dus niet iedereen gaat elke dag meer, want je denkt van, benzine. Maar ook parkeren. Dan ga je een uurtje bij iemand op bezoek en denk je, En als je het vergeet, dan weet je hoeveel geld je kwijt bent. Dus dat zijn allemaal dingen. En sommigen zijn niet mobiel. We hebben kinderen die verder wonen. En als er dan zoiets is en ze komen samen en ze zingen samen, ze dansen samen, ze lachen samen. Dat is energie, kracht. En
1: mooi.
4: Liefde. En gewoon het feit, ja, we zeggen geen ouderen meer. Want wie is oud? Het is hoe je je voelt. Ik zeg ook tegen ze, welkom allemaal rijpere mensen.
1: Wauw. En Joritia, ga ze entertainen.
4: Ik ga weer verder.
1: En dan ga ik met een beroemde Serna Uma praten, mevrouw Kamperveen.
4: Ja, ze heeft 2 gedichten voorgedragen.
1: Oh.
8: Dag meneer Lubbe.
4: Ik draag het stokje over.
8: Ik mag een beetje zitten.
9: Ik mag zitten. Ik vind het geweldig. Ik kom er op de leukste plekken tegen, ook in het... Toch? Overal.
1: Mevrouw Kamperveen.
8: Ja meneer.
1: Die Suma hier weer zo mooi. Ben je verliefd?
8: Nee, lieve schat. Atten dat die pasakken, maar ik ben vanaf ik jong ben.

0: Colombian microsie. Ik praat met mijn kleding.
1: Ja, hè? Dat is, je ziet er prachtig
0: is,
1: uit.
0: Is mijn hobby, dankjewel.
1: Mijn rekent dat hypotypisch blauw zo, toch? Nou, we hebben een blauw.
0: Hij heeft een blauw. En hij zendt een andere blauw.
1: Hoe praat je van jou?
0: Het godsgenade gaat het.
1: En wat vind je van deze dag?
0: Nou, ik geniet enorm. We kijken er naar uit. Ik denk vele van de ouderen. We beginnen al vanaf begin juni te vragen van, oh ja, wanneer begint Kwaku? Want ik kom niet naar Kwaku, de drukte ga ik niet meer. Maar de P-team dag, Bigisma Day, nostalgische dag, daar kijken we naar uit. Want dat is het enige wat we nog hebben.
1: Ja, hè?
0: Hartstikke blij dat we steun gehad hebben van Civic dit jaar. Anders was het niet doorgegaan, het was nog twee.
1: Meen je dat nou?
0: Ja.
1: Maar dit is duidelijk een behoefte.
0: Subsidie niet en het is een behoefte. De ouderen kijken er naar uit. Ik ga niet naar anderen. Er zijn nog een paar biggies, maar die ik leuk vind. Maar soms die voor openbaarheid. Maar hier word je goed verzorgd. Je hebt een tafel, je weet, je wordt ontvangen. We worden bediend. Die dag is, ja, het is gewoon. We worden de watjes gelegd, de oudjes. En dat hebben we nodig. Wat hebben we nog meer?
1: En de mensen die dit nu horen op de radio. En die denken van,
0: ik ben op de radio nou.
1: Ja, komt op de radio, ja.
0: Ze mogen zich aanmelden, misschien hebben ze nog vrijwilligers nodig, ik weet het niet.
1: Nee, ik heb het over de senioren, hè, dat ze volgend jaar ook erbij willen zijn.
0: Nou, dan mogen ze met P-team contact opnemen. Onze voorzitter is mevrouw Anne-Rosa Bendanon, ze is heel bekend. En dan kunnen ze kijken op welke manier ze ook aanwezig kunnen zijn. Er zijn mensen die dit jaar ook gevraagd hebben om erbij te zijn, maar misschien niet meer konden, want er was geen tijd. Ik woon in een seniorenflat. Ik heb van mijn seniorenflat mocht ik 10 mensen meenemen. Zelf zit ik in P-team elke maandag. Ik heb het voorover. Er zijn mensen die zeggen, nou, er is geen subsidie en we gaan geen bijdrage leveren. Maar we kunnen niet alles meer gratis krijgen. De tijd is duur.
1: Maar er is geld in Nederland.
0: Maar dan moeten ze moeten meer voor de ouderen doen.
1: Ja, ben ik met u eens.
0: Ze moeten veel meer voor ons ouderen doen. Ten slotte, wat de mensen hebben gewerkt hun leven lang. Je bent nu gepensioneerd.
1: Ze hebben kinderen verzorgd.
0: Oh my god, zeg, onze taak, het is niet te beschrijven.
1: Ja.
0: Ik heb nu achter en klein en achterkleinkinderen. Gelukkig hoef ik daar niet meer voor
1: en
0: te zorgen.
1: En they look
0: it up. They look at me.
1: Okay, dat is belangrijk.
0: Heer, zorg ervoor. Ik kom niks tekort, mijn waarde broeder. Niks, je kan me geloven.
1: Mevrouw Kampenveen, grand dank je voor je mooie spontane bijdrage. Voor de luisteraars.
0: Met genoeg.
1: En geniet ervan, want hier dat ik wil dansen dadelijk.
0: Ik wil dansen dadelijk, maar ik wil dansen. Maar ze doen look good in het hier.
1: Ja, hè?
0: Maar ik dans nog.
1: Kijk dan uit hier, hoor.
0: Dank je wel, broeder.
1: Abu, oké.
0: Okay.
1: Ik kom een hele bekende hier tegen uit het netwerk, het politieke netwerk. Even voor de luisteraars, wie bent u?
2: Mijn naam is Loanu, voornaam Stanley.
1: Stanley, je bent nog niet zo oud. Wat doe je op die Biggie's Day?
2: Wel, ik ben niet de jongste.
3: Ja, ja.
2: Nee, ik wil weten wat er zich afspeelt in de Surinaamse gemeenschap. Onder andere in, onder de ouderen.
1: En wat vind je van zo'n dag dat georganiseerd is?
2: Wel, heel erg belangrijk dat het gebeurt en dat het goed gebeurt. Wel, we zien dat de leiding nu in handen is van Anne-Rose Abendanon. Ik zie alleen maar positieve dingen.
1: Oké, okay, mooi.
2: Ja, ja.
1: Ik heb begrepen dat de gemeente moeilijk doet met subsidies. Dus ik denk dat het goed is dat we de gemeente ook even vragen van, jongens, dit is een hele belangrijke bijeenkomst voor onze senioren. 1 keer per jaar.
2: Wel, dat ik moet behouden blijven. Ik heb dit geluid uit verschillende personen gehoord. En ik vind het heel lastig dat het gaat zoals het gaat.
1: Ja.
2: Waarom? Niet alleen ouderen, maar ook anderen hebben behoefte aan voldoende steuning door de gemeente. Het is niet alleen maar gelden innen van de mensen, maar ook wat teruggeven. En zich vooral bekommeren om de sociaal zwakkeren.
1: Ja, want heel veel mensen kunnen bijna geen bezoek meer krijgen vanwege de parkeerprobleem. Nou ja, parkeerprobleem, vanwege het parkeren.
2: Daaraan is gekoppeld het gevaar van isolatie, sociale isolatie. Daaraan is gekoppeld aan het weggeven van bezoek.
1: Ja.
2: En wel, gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd, maar de gronden waarop dat allemaal gebaseerd is, die zijn erg duister.
1: Ja.
2: Ja, ja, toch?
1: En dat heeft gevolgen voor de senioren.
2: Ja, ja, ja, kijk, in sommige
1: gebieden. Ze worden minder mobiel.
2: Ja.

0: mensen krijgen minder bezoek.
1: Ja, mijn standpunt is, betaald parkeren alleen daar waar het hard nodig is. Ja? En niet anders.
0: Oké. Okay. Hey Stanley, bedankt. Ik ga nog met een paar andere mensen praten.
1: Is oké. Okay.
0: Grant aan je en geniet ervan, maar meer het ook wat dansie dadelijk.
1: Ja, sweet master zo verwennen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En we zijn ook aan verwend door Civic.
0: Ja, ik heb ze gesproken, ja. Geweldig. Oké. Okay. Abo, okay, succes hè?
1: Ja, zie je.
0: Ja, oké, oké, oké. U bent?
2: Ik ben Merlin van Civic Zuidoost. Dag meneer Lewaan. Ja, ik ben ook wel eens vaker bij u op de radio geweest.
0: Zie je wel.
2: Maar toen zat ik bij buurteam.
0: Aha, nu ik heb volgens mij nog een foto van jou.
2: Ja, dat klopt.
0: In mijn album.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, even voor de luisteraars nog even van je volledige naam.
2: Merlin Liu Ayu.
0: Liu Ayu.
2: Ja.
0: Merlin, jij bent ook al jaren betrokken bij deze organisatie, dus deze dag, de Pikies Made.
2: Nee, dit is dus de eerste keer.
0: De eerste keer?
2: Ja, ja.
0: Je zat er bij P-Team?
2: Nee, ik ken wel de mensen van P-Team al heel lang, al jaren. Nou ja, ongeveer 3 jaartjes nu. Maar dit is het eerste jaar waar Civic zeg maar, de organisatie op zich heeft genomen van Biggie's Made op Kwaku.
0: Maar je bent toch al jaren betrokken?
2: Ja, ik ben al jaren betrokken, maar niet bij de organisatie.
0: Oké, oké. Okay, okay.
2: Ja.
0: En wat vind je tot en met nu, hoe het gaat?
2: Ik vind het fantastisch. Ik wil dit elk jaar doen. Het is hartstikke leuk om die senioren te zien genieten en om ze in het zonnetje te zetten. En dan weet je gewoon weer voor wie je het doet.
0: Ja, hè?
2: Ja, dat vind ik echt.
0: Ja, want de mensen, sommige van ze leven een beetje geïsoleerd.
2: Ja.
0: Ze krijgen geen bezoek, ze gaan ook nergens.
2: Ze gaan ook nergens.
0: De Luca televisie.
2: Ja.
0: Weet je, ze krijgen ook geen telefoontje. En dit is juist bedoeld om die mensen uit dat isolement te halen.
2: Ja, dat klopt. En ik ben blij dat dat gelukt is. Natuurlijk kunnen we niet iedereen die in een isolement zit bereiken. Maar de paar die we hebben bereikt, ik ben heel blij dat dat gelukt is en dat ze er dus zijn.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Nou, succes. Maak er een mooie dag van met de senioren.
2: Ja, dankjewel.
0: Want jullie gaan dansen straks.
2: We gaan zeker dansen.
0: Ja, ik moet alleen nog de kok spreken.
2: Oh, de kok.
0: Ik
2: zag hem lopen. Maar dan moet ik even voor je erachteraan gaan.
0: Oké.
2: Okay, ik ga even voor je... Ik kom terug.
0: Oké, okay, want ik hoor hij heeft moxalesi klaargemaakt.
2: Hij heeft moxalesi en bami.
0: En bami. Oké, tot zo. Ik wacht dus even op de kok. Even een kleine tussenpauze. Ja, beste luisteraars. Ik sta dus op het Wakkerfestival. Vandaag de eerste dag. En het wordt al aardig druk. Het is lekker weer. De mensen zitten gezellig te eten en te drinken. En het ziet er prachtig uit. Goed georganiseerd. En eigenlijk moet u ook even komen een van deze keren, een van deze weken. Want het duurt maar 4 weken. Hier op het Kwaku Zomerfestival in Amsterdam-Bimmeren. Ik heb dus hier een hele mooie, charmante dame, Temeluka Biri. Dan denk ik gelijk aan mijn moeder, want die had ook zo'n mooi grijs haar.
3: Dankjewel.
0: Even voor de luisteraars, wie bent u?
3: Yvonne Mijnheimer, alias Wonke.
0: En u bent ook vandaag hier op de Biggie's Made.
3: Ja.
0: Wat bent u hier komen doen?
3: Ik ben komen genieten van de dag. We zijn uitgenodigd door het P-team. En Civic, want ik zit in 2 verschillende groepen.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: En wat gebeurt er allemaal vandaag? Wat hebt u alvast meegekregen?
3: Vandaag? Nou, we hebben spelletjes gedaan. We hebben mogen genieten van verschillende optredens. We hebben meegezongen. Verschillende groepen hebben Bonsa Jawa en een Hindustaanse groep, die hebben opgetreden.
0: Ze
3: hebben
0: er zoveel gebeurd?
3: Ja. Hey. Ze hebben 2 keer potje potje gedanst.
0: Oh ja, potje potje, dus, even voor de luisteraars, potje potje.
3: Ja, het is een Japanse dans.
0: Oké, okay, oké, okay. Moet je op YouTube
3: met verschillende stepjes.
0: Oké, oké. En ik heb begrepen, lekker eten?
3: Heel lekker eten. Ik heb nog niet gegeten, want we gaan nu eten. Maar het
0: maar de is lekker. Geweest.
3: Ja.
0: Want ik wilde de kok spreken, maar hij heeft het eten gebracht en is meteen weer weggegaan.
3: Ja, klopt, ja. Maar ze zijn nog aan het uitdelen.
0: Oké, dat moeten we niet te lang zitten. Want nee. Eten wacht op Oké, nou voor de mensen die bijvoorbeeld u nu horen op de radio en die denken van hey, Trajari wil ik er ook bij zijn. Wat kunnen ze doen?
3: Je kan je aanmelden bij het P-team of bij Civic of een van die andere organisaties. En dan word je vanzelf uitgenodigd.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: Geweldig. Ja. Oké, nou ik zou zeggen, geniet er nog van.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, en als u iets wilt zeggen tegen de luisteraars, dan kan het hoor.
3: Mag ik reclame maken?

0: vertellen.
1: Ga je gang, ga je gang.
0: Nou, we hebben op de dinsdagochtend hebben we een groep senioren. En het heet Breakfast and Talk. Ik ben de trekker, zeg maar. En ongeveer zeg maar, tussen de 10 en 15 personen. En we hebben onder het genot van een ontbijtje hebben we verschillende onderwerpen.
2: Oké, dus jullie praten ook over de AOW.
0: Ook over de AOW. We praten ook
2: van je maakt een beetje reclame voor jezelf, maar waar vindt het plaats? En kan iedereen zich aanmelden?
0: Nou, iedereen is welkom, ook heren. We zijn niet met alleen dames, maar heren zijn ook welkom. Senioren, heren. En we zijn vanaf 18 augustus, want we hebben nu vakantie. Vanaf 18 augustus zijn we te vinden in Forever.
2: Waar is dat?
0: Is het paasgebouw achter de markt, achter Kraaienes.
2: Oké.
0: Ja, ja.
2: Achter Kraaienes, is station Kraaienes.
0: Ja, ja.
2: Oké. Okay.
0: Achter, aan het einde van de markt staat de paasgebouw.
2: Ja, ik ken dat gebouw. Ja,
0: ja, ja. Het heet Forever.
2: Het is eigenlijk onder het spoor.
0: Ja, ja, daarnaast.
2: Net ernaast.
0: Ja, ja.
2: Oké.
0: Okay. Ik weet even het adres niet uit het hoofd.
2: Kraaienes. En ja. Elke dinsdag?
0: Elke dinsdagochtend tussen 10 en 12.
2: Oké, geweldig.
0: Ja.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja?
2: Ja,
0: dankjewel.
2: En ik hoor dat de band al is begonnen met Odi Odi. Dan gaan we een klein stukje opnemen. En het zijn de Sweetmasters.
3: You sabi that no there? Je Arki Radio de Leon. Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Mevrouw Biekman, bent u daar?
4: Ja.
3: Adekba.

0: colon and lung en veelheid aan potenties. Het zal aan onszelf gelegen zijn. Samen optrekken brengt vooruitgang en samenwerken leidt tot succes.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 5 minuten vertraging. En op de A8 richting Zaanstad bij Zaanstad Koog ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio De Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time, Bacana Party.

0: Party, Sondag 26 Juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Ya arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
5: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met Cola.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar je arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

met dat alles maar bij Odi Alfons Willingen en mi hoop dat je weet aan Archie Radio De Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat komt abo eens ding, een kantake overal, no one's man ook kantak, hey, we stop you of zo, een abo eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tapa mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar e roko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Ik ben nog steeds op het Kwaku Festival, beste luisteraars. En ik sta nu op een gedeelte waar ik de autoriteiten tegenkom, de politie en de Maréchaussee. En ik ga aan de politie vragen. Heel veel mensen van de politie zijn er hier, maar ik ga vragen wie hij is en wat de politie hier zo doet. Wie bent u?
1: Ja, mijn naam is Erik Bons. Ik ben werkzaam bij de politie Amsterdam. En wij staan hier met een aantal collega's, met een aantal dienstvoerzuigen, zoals je ziet. En als mensen interesse hebben in een baan, dan kunnen ze bij ons te raden gaan. En we hebben ook wat leuke presentjes, presentaties vooral voor kinderen ook. En mensen kunnen wat politievoertuigen ook bekijken.
0: Begrijp ik goed dat jullie hier zijn, ook voor de werving. Dus dat mensen zich kunnen aanmelden voor de politie.
1: Ja, dat is correct.
0: En wat voor soort mensen zoeken jullie? Leeftijd, jongeren?
1: Ja, natuurlijk jongeren. Ook mensen die bijvoorbeeld al in het verleden ander werk hebben gedaan natuurlijk. Dus eigenlijk van alles wat.
0: En ik zie heel veel kinderen hier.
1: Ja, klopt.
0: Wat is zo aantrekkelijk voor de kinderen hier? Want iedereen is een beetje, niet direct bang, maar voorzichtig met de politie. Maar ik zie heel veel kinderen hier.
1: Ja, maar de kinderen die vinden dit geweldig. Ik bedoel, elke jongens- of meisjesdroom is toch wel... Ook, ze zitten toch wel vaak aan de politie te denken. En dat zie je ook wel dat ze op latere leeftijd toch wel eens... Zitten te denken om bij de politie te gaan werken. En ja, wie wil er nou niet bijvoorbeeld om even op een politiemotor zitten of even naar zo'n mooie politiebus kijken. En natuurlijk, Defensie staat hier ook in Kmar met mooie voertuigen. Dus ja,
0: en de kinderen mogen alles betasten, kijken, proberen?
1: Niet letterlijk alles, maar ze mogen sowieso bekijken. En wij vertellen er ook wat bij. En dat vinden de kinderen hartstikke leuk en interessant. En de ouders ook natuurlijk.
0: Laatste vraag, waarom is het belangrijk dat de politie en de Maréchaussee op het Kwaku Zomerfestival aanwezig zijn?
1: Nou, wij willen ons ook een beetje identificeren met de mensen in de wijk. En ik heb zelf heel lang in Amsterdam-Zuidoost gewerkt. En ik vind het ook leuk als mensen interesse hebben in beroepen als politie, defensie, de Maréchaussee. Die hebben altijd wel mensen nodig. Dus je moet een beetje spiegelen met de mensen van de wijk. En we moeten ook samen de wijk leefbaar maken.
0: Erik, hartstikke bedankt voor je korte bijdrage.
1: Alsjeblieft.
0: En succes. En maak er een mooie zomer van. Jullie staan de hele zomer hier?
1: Ja, met Kwaku staan we hier inderdaad. Ja.
0: Oké,
1: okay.
0: Dankjewel.
1: En dat wordt afgewisseld door andere collega's ook. Hè. Dus volgende week staan er weer andere collega's.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dankjewel, Erik.
1: Yes, alsjeblieft. Ja.

0: Ik sta hier op het Kwakkoe Festival met een aantal Bradas uit Suriname. En de eerste die ik hier aan het woord laat, u bent?
1: Wassimen Petrus.
0: Wassimen Petrus. En u bent?
1: Kapitein Bisuana. Patrick.
0: Ja. En u bent?
2: Uiteraard Stoltenburg.
0: En uw functie?
2: Ik ben hoofd van de afdeling S2.
0: S2, maar dat zegt de luisteraars niks hoor. S2,
2: S2
0: is dat een commando?
2: Heeft te maken met inlichting en veiligheid.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Dank dat u even kort woord wilt toelichten via Radio De Leon. Beste luisteraars, ik praat dus met drie mannen van Defensie in Suriname. En ze zijn op het Kwakkoe Festival. En mijn eerste vraag is aan meneer Biswane. Wat doen de militairen van Suriname op het Kwakkoe Festival?
1: We zijn hier op uitnodiging van de Marseillaise. We zijn sedert 24 juni hier voor Kitty Kotti en ook voor Kwakkoe Festival. Daarvoor zijn we hier. Uitnodiging van de Marseillaise.
0: En als mensen naar jullie toe komen, wat vragen ze en wat vertellen jullie ze?
1: De eerste vraag die ze altijd stellen is dat dan waarvoor ben je hier? En dan ik leg ze dan uit waarvoor we hier zijn. Dat we hier zijn voor alleen maar voor Kitty Kotti en voor Kwakkoe.
0: En voor Kwakkoe?
1: Ja, en voor uitwisseling natuurlijk met de Marseillaise.
0: Oké, dus los van het feit dat je op Kwakkoe bent je ook met uitwisseling met de Marseillaise van Nederland?
1: Van Nederland,
0: dus zij gaan naar Suriname en jullie komen naar Nederland? Oké. En u, meneer, uw naam nog even?
1: Wassimen Petrus.
0: Wassimen, die mannen hebben een uniform aan en u niet?
3: Ja, er is een hele verhaal erachter, want in gebreken gebleven om voor mijn uniform mee te nemen naar Nederland. Dus daarvoor.
0: Is dat de echte reden?
3: Nee, niet de echte reden. Ja, vergeetachtigheid speelt er al, weet je wel.
0: Oké.
3: Ik moest ook met mijn uniform komen. Maar ik heb die andere uniform, die grote uniform.
0: Ja. En wat is uw directe functie hier op het festival? Is het hetzelfde als meneer Biswane, uitwisseling?
3: Nee, ik ben al gepensioneerd commandant van de militaire politie. En geweest omdat de Marseillaise, de ene luitenant-kolonel die op bezoek was met vakantie en heeft me opgezocht toen ik mijn dienstjaren. En we hebben gesproken en er ging klikken. En ik ben altijd een voorstander geweest van een relatie met de Marseillaise Nederland en Marseillaise Suriname. Dus dat is altijd mijn wens geweest om samen te werken.
0: En is die samenwerking goed?
3: Het was goed geweest, komt weer goed op gang.
0: Oké.
3: Okay. Zo zeggen.
0: Mooi man. Ja. En wat vindt u van het Kwakkoe Zomerfestival?
3: Geweldig. Het is heel goed georganiseerd, man. En ik geniet ervan.
0: Is het mooi weer.
3: Het is mijn eerste keer op Kwakkoe Festival.
0: Ja?
3: Maar ik was een paar keren in Nederland tijdens zomer, maar ik ben niet in de gelegenheid geweest om Kwakkoe Festival te bezoeken. Maar ik vind het leuk. Allerlei Surinaamse tenten en zo.
0: Ja, hè?
3: Ja, Surinaamse mensen. Ja. Heel leuk.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: En dan ga ik over naar onze meneer Stouten. Zeg ik het goed?
4: Stoutenburg.
0: Wat is uw directe functie hier? Op het festival, hè?
2: Ja, is hetzelfde wat de rest van de mannen.
0: Sorry, Biswane.

0: Oké, maar u heeft ook een bepaalde ervaring. En voor de luisteraars, van luisteraars, ik praat met meneer en hij kijkt heel streng. Maar bent u altijd zo streng?
1: Ja, ik ben zo opgegroeid. Sinds mijn 18e jaar zit ik wel in het leven. Dus het is geen tijd om te lachen constant, hoor.
0: Ja, maar sociaal, wie ziet de inaski?
1: Ja, natuurlijk. Dat komt wanneer het nodig is.
0: Ja.
1: Ja. Nu is het werk geplaatst, dus een beetje... Okay.
0: En wat is uw ervaring tot en met nu als het gaat om de relatie Marie-José Nederland, Marie-José Suriname?
1: Mijn ervaring is goed te noemen. En we gaan het verder uitbuiten, zodat het beter wordt. En naar een grotere hoek te brengen.
0: Mm-hmm. Oké, werven jullie ook? Want Suriname heeft kader nodig.
1: Ja.
0: Werven jullie ook? Kan dat trouwens?
1: Ja, dus momenteel loopt er een sollicitatie in Suriname. Wat de Surinamers betreft. Dat men kan instappen om militair te worden.
0: In Suriname? Dus vanuit Nederland? Want die voetballers doen het nu al, hè?
1: Nee, dus...
0: Nacho en zo.
1: Nee, kijk. Wat dat ding is, je kan niet als buitenlander in een ander leger stappen. Je moet burger zijn van het land. Dus als je Nederlander bent... Is het, dat staat je gewoon in het leger van Nederland. Surinamer, idem dito. Dus het heeft met nationaliteit te maken.
0: Maar als je bijvoorbeeld... je bent Nederlander, maar je wilt toch dienen. Is er wel een mogelijkheid dat je op een of andere manier uitgeleend wordt aan Suriname? Kan dat?
1: Ja, dat kan. Maar dan ga je op een ander vlak. Het heeft te maken met bijvoorbeeld... als ik het voorbeeld kan geven... De United Nations, de Verenigde Naties.
0: Okay.
1: Dan kom je op een ander vlak waarbij er uitzendmissies zijn. En ja, het maakt niet uit van welke nationaliteit of van welk land je bent. Maar dan wordt er een soort gezamenlijke eenheid of een leger gevormd. Om dan peacekeeping te doen of peace enforcing maakt niet uit. Maar dan word je uitgezonden in een missie.
0: Okay.
1: Dat is een andere vlak. Dus het is dus niet als je voor een land moet dienen waar je bent geboren of...
0: Dan moet je de nationaliteit hebben.
1: Dan moet je de nationaliteit hebben, precies. Dus zo werkt het.
0: Oké, en wat is uw ervaring tot en met nu hier op het Kwakke Zomerfestival? Al die mooie Suriname, Bradas en Sisas.
1: Yeah. Dat is het toch. Kwakke Festival is iets multicultureels. Waarbij verschillende entiteiten en verschillende rassen, volken bij elkaar komen om te vieren. En eenheid is belangrijk. En ja... We genieten gewoon van het recht om vrij te zijn en te genieten van het leven. En ja, dit is een van de voorbeelden hoe we eigenlijk moeten leven. Dus dat is het.
0: Helemaal.
1: Ja.
0: Motaki Grantangi,
1: ja.
0: Voor deze korte bijdrage. U ook, meneer, die met pensioen is?
2: Ja. Ik ben blij dat ik hier ben. De Marseille heeft aan mij gedacht en dat hij me uitgenodigd. Het is een voorrecht.
0: Mooi man,
2: ja,
0: mooi man.
2: Het is een
0: man,
2: heel voorrecht. Ja, en ik stel het op prijs. Ja.
0: En meneer Biswana, wat beskoppen jullie dus maar in Arca Radio?
3: Ja. Komen jullie naar Kwaku? En dan kunnen jullie zeker elkaar ontmoeten.
0: En dan moeten ze hier komen, want de locatie waar jullie staan op het Kwaku Festival.
3: Dit is van Defensie. Defensie van Nederland. Dus je hebt landbouw, je hebt luchtbouw. Alles heb je hier. En daar zijn. En de brandweer.
0: En de brandweer.
3: En de politie.
0: Ja, de politie. Die heb je net gesproken, ja.
3: Ja. Dus vandaar.
0: Oké.
3: Ja.
0: Oké, dus er zijn meer machten hier. Dus je hebt de brandweer ook hier.
3: Ja.
0: Surinamers ook?
3: Nee.
0: Ik bedoel, Sernamang voor brandweer, Fuja?
3: Nee.
0: Oké. Nou, ik ga kijken of ik ze ook even kan spreken. Ja. Maar u wilde nog wat zeggen?
1: Voor wat Surinamers betreft, dan gaat het alleen maar om militairen uit Suriname. Dus alleen wat voor betreft het leger. Maar andere
0: diensten
1: zoals de brandweer, de politie, de luchtmacht, de marine, dat zijn van Nederland zelf.
0: Mooi man.
2: Maar ook mensen van Surinaamse afkomst, hè? Die in de brandweer zitten en de brandweer zijn.
0: Ja. Oké. Ik ga dit uitzenden via Radio De Leon. Ja. Dat is salto.nl. Ja. Dus als je naar de website gaat van salto.nl en je tikt in Radio De Leon, dan vind je alle programma's.
3: Oké.
0: Maar jullie zijn er 4 weken hier?
3: Nee, we gaan 27 terug.
0: Jullie?
3: Ja.
0: Maar de volgende week zijn jullie weer hier, toch?
3: Nee, we weer hier.
0: Ik ga het komende week uitzenden. En dan zal ik het jullie laten weten.
3: Okay.
0: Ik kom wel even hier terug.
3: Ja.
0: Heren, bedankt. Heren, grand dank je.

0: Radio De Leon op Kwaku Zomerfestival. En ik sta hier bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Zeg ik het goed? Correctie. Ik sta hier bij de Koninklijke Luchtmacht. En ik ga praten met twee mensen van de Koninklijke Luchtmacht. U bent?
1: Ik ben Gio.
0: En u?
2: Ik ben Elsira.
0: Elsira. De eerste vraag, wat doen jullie hier op het Kwaku Zomerfestival? Mensen komen om te eten, te drinken, te dansen. En jullie komen hier, hebben jullie ook wapens hier?
1: Nou, nee, wij komen hier omdat wij de mensen die op het festival komen willen laten kennismaken met Defensie. En daarom kiezen we ervoor om elke jaar hier te komen en onze spullen mee te nemen. En een open houding te hebben naar de mensen, zodat ze met ons in gesprek kunnen. En zodat wij kunnen vertellen wat we allemaal doen bij Defensie.
0: Oké, en jongeren neem ik aan, zijn jullie naar op zoek? Of niet specifiek?
2: Niet specifiek. En u bent? Ik ben Elsira.
0: Elsira, ja?
2: Ja, en ik werk natuurlijk bij de luchtmacht, hadden we al gezegd. Maar ik richt me het meeste op de jongeren, omdat als ze mij zien, kunnen ze zich met mij identificeren. Die dames, weet je, van hier. En soms als ze mij zien, denken ze van, hé, is dat wel een echte militair?
0: Ja, hè?
2: Nou, dan ga ik met ze in gesprek en dan laat ik ze ook weten van, als ik dat kan, dan kan jij het ook. En dan leg ik ze uit wat voor banen er allemaal bij Defensie zijn. En kijk of ze daar interesse voor hebben. Zo gaan we het gesprek in.
0: En, want je hebt een hele mooie uitstraling. Luisteraars zien dat niet, maar ik zeg het wel. Heeft dat invloed op met name de jonge dames?
2: Ja, wat is makkelijker voor hun om naar mij toe te komen.
0: Laagdrempelig, hè?
2: Ja, laagdrempelig. Omdat ze natuurlijk, wat ik al zei, met mij kunnen identificeren. Dus zodoende. Ja, en die vragen komen dan vanzelf.
0: Ja.
2: Want dan zijn ze echt nieuwsgierig naar van, hè, hoe? Wacht even. Als zij het kan, kan ik het dus ook.
0: Ja. En zijn er al bijvoorbeeld vandaag wat resultaten? Vandaag is de eerste dag van het Kwaku. Maar zijn er al resultaten? Hebben mensen nieuwsgierige vragen gesteld?
1: Ja, zeker. Kijk, mensen hebben vaak een bepaalde beeld bij of een bepaalde oordeel die vaak niet altijd klopt. Hè? Dus misschien hebben ze van huis uit gekregen van, nee, moet je misschien niet doen, want het is allemaal gevaarlijk.
0: Maar dat gebeurt hoor.
1: Dat gebeurt, ja. Nou, en wij vertellen hun, ja natuurlijk, het beroep heeft zijn gevaarlijke kanten. Maar het beroep heeft ook zijn minder gevaarlijke kanten. En dus niet iedereen gaat op missie en niet iedereen komt echt in de gevarenzone. We hebben ook heel veel ondersteunende mensen nodig. Vooral heel veel burgermedewerkers hebben we bijvoorbeeld ook nodig. Ja, en die komen niet in een gevarenzone. Dus dat kun je best wel bij Defensie doen.
0: Ja, want als je het hebt over luchtmacht, dan denken mensen aan die parachutes.
1: Ja, of
0: vliegtuigen.
2: Ja,
1: F-35. Ja, of de gevaarlijke.
0: Maar ik hoor je zeggen van ook mensen voor andere functies zoals administratie en dergelijke. Hoe zit het met medisch?
2: Alles is er. Toevallig, ja. Ik werk voor de gezondheidszorg, Defensie. En alles wat onder medisch valt, dat faciliteren wij. Fysio, noem maar op, alles
0: dus,
2: hebben wij.
0: Het is fysio, tandarts.
2: In de burgermaatschappij hebben wij dat ook bij Defensie.
0: Serieus?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, nou is wel een eye-opener voor heel veel mensen die denken dat het alleen maar lopen is met een wapen.
2: Nee, zeker.
0: Is ook medisch.
2: Ja.
1: Klopt.
0: Oké, en sport?
1: Ja, uiteraard. Het is Defensie. En hebben natuurlijk voor de militairen hebben wij natuurlijk het sport heel goed ingericht. We hebben heel veel sportfaciliteiten. Op elke basis of op elke kazerne is wel uitgebreide sportfaciliteiten waar je dus gewoon echt gebruik van kan maken. Dat is natuurlijk voor de militairen is dat basis. Hè? Die krijgen daar ook heel veel tijd voor. Maar als burgermedewerker is het ook mogelijk om daar gebruik van te maken. Dus je kan als burgermedewerker ook gewoon lekker fit blijven.
0: Oké, geweldig dat mensen dit kunnen horen van jullie. Maar twee dingetjes nog, hè? Kinderopvang en zorg. Nou. Want er zijn heel veel van onze mensen in de zorg. Ja. Kan dat ook bij Defensie?
2: Nou, ik heb zelf ook kinderen. En toen ik opkwam bij Defensie en aantal jaar daarna. Nou, toen dacht ik ook van, ik wil een gezin gaan stichten, maar hoe ga ik dat doen? Nou, de mogelijkheid was, ik was geplaatst in Den Haag en precies daar om de hoek was er een kinderdagverblijf. Die dan contract had met Defensie. En dan zo kon ik mijn kind inschrijven en mijn kind daar naartoe brengen voordat ik ging werken. En dat ging allemaal goed. En na mijn werktijd haalde ik mijn kind weer op.
0: Wauw, dus dat is ook geregeld binnen Defensie.
2: Ja, niet
0: en de zorg?
2: Maar toen de tijd daar wel.
1: En aanvulling daarop. Ja. Er zijn ook wel eens initiatieven om binnen Defensie zelf ook zorg te regelen. Maar dat is niet iets dat breed is, georganiseerd. Maar sommige afdelingen of sommige bazen hebben soms wel eens een zorg. Partij die zeg maar binnen de Defensie zelf ook zorg en op kinderopvang regelt.
0: Dat is hartstikke mooi. Ja. Is het ook zo dat bij de luchtmacht mensen ook worden uitgezonden?
1: Zeker.
0: Naar andere landen?
1: Zeker, zeker. Kijk, politiek gezien wordt er dus zeg maar gevraagd dat wij iets mee gaan doen aan een bepaalde missie, hè, aan een bepaalde bescherming of een NATO-missie. En als dat gebeurt en er wordt luchtcapaciteit gevraagd, dan kan het zijn dat wij dus meegaan om dat te faciliteren. Ja, dus op het moment dat ergens de vliegtuigen en de helikopters ergens naartoe gaan, ja, dan moet ondersteunend personeel ook mee. Dat moet onderhouden worden, er moet gegeten worden, er moeten logistieke dingen moeten gebeuren. Dus dat gaat allemaal mee om dat te faciliteren.
0: Wauw, een hele onderneming dus. Maar het klinkt wel interessant, want ik wist niet dat er zoveel onderdelen mogelijk waren binnen Defensie.
2: Zeker wel.
1: Ja, er is heel veel mogelijk. Ja, ja.
2: Wow. Vaak, is het daar dat we ook hier staan?
1: Ja.
2: Om het uit te leggen.
0: Oké, even nog voor de luisteraars, de laatste vraag. Als mensen naar Kwaku komen en ze willen zeggen van ik wil even praten met de mensen van de Koninklijke Luchtmacht, waar kunnen ze op het terrein hier bij jullie?
1: Ja, als je de ingang hebt, dan zitten wij helemaal schuin achterin. Daar zitten wij rechts in een hoek, hebben we een eigen terrein. Als je daar oploopt, dan, dan kom je ons eigenlijk gelijk tegen.
0: Ja, want je ziet de politie, je ziet de brandweer en hier staan jullie.
1: Wij staan een beetje achterin in de hoek. Daar hebben wij van de luchtmacht hebben wij VR hebben wij mee. Dan kun je dus echt kijken door een bril en dan kun je ervaren wat bij Defensie allemaal een beetje mogelijk is. Dus het is best wel een leuke ervaring om mee te maken.
0: Wauw. Nou, leuk. Mag ik jullie bedanken? Of heb je nog iets dat je zegt van dit wil ik nog even meegeven?
1: Nou, het is ook reuze gezellig. Dus dat wil ik zeker meegeven. Dus kom allemaal langs. Wij staan echt klaar om met jullie in gesprek te gaan.
2: Zeker.
0: Geweldig. Ja, gesproken leuk. Met...
2: Elsira
0: en...
1: Met Gio.
0: Gio. Hey, grand tangi.
2: Ja,
0: bedankt, hè?
2: Graag gedaan.
0: Okay. Ja, luisteraars, dit was dus ook een kort gesprek met twee bijzondere mensen van de Koninklijke Luchtmacht. En u bent uitgenodigd om langs te komen. Of neem je kinderen mee, je jongeren mee, om even langs te komen bij de Koninklijke Luchtmacht op het Kokkenzomerfestival. Dankjewel.
3: Met alles mijn biji odi Alfons Willingen en mijn hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat kun abu eens ding, u kan takken overal, nou als man kan takken, hey, we stop you of zo, u abu eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

met dat alles maar bij Odi, Alphonse Willingen. En we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je Radio DC. Want dat one of things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kon abu eeuwig sting. Een kantakken overal. Nou, als man ook kantak. Hé, hey, we stop you of zo. Een abu eeuwig zijn en dat belangrijk in een communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: You sabi that no de je arki Radio de Leon.
10: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
11: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
12: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondappel. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Kolibri.

er zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Alazani, Nabuzani. En we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon speciaal voor u. Vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi, ladies. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar in arki. Radio nono de. Wel los maar in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. Me, Dado. Yeah, happy. Adi. Theopia. Adi. Dayako.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka hij dus. Nee, niet doen. Mijn neem ik tjuri. U wordt ook een dagjarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht jij, maar hoe ben je op om tien jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan kooi van jugu jugu weg. De etageren nog aan jugu jugu zijn bende. Na wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ander defa nodo, koop het one punt jazzer erachter. Meer versteer je. En zei je bordi de, of zei je abi, dan mijn lomp zal later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, nee, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of pa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mik aan heren. Mik nanging. Want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lomp sa dat you gonna you man aan you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je guggo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Pikachu, Pikachu, a la baba la Pikachu, es tres de la luz, de un ser
1: Asheblim, Payanti, thank you well. Een prachtige jonge dame, een heel leuk klein meisje, ja man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Payanti, dankjewel, dankjewel, alsjeblieft.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

Botroswiti, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30

0: 0230 of 020-4631-246. Noodravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM in de Ether. Mijn naam is Kodjo Kumambala en zometeen een mooi programma. Tot zo na de muziek.

Luisteraars, welkom hier bij Matradio, het programma Black Hour Story. We zijn op de klok van 3 uur en dan met een heel interessant programma. Wat ik sowieso voor u in petto heb vandaag is een interview van Dr. Alain Proctar. En ik ga daar zo meteen na, misschien ga ik er meer over vertellen. En ik ga een gedeelte van deze podcast afdraaien, is heel interessant wat zij vertelt.

Zij is een arts en afgestudeerd. Ze is ook wetenschapper. En ze is heel interessant waar ze allemaal mee bezig is. Zometeen aan de muziek gaan we over naar deze persoon. Ik heb haar vorig jaar ontmoet, of een jaar daarvoor volgens mij, bij Black Achievement heb ik haar ontmoet, waar ze een wetenschappresentatie gaf voor kinderen. En dat heeft ze echt geweldig gedaan. Het is nu 17 juli, hè? Laat me even kijken. Het is 17 juli vandaag, vrijdag 17 juli. En we zijn toch wel 2 weken voorbij 1 juli. En ik ben benieuwd wat u allemaal heeft gedaan 1 juli. En is dan 1 juli nu even bij u gestopt? Of bent u nog bezig met de doorwerking van het slavernijverleden en kolonialisme? Hoe bent u nu eigenlijk bezig? Want in mijn laatste uitzending zei ik ook van, het Kitty Kotimaat is de maand juni. Dan komt 1 juli in het vooruitzicht. En na 1 juli lijkt het wel, dus het lijkt ik zeg dat het zo is, dat we overgaan tot de orde van de dag en ons niet zodanig mee bezighouden met het erfgoed, het cultureel erfgoed, het Afrikaans immaterieel erfgoed, het Afrikaans diaspora, Suriname erfgoed, historie, black history, consciousness, doorwerking van de slavernijverleden. Dus ik vraag me af van hoe houdt u zich daarmee bezig? Voor de mensen die in Suriname wonen en organisaties hebben, de maatschappelijke initiatieven slavernijverleden die gaan open. Er is een persbericht geweest van de Nederlandse ambassade in Suriname. Dus als u meer informatie over wilt hebben, als u mensen kent in Suriname of de mensen die nu luisteren en die wonen in Suriname en die hebben een organisatie, die kunnen dus een aanvraag indienen bij het SUMS. Dat is het maatschappelijke initiatief van slavernijverleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan kunt u een aanvraag indienen voor een project dat te maken heeft met het slavernijverleden en kolonialisme. Dus meer informatie heb ik niet. Ik heb het ook zelf gezien op social media. Dus ik zal zeggen, maak u er gebruik van. Of geef het door aan uw vrienden, familie, kennissen in Suriname, dat ze daar iets mee kunnen doen. En het is vooral voor de nastaten van het slavernijverleden. Wat nog meer? Even nadenken wat er nog allemaal meer is gebeurd. De afgelopen 2 weken eigenlijk. Natuurlijk, de oorlog gaat weer door, gaat nog steeds door, wat ik zie. Even kijken, de vakantie is begonnen, schoolvakantie is begonnen, dus het is ook rustig hier, zie ik. En eigenlijk geen bijzondere dingen. Kwakko is ook begonnen sinds vorige weekend. Dus dus dat eigenlijk. Oké, wat we nu gaan doen, we gaan even naar de muziek. Want ik ga dan de podcast voor die klaarzetten. En voordat ik de podcast ga afdraaien, ga ik nog een stuk vertellen over Dr. Alan. En dus daar zometeen meer informatie over. Dus laten we even naar muziek gaan. Oh ja, nog dit, hè. Dit was vergeten te zeggen. Iedereen kent natuurlijk Fanta Modja. Hij is overleden. Hij is gewoon overleden. Een goede reggae-artiest. Ik weet ook niet waaraan hij is overleden. Ik heb nog niet onderzocht. Maar vandaar dat ik het nummer begon vandaag met Fanta Modja. Voor de mensen die hem kennen, geweldige reggae-artiest. En hij is onlangs vorige week ergens is hij komen te overlijden. Dus, dan weet u dat. U hoort mij zo na de muziek.

0: Ja, we gaan beginnen. Ik moest even alles voor u klaarzetten. Even kijken. Ik heb het een aantal keer gehad over voeding. Wij eten best wel heel veel dingen die niet goed zijn voor ons lichaam. 80% van de voeding in het, van de producten in de supermarkt is gewoon chemisch bewerkt. Is niet goed, geen goed voedsel. Daar zijn we allemaal slachtoffer van. Ook ik ook. Ik heb ook een paar keer gehad over slave food. Dus voedsel dat we in de slavernij kregen toegeworpen. Kijk, het is nu kwakkoe. Dus iedereen, menigen van ons zullen dan weer bloedworst, fladderberis gaan eten. Dat zijn allemaal overblijfselen uit het slavernijverleden, onder andere. Ik heb het ook heel vaak gehad over, ik reis vaak naar landen in steden in Amerika, waar soul food wordt gepresenteerd als de best Korean food. Terwijl het best wel vettig is, zoetig is en best wel slecht voor je lichaam eigenlijk. Wat ik interessant vind aan deze arts, en ik had haar naam zo net niet goed uitgesproken. Zij is ook antropoloog Alana Helberg Proctor. Zij heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van het slavernijverleden. En daarvan is er een documentatie uitgebracht. Die kunt u gewoon vinden. Ik ga zo meteen een podcast van haar afdraaien, waarin ze ingaat op discriminatie en racisme in de gezondheidszorg. Een heel interessant interview, moet ik zeggen. Ik had er twee. Ik heb ze beide beluisterd. Maar deze vond ik veel interessanter. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, en u kunt pas later bellen, voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik nog een stuk voorlezen over een artikel genaamd UvA antropoloog slavernij werkt generaties later door in gezondheid. Afgelopen, voor mij gisteren of eergisteren, had ze een lezing verzorgd. Dr. Alana Helberg Proctor had ze een lezing verzorgd op Curaçao over dit thema. En als het goed is, gaat ze ook in augustus, ik zag iets voorbij komen, gaat ze dezelfde lezing overzorgen hier in Amsterdam. Waar, weet ik niet. Dat moet ik nog even onderzoeken. Staat ergens op mijn telefoon. Laat me eerst het artikel voor u lezen. Luister u goed mee, want het is zeer interessant. Ik ga beginnen. De transatlantische slavernij heeft tot op de dag van vandaag invloed op de mentale en fysieke gezondheid van nazaten en op het Nederlands zorgsysteem. Dat blijkt uit de onderzoek van antropoloog Alana Helberg Proctor naar de gezondheidseffecten van het slavernijverleden. Ik vervolg. Alana Helberg Proctor stelt dat het slavernijverleden direct en indirect doorwerkt in de gezondheid van nazaten en dat historische ideeën over witte suprematie en eurocentrisme nog altijd doorwerken in zorgpraktijk en onderwijs. Dat maakt dit niet alleen een historisch vraagstuk, maar ook een actueel zorg- en beleidsvraagstuk, zegt ze. De UvA-antropoloog voerde een verkennend onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek in gesprekken met deskundigen en concludeerde dat er nog veel werk te doen is op dit gebied. We weten nog maar heel weinig over deze doorwerking van het slavernijverleden, het kennishiaat in Nederland en andere Europese landen is zeer groot. Ik vervolg. Historisch verweven. De slaafgemaakte mensen werden gedurende ruim 200 jaar systematisch onderworpen aan seksueel geweld. En emotioneel, mentaal en fysiek misbruik. Ook de geneeskunde speelde hierbij een belangrijke rol, aldus Helberg Proctor. Tijdens de slavernij waren scheepschirurgie betrokken bij inspecties en het gezond houden van tot slaafgemaakte mensen als handelswaar. Eenmaal aangekomen in de koloniën maakten medici deel uit van de geneeskundige dienst binnen het slavernijsysteem, meestal onder toezicht van de lijfarts van de gouverneur. Volgens de onderzoeker werkte deze geschiedenis door in de ontwikkeling van medische kennis, instituties, denkbeelden anonu. Patiënten en zorgprofessionals van kleur hebben nog altijd te maken met racisme en negatieve stereotypering. Dit schaadt het vertrouwen in het zorgsysteem en kan bijdragen aan een verstoorde relatie tussen zorgverleners en patiënten en zelfs het vermijden van zorg. Dubbele belasting is het volgende alinea. de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen noemt Helberg Proctor dubbel belast. Zij dragen de ervaringen van hun voorouders uit het slavernijverleden met zich mee en hebben vaak zelf te maken met racisme en discriminatie in de huidige samenleving. Deze dubbele belasting kan tot een chronische stress en daarmee tot fysieke aandoeningen leiden. Ervaringen van geweld, misbruik en ontmenselijking zijn generaties lang vaak onbewust doorgegeven via opvoeding, culturele praktijken en beschermingsmechanismen, stelt Helberg Proctor. Daarnaast bevinden veel nazaten, dus wij, zich sociaal-economisch nog altijd in een kwetsbare positie. In extreme gevallen kan dat gepaard gaan met een geïnternaliseerd negatief en destructief zelfbeeld. Ik word gebeld, dus vandaar dat ik dat hoort. Het meer bewustzijn, het onderzoek pleit ervoor de intergenerationele effecten en trauma's van slavernij beter in beeld te brengen van om meer bewustzijn en kennis hiervan binnen de zorgsector te bevorderen. Helberg Proctor, alleen door de historische en actuele context waarin nastaten leven beter te begrijpen, kunnen gezondheidsverschillen worden verkleind en in de zorg worden verbeterd. En dan ga ik naar de laatste alinea. Even kijken. Het departement van VWS heeft laten weten volgende maand al te starten met een denktank met nazaten van tot slaafgemaakten die in de komende 3 jaar voorstellen gaat doen om de doorwerking van het slavernijverleden in zorg en welzijn aan te pakken. Dus heel interessant. Dus zij heeft hier een lezing over gegeven. Ik ga mijn best doen om ook bij de lezing aanwezig te zijn. Ergens in eind augustus hier in Amsterdam wordt er een soort van conferentie georganiseerd. Alleen wil ik niet bij een hele dag van 10 tot 5 bij een conferentie bij zijn. Ik wil echt alleen bij haar onderdeel aanwezig zijn. Dus zo ziet hij maar. Ik had het net over 1 juli, over hoe wij verder mee omgaan. Stop nu het thema Kitty Kotti bij u. Na 1 juli, we zijn nu 17 juli. En gaan we pas weer 1 juni weer over Kitty Kotti nadenken. Dus neem het even mee in uw gedachten. Want het doorwerken van de slavernijverleden vind je overal in terug. Ik heb genoeg gesproken. Laten we dan even gaan. Ik kijk even 25. Ik wil het ongeveer 10 minuten, een kwartier afdraaien. Want ik vind dit interview vind ik zeer interessant. Over dokter Alana. En het gaat over waarom ras gevaarlijk is voor inclusie en diversiteit in de zorg. En ik weet dat wij, u thuis, wij als Afro-Surinaamse gemeenschap, wij als Afrikaanse diaspora heel veel te maken hebben met de medici. Dus het is goed om even goed naar dit interview te luisteren. Ik ga hem voor u klaarzetten. U hoort mij zometeen weer. Hier komt ie.
1: Goedendag beste luisteraar. Wat leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over waarom ras gevaarlijk is voor inclusie en diversiteit. Ik ben Frank Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Alana Helberg Proctor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Alana, ik zal je even voorstellen. Jij bent assistant professor op de afdeling medische antropologie van de Universiteit van Amsterdam, met als expertise medisch racisme, diversiteit en inclusie in gezondheid en postkoloniale wetenschappelijke studies. Nou, Alana, wat is jouw belangrijkste boodschap voor in deze podcast die je wil uitdragen?
2: Ja, ik denk dat mijn belangrijkste boodschap is dat we zeker oog willen hebben voor inclusie en diversiteit. Maar dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met hoe we dat doen. Om te zorgen dat we niet terugvallen naar de rassenleer en het gebruiken van zeer problematische raciale categorieën en noties van biologische verschillen eigenlijk.
1: Ja, ja, dus goed gebruik maken van de verschillen zien om er iets aan te kunnen doen, maar niet teruggaan naar de raciale leer, wat je zegt.
2: Ja.
1: Ja. En als je dan kijkt naar ras, bestaat dat eigenlijk?
2: Nee, ras bestaat niet. Ras is een concept wat eigenlijk in de 18e en 19e eeuw geïntroduceerd is in de wetenschap. En ik snap waarom mensen denken dat het wel bestaat. Want wat er natuurlijk wel bestaat, is diversiteit in onze menselijke populatie. Dus populatieverschillen. Maar ras is een heel specifiek concept eigenlijk. En dat specifieke concept bestaat niet. Je kan namelijk niet complexe verschillen over de hele populatie. En verschillen die dus ook verschillen per ding waar je naar kijkt, vangen met één set aan raciale categorieën. Dus bijvoorbeeld neem iets als huidskleur. Je ziet diversiteit in huidskleur, hè, over de wereld. Maar er is niet één systeem waarin je al die verschillen kan vangen. Dus dan moet je het hebben over huidskleurverschillen en niet ras bijvoorbeeld. En dat is waar voor alle andere dingen waar we normaal gesproken praten over ras. Dus ras bestaat inderdaad niet. Maar het wordt helaas nog wel vaak gebruikt.
1: Op wat voor manier zou het nu bijvoorbeeld gebruikt worden in de huisartspraktijk?
2: Ja.
1: Heb je een voorbeeld?
2: Ja, zeker. Het staat in richtlijnen. Dan staat er bijvoorbeeld dat bij patiënten met het N-woord, of bij bijvoorbeeld de term Caucasisch, staat er dan, of witte patiënten of zoiets. Dan staat er bijvoorbeeld dat je een labwaarde moet corrigeren, of er staan specifieke richtlijnen voor de medicatie, of er worden verschillende referentiewaarden gebruikt voor die categorieën. Maar een term zoals Caucasisch betekent niks. Ik bedoel, het verwijst zeker niet naar de Caucasus en de mensen daar. Maar het is een soort grote paraplu-term voor heel veel verschillende dingen. Misschien een stukje verschil die je kan zien op het lichaam, zoals huidskleur of herkomst, misschien Europees. Maar het is vooral een combinatie van sociale ideeën over verschil met wat biologische dingen die je kan waarnemen. Maar het is gewoon een paraplu-term voor heel veel verschillende dingen. En het biologische deel, laten we zeggen, daar blijft weinig van over. Dus het is een hele slechte wetenschappelijke categorie eigenlijk. Omdat het zo onduidelijk is. Iedereen gebruikt het anders. Dus wat Caucasisch wordt gebruikt bijvoorbeeld in de Amerikaanse richtlijnen, is heel iets anders dan Nederlandse richtlijnen, Franse richtlijnen. Dus het betekent ook iets anders op verschillende plekken. Maar ook binnen Nederland zullen verschillende zorgverleners verschillende ideeën hebben daarover. En dat kan dus omdat het niet echt is. Dus ja, Iedereen mag het zelf een beetje invullen.
1: Ja, en het wordt waarschijnlijk wel gebruikt in een richtlijn, omdat het een verschil uitmaakt. Anders zou het niet gebruikt worden.
2: Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Het wordt gebruikt omdat het vaak ergens in een ander artikel staat. Meestal, wanneer zo'n richtlijn wordt opgesteld, wordt er gekeken naar de bestaande

0: aan de literatuur. Mm-hmm. Vooral de Amerikaanse literatuur wordt gebruik gemaakt van raciale categorieën. Maar dat betekent niet dat het echt is. Als we teruggaan bijvoorbeeld naar de eerste publicaties in Nederland over ras en verschillende dingen. Bijvoorbeeld, ik denk gelijk aan een publicatie van Louis Bolk, professor Lodewijk Bolk, uit 1905. En dat stuk heet Tuberculose en ras. Mm-hmm. Dat staat in NTVG. En daar wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende Nederlandse rassen en vatbaarheid voor tuberculose. En de rassen zijn het Teutonische ras. En dat is het Friese ras. En het Alpine ras. En dat is de rest van Nederland zo'n beetje. En het Friese ras wordt gekenmerkt als inferieur. En daardoor meer vatbaar voor tuberculose. En dat je dat kan zien aan de raciale kenmerken. Hè? Het blonde haar, de blauwe ogen, het lange gezicht, de grote neus. En uiteindelijk, professor Bolk voorspelt ook dat de Friese zullen uitsterven. En het sterke ras, het alpine ras met bruine ogen en bruin haar en een minder bleek gezicht, wordt gezien als het sterke ras. Ja. Die termen worden gebruikt en gepubliceerd, maar dat betekent niet dat die rassen bestaan. Dat zegt iets over hoe wij op dat moment denken over verschil. Dus in het artikel gebruikt Bolk ook de term autochtone voor het alpine ras. Want die horen er echt bij. En de allochtonen zijn de Friese, die horen er niet bij. En dat is een klassiek voorbeeld van ja, hoe dat denken over verschil binnen een land op een specifiek moment dus doorcijpelt naar de wetenschap.
1: Ja. Ja.
0: En nu zeggen we dat niet meer. Ik hoop, ja. In ieder geval hoop ik niet
1: meer. Ja. Het is wel mooi, want ja, we staan ergens in een punt van de geschiedenis waarbij ja, misschien jij wel invloed hebt op hoe dat soort woorden gebruikt worden in richtlijnen. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook aan verandering continu onderhevig. Maar als je dan nu naar wanneer het nu wordt gebruikt in richtlijnen. Ik heb trouwens nog nooit het N-woord gezien in richtlijnen.
0: Het staat meestal bij de EGFR. Staat er een correctie. Van,
1: en dan wordt het negroïde genoemd.
0: Ja.
1: En mag dat wel of niet?
0: Nou, het gaat er denk ik niet om of het wel of niet mag. We hebben hier ook geen toezicht op of geen autoriteit. Maar de herkomst van deze categorie is problematisch. En het bestaat ook niet.
1: Maar er is
0: dus waarom
1: wel
0: zou je dat gebruiken?
1: Ja, nou ja, er is een verschil. Dus er is bij de GFR is er een verschil. Hoe zou je het dan graag willen, hoe zou je het voor willen stellen?
0: Ja, genuanceerd. Dus ik zou zeggen, op basis van het onderzoek wat door Levy en collega's gedaan is in de VS, zien we dat er een verschil is inderdaad. Dat onderzoek uit de VS laat zien dat die bij validatie van die EGFR dat die minder goed past bij de populatie in de categorie Afro-Amerikaanse mensen. Ik heb hier zelf geen onderzoek naar gedaan. Op basis van wat ik lees heeft dit vooral te maken met spiermassa. Want er wordt bij de EGFR gekeken naar creatinine.
1: Ja, klopt. Ja. En dat komt vanuit de spieren, wordt het inderdaad het afvalproduct.
0: Ja. Dus kijk, again, de historische context, de rol van de medici in de slavenhandel. Er werd heel specifiek geselecteerd wanneer er mensen gekocht werden om tot slaaf te maken. Daar gaat mijn meest recente onderzoek over. Er werden natuurlijk mensen geselecteerd die arbeid moesten leveren op plantages. Dus dat zijn de voorouders, de herkomst van die specifieke groep in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, van die mensen in die Afro-Amerikaanse groep. Maar het is natuurlijk ook zo dat na de afschaffing van de slavernij de manier waarop het racisme invloed heeft op waar mensen werken en wat voor werk ze mogen doen, heeft natuurlijk ook invloed op bijvoorbeeld spiermassa. En dat je dat dan terugziet in zo'n studie, dat zal niemand verbazen. Ja. Dus ik zou zeggen, waarom gebruik je dat N-woord in plaats van genuanceerd zeggen waar het over gaat?
1: En genuanceerd zeggen, dat is dus
0: dat het bijvoorbeeld te maken heeft met spiermassa of een ander biomarker, dat weet ik niet. Maar wat je ook kan doen, is wat verder kijken dan zeg maar het Amerikaanse onderzoek. Want je ziet ook dat uiteraard wordt de EGFR ook in andere landen gebruikt. En de validatiestudies uit Nigeria en Ghana en Ivoorkust en Brazilië laten allemaal zien dat je deze correctie niet zomaar moet toepassen. Omdat er natuurlijk diversiteit is in spiermassa. Dus ik denk ook dat het niet zo is dat

0: we dit niet weten, maar dat we heel erg gefocust zijn op Amerikaans onderzoek en Europees onderzoek als een soort gouden standaard. Maar als je wat verder kijkt, zie je dat in populaties waarvan iemand misschien zegt, ja, maar dat komt dicht bij de voorouders van deze patiënt, omdat je dat vaak niet weet. Maar dan zou je kunnen kijken wat daar gebeurt. Dus inderdaad genuanceerd goed kijken naar de specifieke groep waar het onderzoek is gedaan. En niet dan denken, oh, dat zijn Afro-Amerikanen, dus ik vind dat dat past bij dat N-woord. En vervolgens is dit waar voor heel Afrika. Dat zie je ook bij de spirometrie, bij de referentiewaarde. Hè? Wat waar is voor een kleine groep mensen in Amerika, wordt opeens waar voor heel Sub-Sahara Afrika. Omdat we denken in termen van ras. En dat is een heel universeel soort van denken. Ja. En dat is niet genuanceerd.
1: Nee. Dus meer nuance en dan is dat al op te lossen. Dat er wel een verschil
0: kan bestaan,
1: meegenomen wordt.
0: Ja.
1: Op een goede manier met nuance.
0: Ja.
1: En als je dan kijkt naar het Caucasische, hoe zou je dat dan vorm gaan geven?
0: Caucasisch is niks zeggend, want dat is...
1: Maar het is ook weer een... Het wordt gebruikt om een verschil aan te geven.
0: Maar welk verschil?
1: Ik weet niet wanneer Caucasisch wordt gebruikt in de richtlijn.
0: Nou, bijvoorbeeld bij de spirometrie.
1: Mm-hmm.
0: Is dat een van... Voor de referentiewaarden zijn verschillende standaarden op basis van lengte, leeftijd en de sekscategorie die erin zit. Dus ja, wat betekent Caucasisch? Dat is vaak mijn vraag. Wat betekent Caucasisch?
1: Stel dat er verschil is tussen in die spirometrie, wat ik me heel goed kan voorstellen, weer allemaal met longvolume. En het is heel goed om jezelf met dezelfde genetische bouw te vergelijken. Want dan weet je of jij meer astmatische kant hebt, COPD-kant, of dat je normaal bent. Net als met lengte, daar worden ook andere curves voor gebruikt, voor verschillende herkomstlanden. Maar dan zou je dat wel willen vergelijken daarmee.
0: Maar het probleem is dat Caucasisch is niet een herkomstland.
1: Hoe zou je het wel doen?
0: Ja, ik zou daar zeggen dat je eerst moet weten wat het aandeel is van dat genetische component.
1: Zeker, ja.
0: Ik denk dat als je kijkt naar longfunctie of volume, dat je dat zeker niet moet reduceren tot het idee dat het belangrijkste verschil biologisch is. Ik denk dat er ontzettend veel omgevingsfactoren zijn. Eerder epigenetisch, dus tijdens de zwangerschap. Maar ook wat je daarna eet, stress, luchtkwaliteit, die veel relevanter zijn. Ik denk dat je daar ook dus weer moet kijken naar de context waarin dat onderzoek wordt gedaan. Vaak de VS. Vaak een groep die een hele specifieke positie heeft in die maatschappij. En ook weer, kijk, Caucasisch. Wie hoort daar wel bij, wie hoort daar niet bij? Het probleem met deze categorie is dat ze niet wetenschappelijk zijn. En ook dat niemand precies weet wat ze betekenen. Ik denk dat Caucasisch bijzonder slecht is om te... Ja, een bijzonder slechte categorie is om te denken dat je daar genetische verschillen mee kan vangen. Nou, dan zou ik eerst zeggen, ja, als je denkt dat daar een genetisch verschil is, dan moet daar onderzoek naar komen. Als je weet dat dat een of ander polymorfisme of iets is, en je denkt dat het specifiek relevant is, ga je uiteraard niet bij iedereen doen. Maar dan heb je die informatie. Maar vaak wat er gebeurt is dat als we denken dat het iets is met genetisch, dan denken we, oh, dat kunnen we vangen met deze grofmazige categorieën. En vervolgens kijken we niet verder. Terwijl we ook weten dat dat heel erg complex is. En het is ook zo dat we het bij de ene groep bombarderen tot iets universeels en bij de andere groep niet. Als wij een genetisch verschil zien in Volendam, dan maken we daar niet een Caucasisch verschil van. Als we iets zien in een subgroep die misschien voorouders heeft uit Sub-Sahara Afrika, dan bombarderen we dat tot een raciaal feit voor heel Afrika. Ja. En dat is apart.
1: Ja.
2: Ja, tot...
1: Ja, is dat de paradox?
2: Tot zover even dit interview met dokter Alana Helbert-Proctor. Ik heb het helemaal beluisterd. Ik vond het zeer interessant. Dat heeft mijn kennis ook weer verbreed en opgetuigd. En u hoorde ook hoe ze ging praten over het N-woord. En iedereen snapte het. Het N-woord is betekent als een neger. En hier bij Materadio heeft u vaak geleerd, als u het N-woord gebruikt, ook in het Surinaams, ook muzikanten, ook jullie. Dat betekent ook, ook met Winti, dat betekent het dus dat je mensen van Afrikaanse afkomst als minderwaardig bestempelt. Het heeft te maken met inferioriteit van de mens. En je kan niet zeggen van ja, maar onze voorouders gebruikten het wel en nu gebruiken we het ook. Maar of onze Winti, die zijn er mee bekend, dus daarom gebruiken we het. Nee, dat is onzin. Maar het is een ander onderwerp. Ik ga dokter Alana Helberg-Proctor. Ik heb een keer kennis met haar gemaakt bij de Black Achievement, toen ik nog projectleider was. Of natuurlijk nog werkzaam bij de Black Achievement Mond. En ik ga haar vragen. Ik weet niet of ze al terug is uit Curaçao. Ik denk het nog niet. Als ze hier een telefonische interview zou willen doen met mij. Hier bij Matradio. Zodat we verder in kunnen gaan over racisme in de geneeskunde, in de zorg. Maar ook overal onderzoek over de doorwerking van het slavernijverleden. In de medische zorg. Dus dat, ik vind het zo interessant. Dus ik vond het jammer dat ik niet op Curaçao op dat moment was. Oké, we gaan verder. U mag zometeen reageren trouwens. Ook als u het niet met me eens bent. Ik ga even naar muziek. En daarna ga ik twee fragmenten opzetten die zeer interessant zijn. Ik ga ze nu even klaarzetten. Luister even verder naar Morgan Heritage. Ik ben zo bij u terug.

0: Ja, we gaan snel verder, anders gaat de tijd voorbij. Even kijken. Vandaag krijg je ook een beetje Black History mee. We gaan het zo meteen, ik ga een korte fragment afdraaien van Thomas Sankara. Thomas Sankara, een geweldige president hero die vermoord is door white supremacy. En ik denk dat ik u elke week probeer een opdracht mee te geven. Dus u gaat nu luisteren naar Thomas Sankara. En het duurt ongeveer 2,5 minuut. En als u heeft geluisterd, ik ga het heel kort toelichten. Dan krijgt u van mij de opdracht. Ja, van mij de opdracht. Een leuke opdracht om vanavond of in het weekend te gaan googlen. Wie Thomas Sankara nog meer was, wat hij heeft bewerkstelligd. Zo kunt u ook zelf kennis opdoen, toch? Bent u het met me eens? Ik denk het wel. Ik ga het nu voor u opzetten. Thomas Sankara, heel interessant. En hij is van Burkina Faso. Hij was van Burkina Faso, de president van Burkina Faso. En hier komt zijn verhaal in het kort.
1: 1983. Upper Volta. One of the poorest countries on earth. A 33-year-old military captain seized power. His name was Thomas Sankara. He renamed the country Burkina Faso, land of upright people. Then he got to work. In a matter of weeks, he vaccinated 2.5 million children against meningitis, yellow fever, and measles. He did not wait for foreign organizations to do it. He mobilized the army. He mobilized the teachers. He did it himself. He raised the literacy rate from 13% to 73% in 4 years. He built roads and a railway without foreign aid. He planted 10 million trees to stop the desert advancing. He made the country food self-sufficient. In 4 years, he reduced his presidential salary to $450 a month. He replaced the government fleet of Mercedes cars with the cheapest cars in the country. He refused air conditioning in his office. It was a luxury his people could not afford. He said, "He who feeds you controls you." He outlawed polygamy. He outlawed forced marriage. He outlawed genital mutilation. He appointed women to senior government positions and recruited them into the military. In 1983, in West Africa, he did this. He stood at the Organization of African Unity and told the continent to repudiate its foreign debt. He called the World Bank and the IMF vestiges of colonialism. France was watching. The Ivory Coast was watching. His best friend Blaise Compaoré was watching. 1 week before his death, Thomas Sankara declared, "While revolutionaries as individuals can be murdered, you cannot kill ideas." 7 days later, Blaise Compaoré, his closest friend and ally, sent soldiers to kill him. On the 15th of October, 1987, Sankara was ambushed on his way to a meeting. He raised his hands and said, "Take me. I am the one you want." They shot him 12 times. He was 37 years old. Compaoré buried him in an unmarked grave. He classified the death as natural causes. French agents were documented in the capital the following day. Compaoré ruled Burkina Faso for 27 years. The reforms were reversed. France's interests were restored. His death remained classified as natural causes until April 2008, when his body was exhumed in 2015. Forensic examination confirmed he had been shot at least 12 times. It had taken 28 years to officially confirm how he died. In 2022, a military tribunal convicted Blaise Compaoré of Sankara's murder and sentenced him to life imprisonment. Compaoré was not in court. He has been living in the Ivory Coast since 2014. He has never served a single day. You cannot kill ideas. His face is on walls across Africa. His statue stands where they killed him. Nobody taught you his name. Follow at Unbroken Legacy. 1983.
0: Ja, dit wil ik even met u delen. Thomas Sankara. En Thomas Sankara was een van de Pan-African leaders. Samen kwamen de Nkrumah, Lumumba en ga zo maar door. Heel veel van deze Pan-African leaders zijn vermoord door white supremacy en door hun eigen broeders in opdracht van white supremacy, laat me het ook correct zeggen. Dus daar kunt u, ik heb daar heel vaak programma's over gemaakt, hoe na de slavernij, kolonialisme, heel veel economieën, structuren van Afrika, van het continent Afrika kapot hebben gemaakt. Dus daar heb ik heel veel programma's over gemaakt en vandaar dat ik dit fragment even heb afgedraaid voor u over Thomas Sankara van Burkina Faso. En zijn trouwe opvolger is Ibrahim Traoré, die nu aan de macht is in Burkina Faso. Het is echt wel een land wat ik zou willen bezoeken. Ik kan wel geen Frans, maar ik denk dat ik met handen en voeten er wel uitkom en met een vertaler ook. Heel interessant. Thomas Sankara moet u onthouden. Dus vanavond En morgen, laat me zeggen het weekend, dus ik laat u vanavond met rust. In het weekend gaat u na Matradio, gaat u lekker googlen op uw telefoon. Iedereen heeft een smartphone, zeg ik altijd, gebruik hem ook smart. Gaat u lekker zitten en misschien buiten als het kan, als u balkon heeft. En dan gaat u zoeken naar Thomas Sankara, meer informatie, zijn allemaal filmpjes. Ga gewoon naar YouTube trouwens, dat is veel makkelijker. Want hoeft u ook niet te gaan lezen. Ga naar YouTube, druk Thomas Sankara in en dan krijgt u heel wat informatie over Thomas Sankara. En als u meer informatie wil hebben, kunt u ook Pan-African Leaders kunt u indrukken op YouTube. En dan krijgt u daar ook verschillende verhalen over. Het is zometeen tijd, want ik wil u nog de gelegenheid geven om te bellen als u dat wilt. Maar ik ga naar het laatste korte onderwerp die ik klaar heb gezet. Even kijken hoor. Staat die klaar? Ik hoop het van wel. Ik wil het heel kort hebben over de Arabische slavenhandel. Ik had laatst sprak met een aantal jongeren over het slavernijverleden. En ze waren een beetje in shock omdat ze niks wisten over de Arabische slavenhandel. Die net zo reet was als de transatlantische slavenhandel. En die gewoon 700 jaar heeft geduurd. En de transatlantische slavenhandel heeft 400 jaar geduurd, zegt men. En ik moest ze gewoon een aantal dingen vertellen. Ik heb ze een aantal fragmentjes gestuurd, YouTube-links. En ze wisten het gewoon niet. En ik denk dat veel mensen thuis ook niet weten. Ik luister tegenwoordig heel vaak naar Mark Ritt. Hij is een spreker, een ondernemer. En best wel fan van hem, hoe hij ook discussies aanpakt. En ik heb een fragment over hoe hij de Arabische slavenhandel beschrijft. En dit moet u ook echt even horen. Dus gaat u even rustig zitten. Zeg tegen wie dan ook. We kunnen even niet bellen. U luistert naar Matradio en dat heeft even voorrang. Dus hier komt dan het stukje van over de Arab slavery in de woorden van Mark Ritt. Hier komt-ie.
2: I'm going to start this discussion with a review of the Arab-Islamic slave trade. The Trans-Saharan, Red Sea, and Indian Ocean slave trades I collectively call the Arab-Muslim slave trade, and they spanned more than 12 centuries from the rise of the Umayyad Caliphate in the mid-600s or 7th century to the twilight of the Ottoman Empire in the early 1900s. This enterprise resulted in the forced movement of about 20 million Africans. The Arabs of North Africa and the Middle East kept this butchery and violence persistent for about 1,300 years. Some of you may be astounded to know it went on that long, yet you've not heard of it. The Arab Muslims did not breed enslaved Africans like the Neanderthals. Instead, they made them eunuchs, which means that they could not reproduce because in some cases, both their phallus and their scrotum had been removed through a crude surgery. And so instead, they had to constantly recruit Africans forced into enslavement. By the 9th century, the trade networks had crystallized into two primary routes, the Trans-Saharan routes linking West African empires such as Ghana, Mali, Songhai to the Mediterranean coast, and the other one being the Indian Ocean and Red Sea routes, transporting captives from the east coast of Africa. And this was historically referred to as the Zanj, and also taking Africans from the Horn of Africa, specifically Ethiopia, and sending them to Arabia, Yemen. This knowledge is useful today. For example, you'll hear the Habesha, and I really love the Habesha. I visit Ethiopia frequently. You'll hear them say, oh, we were never slaves. Not quite. And even today, though legally and formally the slave trade that is conducted by the Arab Muslims has stopped, it still goes on, right? Just under a different name. You can Google and see videos of Saudis hanging Ethiopian maids upside down and beating them. So this has not quite stopped. Anyways, under the Rasulid dynasty of Yemen, which flourished between the 14th and 15th centuries, the trade in African captives reached highly organized heights, with the port of Aden serving as a primary tax and distribution hub. Yes, that's right. That means governments condone this and engage in international trade of Africans the same way we trade oil today. except a bit more brutal. The market differentiated sharply between ordinary physical laborers and specialized captives. While an ordinary field hand or domestic maid commanded a standard market price, a healthy, successfully castrated male slave could command five times that value. This premium was directly tied to the immense risk of the physical transformation required to produce eunuchs. Marquette, what do you mean? Why is it so valuable to have a black male with no penis and no scrotum? That sounds strange. Who would want to do such a cruel, hateful, vicious thing? The Arabs and the Muslims, especially during this time, would have harems, which is to say collections of women.
0: Ja, tot zover even dit interview van Marquette. Kijk, wat hij net aangaf, hè, is dat een van de een van de zaken, de wreedheid die de Arabieren, de moslims hebben gepraktiseerd op onze mensen, dat mannen werden gecastreerd. Omdat zij vanuit gingen dat mannen mogen. Ze willen niet dat, dat we gingen produceren, dat meer mensen gingen produceren. Dus wat hebben ze toen gedaan? De mannen werden gecastreerd, waardoor ze dus geen andere Afrikanen konden geboren laten worden. Dus dat werd, dat die hele lijf werd stopgezet. Met het gevolg dat doordat de slaafgemaakte mensen uit het oosten van Afrika konden zich niet meer reproduceren, waardoor het gevolg was dat er heel veel mensen, miljoenen mensen, steeds werden gehaald door slavernij. Dus dat. Ik heb hier vaker programma's over gemaakt. En als je daar interesse in hebt, kan ik nog een keer met een aantal gasten best wel een inhoudelijk sterk programma verder over maken. Want meer mensen weten altijd meer dan één. Maar waarom ik dit even met u bespreek is, ik zei al, 1 juli is voorbij. Ik denk dat veel mensen, ook die luisteren naar Matrayo, zich verder dus niet met het slavernijverleden gaan bezighouden. Tot het weer 1 juni is. Mocht het niet zo zijn, dan hoor ik het zo meteen van u. Maar we kunnen nu wel gewoon thuis, dus wekelijks bij Matrayo, erover hebben. Oké, hoe kunnen we onszelf gaan educatie gaan aanbieden? Hoe kunnen wij zelf meer leren over het slavernijverleden? En vooral over de doorwerking van het slavernijverleden. Want het is nog steeds te zien in een aantal uitzendingen. Daarvoor heb ik ook uitgelegd van op welke manier het doorwerk van de slavernij nog steeds te zien is in onze huidige samenleving. De lijnen staan sowieso open. 020-471-4291. U kunt bellen. 1 of 2 bellers kunnen erin. 020-471-4291. Heeft u aanvullingen, hoor ik het graag. En bent u het niet met me eens, hoor ik het zeker graag. Want dan kan ik met u in dialoog gaan. Tot die tijd, als niemand geen aanvullingen heeft, want we zitten nu op een school, hè, want zo zie ik het ook altijd met de programma's die ik vooral maak hier in Matrayo. We onderwijzen onszelf, ik onderwijs u en u onderwijst de alle radio's, als u, alle luisteraars als u belt met uw informatie. We doen het natuurlijk gezamenlijk. Laten we even naar muziek gaan en in de tussentijd, als iemand belt, dan kunt u gewoon rustig luisteren naar dit nummer, die ik vaker wel voor u afdraait.

0: Ja, ik ga het programma beëindigen, maar ik heb nog een vraag. Ik heb nog een beller. De vraag doe ik zometeen als ik het nog red. Welkom bij Maat Radio, even een half minuut. Gaat het lukken?
1: Goedemiddag met Anne, ja.
0: Anne, goedemiddag. Even 30 seconden.
1: Ja, maar wanneer gaat de reparatie gevraagd worden dan aan die Arabische landen? Want daar hoor ik nog niks over. Reparation.
0: Ik denk dat het zeker niet gevraagd gaat worden omdat mensen daar niet mee bezig zijn.
1: Oh, maar ja, dat is toch ook krom dat je alleen aan Nederland vraagt, of West-Europese landen.
0: Ja, is een hele goede vraag. Is een hele goede vraag. Duidelijk. Dankjewel.
1: Okay,
0: je hoort. U heeft 20 seconden. Gaat het lukken?
2: Ja, het gaat lukken.
0: Ja.
2: Even snel. Kijk, dat ding wat je hebt gegeven, het is goed dat ze de dingen op school geven. Maar kijk, je hebt een school zaterdag, hè?
0: Ja.
2: Ik weet niet hoe het meer is.
0: Van Brarajal volgens mij.
2: Ja, van Brarajal. Ja. Maar ik vind, ze geven die kinderen geen goede geschiedenis, hoor. Ze geven die kinderen dingen van hoe ze instrumenten moeten bespelen, maar ze moeten die kinderen deze dingen geven.
0: Ja. Dank u wel, we gaan eruit. Het is bijna tijd. Dank u wel, okay, Luisteraars. Ik ga u bedanken. Later en tot volgende week.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse

0: Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100.

3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. En om 12:15 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal zijn om 3 uur. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agaton, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100, 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal plaatsvinden om 3 uur. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat?
1: Feigo.
0: Ego, mijn actie. Hoe feigo dan aan jou na het eerste weekend Kwaku? Is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom je maar in. Vertel ons hoe het is gegaan.
1: We hebben een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. We hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten. Zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, Kwaku, dat zijn de geluiden die ik hoor, want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo komend morgen? Schijnt ook een bijzondere dag te worden daar vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag. Heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Dus je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan ook voor je te kopen. Mag niet meer bij de Friday-events, dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren.

0: hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: ons.
1: Dat is ook helemaal ook de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn, rond het Nelson Mandela Park, Belmerplein, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En wij kunnen eigenlijk alleen de standhouders en onze crew en de artiesten en gasten faciliteren. En helaas niet de bezoekers die worden geadviseerd om PNR te doen, verder te parkeren en dan met het openbaar vervoerhalte dichterbij te komen. En bij het Belmerstation zijn er vaak nog parkeergelegenheid. Het is ietsje langer lopen, maar je komt er ook weg.
0: Ja, ik hoor sommige mensen ook zeggen, hoor, misschien is Kwaku uit zijn voegen gegroeid. Is er een andere plaats van bestemming? Misschien moet Kwaku verhuizen. Die geluiden horen we ook. Wat zeg jij?
1: Nou, die geluiden horen wij natuurlijk ook. En het zijn geluiden die ook bij de gemeente liggen om hierover na te denken. En niet nu, vanaf het begin van de plannen van de bebouwing rondom het Nelson Mandela Park. En ik weet dat er daar druk over wordt nagedacht. Hoe Kwaku te behouden in het Belmerpark, dat nu het Nelson Mandela Park heet.
0: Oké. Heb je voor mij, los van al die andere zaken, een schema waarvan je zegt van die is op staat, die is wiki naar Kwaku. Aanvolk hebben we al gehoord, vrijdag. Maar zaterdag, ja. Wat gebeurt er?
1: Aanstaande zaterdag hebben we de Hindustaanse dag. Dat wordt hartstikke gezellig.
0: Ik bombardeer je eventjes met vragen tussendoor. Hoor. Misschien kan je tussendoor ook aangeven welke stands we moeten bezoeken if you go naar Kwaku. Welke zijn de topics, de hot topics?
1: Ja, je hebt sowieso de programmatenten. Als je lekker traditioneel Surinaamse kasiko, kabina, kaskawi wil, dan moet je natuurlijk bij Las Pan zijn. Jongere hond van weleer, nu de hond van generaties. Als je lekker naar 2000 hits en muziek wil, dan is Ten Brasil en de Party Crew in. En als voor de dertigers en de veertigers, zeer zeker ook Red's Kitchen bezoeken. Dat zijn de programmatenten. Ben je met kinderen, dan zeker ook even langslopen bij het kinderdorp. Er zijn zoveel leuke activiteiten. Er zijn weer twee pannenkooien op het terrein. Er komen grote pannensterren elke week weer workshops verzorgen. En verder show. Overal lekker eten. Dus ja, wat mag ik nog meer aanbevelen?
0: Grote podium, wat gebeurt er daar? Op het grote podium, het biggie podium, daar hebben we wat meer. Hè. Afgelopen zondag nog. Wie was er afgelopen zondag en wat komt er nog?
1: We hadden Kenya Domini. Die was verrassend mooi, goed optreden. Let op mijn naam, Kenya Domini. Treintje Oosterhuis, die prachtige tribute aan Stevie Wonder. Met een geweldige band. En we hadden La Rouge. Daar sloten we mee af. Afgelopen zondag. En deze zaterdag eerst hebben we weer de Staatse dag. Daar hebben we de Winder Sing So Nat en de Swastika Band. En die alle Hindustaanse Surinamers kennen deze band. Dat wordt, die gaat echt los.
0: Hoe heten ze? Hoe heten ze?
1: De Winder Sing So Nat en Swastika Band. Staat allemaal op de website van Kwaku, okay. Kwakufestival.nl. En dan ga je naar de timetable. En dan zie je alle podia terug. De tijden ongeveer wanneer het plaatsvindt. Bij de jongeren hebben we de Smith Squad DJ set. We hebben IDF Samski, F, Riani. Ja, die namen ken je ook wel, hè? Norman?
0: Nee, ik ken ze niet, want ik weet dat Kwaku ook bezig is met jong en nieuw talent. Dus zo lees word ik zelf word ik ook verrast. Zijn er nieuwe artiesten waarvan je zegt van daar moet je op gaan letten? Hoe moest dit dan bij AD?
1: Maar op waterkant, de dag begint, kom lekker vroeg, dan is het nog niet zo druk. Kan je lekker rond het terrein baggeren. De Hindoestaanse dag begint met Massief. Daarna hebben we ook de Bollywood Brunch en de band Face to Face. En Lady Winnie met MC Ray. Zijn allemaal leuke namen, verrassen, laat je verrassen. Ook bij Pompeia, dat is eigenlijk het centrum van de Hindoestaanse dag. Veel bij Tagana. Wordt ook hartstikke gezellig. En zondag. Zondag is de Roze Zondag. Vooral in het Pompeia-tent komt dat ook tot uiting met de Michael Harman Award. En op waterkant hebben we gewoon heel veel mooie optredens. In het begin Lekker Lekker, afgewisseld met Belmer Got Talent. En vanaf 4 uur Sulu Green, daarna Richie Experience, Jennifer Cook, Trangarugi en Damaru.
0: Zo. Oh. Oh, dat wordt flink uitgepakt, man. Damaru. Trangarugi. Spaans hoor. Oké, we gaan langzaam naar de afronding. Maar dan moet jij ons vertellen wat op Kwaku mag en wat mag niet. Waar moeten bezoekers rekening mee houden?
1: Nou, bezoekers hebben een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij hopen dat zij met een mooie, goede stemming naar binnen komen. De huisregels die staan, er zijn er heel veel. Een aantal dingen die echt niet mogen: kom niet met wapens, kom niet met drank en eten aan. Lopen bij de kassa, het zal worden weggegooid of in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor natuurlijk drugs. Is niet toegestaan. Noodtolerantiebeleid komt niet gewoon aandansen van zeker of helemaal geen alcohol. Ja, verder mag eigenlijk alles zolang je je gedraagt. Alcohol onder 18 jaar tolereren we niet. De gebruiker wordt eruit gezet en als een meerderjarige die dat geeft aan een minderjarige, die wordt er ook uitgezet. Daar zijn we gewoon heel strak in. Ik vind ook dat we als publiek, als ouderen, ook een beetje moeten opletten dat die jongeren zich gedragen. Die sociale controle, dat je ziet dat als een kind nog geen 18 jaar is, dat die niet met alcohol kan rondlopen. Ook al heeft hij toestemming van zijn moeder en zijn vader. En als hij het van zijn moeder of zijn vader heeft gehad, dan gaat hij met zijn moeder of zijn vader naar buiten. Geen alcohol. We hebben vorig jaar gemerkt hoeveel jongeren hier last van ondervonden bij de EHBO-post.
0: Ja, nee, wanneer ze alcohol hebben ingenomen, zijn het andere mensen geworden. En daarmee porrasfeer is in een loekboom. Dus daar zijn jullie streng in. Dat is een goede zaak. Prima.
1: Ja, maar we moeten ook gewoon onderling ervoor zorgen dat we ons niet gaan misdragen, of dat we een gezellig feest hebben met ons allen.
0: Oké,
1: Weet
0: goed
1: je,
0: zo.
1: het is ook een beetje sociale controle, dat ook een beetje mag weer bij onze gemeenschap, ja toch?
0: Ja, dat is waar. Helemaal mee eens. Goedkoop naar Kwaku gaan kan via Passepartout, no?
1: Ja.
0: Dat zei Yvette de vorige keer. Hoe doen ze dat? Gewoon online. Gewoon op de website gaan kijken, dan zie je het
1: Ja,
0: zelf.
1: gewoon op de website kwakufestival.nl, kwaku met een U, dan timed schedule zie je het programma over de weekenden via de time schedule. En je ziet waar je kaarten kan kopen. Zodra je erop komt, dagkaarten, paspartout. Dat zie je allemaal.
0: Nou, volgens mij waren dat al mijn vragen hoor. Tenzij je nog iets te vertellen hebt of een tip wil geven, dan nemen we dat ook mee.
1: ja
0: Ja?
1: ja we hebben mooi weer, dus ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Mooi zo. Nee, dan ga je ons zien. Oh, door het appen. Sowieso. Abo, succes hoor. Ai.
1: Yes,
0: Dan zo.
1: grand thing.
0: Goed zo. You too.
1: Atasa,
0: Mooi zo.
1: bye.
0: Dag. Dat was Vincent Soekra. U heeft een update gehad van wat er allemaal gebeurt op Kwaku. Drukte en mensen genieten. En daar gaat het om. Sommigen gaan om elkaar te ontmoeten ook, hè? Dat is ook mooi. dames, leuke dames, leuke heren, join together en soms ontstaan er ook, ja, mijn ogen toen si fara, maar.

baby's geboren vanwege het feit dat de mitap kwaku. Dat is ook een onderdeel van het geheel. Ja, dus kwaku, een leuke plek om te zijn, gewoon ontspanning. En sommige mensen die niet van vliegen houden, vakanties in het binnen- of buitenland. Denk dat ik er zeker aan den trekken, omdat ze daar gezellig kunnen eten, drinken, ontspannen en nogmaals ontmoeten. En wij van Mart zijn daar ook om te ontmoeten en verbinden. Vooral dat hier, zoeken contact, kijken naar nieuw talent en mooie beelden, sfeerbeelden ook. De een nog mooier dan die andere. Maar zoals aan de. En dit moeten we koesteren. En dat geluid wat wij horen inderdaad is dat Kwaku zodanig gegroeid is dat Abirti komt ching die Kwaku. Dus de gemeente moet daar nu iets gaan doen. Want trouwens, tak tak jere, ko vroi zijn gwe, ko tjaren gwa Almere, ko tjaren gwa Rotterdam. Die geluiden hoor je ook. Want andere gemeentes die willen graag zoveel mensen opbergen, opvangen. Maar san bijena bimene. Dappe. En het leuke is, het moet daar kunnen blijven. Anderen zeggen van nee, dat tjaren gwa na Westerpark is nog groter dan een park voor Mandela. Tjarengona, Gasperplas. Maar je moet ook rekening houden met de buren, luisteraars. De buren hebben een sting in het geheel toe. En parkeren is overal een probleem. En de mensen die daar omheen wonen, die moeten 4 of 5 weken lang, met een precies zo lang, gewoon minna vol, zijn ze hun park kwijt. Trouwens, vroeger komen pas de meer. Pas de vroeger komen. Belangrijke stem, vooral de kopers. Hè. Mensen die huizen hebben gekocht, die hebben een stem in haar gebied. Nou, zo is het. Maar het blijft even leuk om daar te zijn. Dus Yoshimi Dape, Mart Radio is er met een crew. We gaan opnames maken, sfeerbeelden. Apparatuur uittesten, ook camera's, beeld en geluid. En wij gaan u dadelijk ook zodanig vragen om wat doet u in het kader van 41 jaar Mart. Bent u al donateur, lid? Heeft u de zaak ondersteund? Wilt u dat wij doorgroeien en achterlaten voor de andere generatie? Pot ons aan toe. Doneer, sluit je aan. Laat het groter worden dan het al is. Willy Benja, we gaan luisteren naar een lied. En daarna zijn de lijnen weer vrij hoor. Een lied van Celine Dion. Dat heb ik niet gezegd, nee, aan Celine. Naar China Easton. Daar zocht ik naar in het begin. Ze heeft een mooi lied gezongen. En het is meer in de categorie radio. Het is niet voor discotheken, maar af en toe bij draaien toch en bij dansen. Hè? Slow, het is een beetje slow. En het heet You Could Have Been With Me. You can lead a horse to water, but you can't force him to drink. Dat is een mooie tekst. En nog meer zingt ze over. Maar het is een leuke dame, 1981. China Easton, ik hoor weinig van haar. Maar dit. You could have been with me. We zijn zo bij u terug. Dit is Mart. Op de donderdag. Marticipatie.

0: 1981. Ter nagedachtenis van Weil en mijn zus Sally van Gom. Waf den Pokus hebben lop geweldig. Mooi ook nog. En het was een radiotijd, Radio Exotica tijd, ja. En dan draaide ik deze vaak ook op de radio en ik kreeg vele, vele reacties. China Easton, geboren volgens mij in Engeland. Je moet het zelf gaan googlen en kijken wie ze is. Ze heeft meerdere liedjes gezongen hoor. Maar dit was een topper. Ik ben op zoek naar onze luisteraars, ik ben terug. Ik moest even gaan zoeken naar onze bezoeker. En dan maar fijne apprecie. Maar ik word een verkeerde adres. Terwijl misschien Wout Riegemstraat, nummer 8. En meneer is in onze sociëteit in Ganzenhoef. Dus dat is een andere zaak. Daar zijn wel mensen, maar niet van de radio. Op de donderdag zitten er een paar ouderen daar te socialiseren in een sociëteit. En dat beschrijft maar toe, maar niet de radio. En radio op Zadapje. Dus volgens mij hebben ze iets gezien en denken van oké, dat wil ik dat. Maar neem volg adres, zou ze in Konji. Het is met als gevolg dat hij nu op een heel ander adres is. Ganzenhoef. Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan hem even opbellen. En laat hij het verhaal vertellen in de uitzending. Het gaat om een barbecue-specialist in het land. Hij komt uit Suriname, hij heet Neetje, bekend binnen de Surinaamse gemeenschap. U verstaan, maar ik inschrijf verterie. Dat is ofaren, dus ik ga proberen hem nu live te bellen. Dus daar nog niet hij in de uitzending, tenminste face-to-face. Maar dat wordt doen op afstand. Daar is de telefoon ook goed voor, hoor. Ja, we zoeken naar oplossingen. We zijn oplossingsgericht. En dat gaat zo direct gebeuren. Meneer Neetje. Terwijl we zoeken contact. Dit is Maat Radio live. En wij houden u bezig en u ons ook. In het programma onderdeel Marticipatie. Zo, alibi de, zo alibi ego, son tron. Miscommunicaties hebben de plaats. Maar hoe loopt los dan op? En dan we lossen op zo. Hallo?
1: Ja.
0: Ja, heb ik contact met de heer Neetje?
1: Hallo.
0: Hallo. Klopt dat? Ik hoor u. Ik hoor
1: Norman.
0: Hem. Dat is Norman, ja, inderdaad. Maar hoort u mij?
1: Ik hoor je ver.
0: Ver? Oh, ik hoor u heel goed, hoor. Heel scherp zelfs. Boontrangen.
1: Ik hoor je niet.
0: Oh.
1: Oké, nu hoor ik je al beter.
0: Mooi zo, dan gaan we het zo doen via de speakers, luisteraars. Ik heb contact met de heer Neetje. De heer Neetje is een barbecue-specialist uit Suriname. Hij wil u uitnodigen voor een taste. Meneer Neetje, hoe verteer je lobby bij de Rangastaf en hoe lang ben je bezig met het veld?
1: Wel, mijn Neetje, meer bekende mijn kar, mijn alafante mijn kar, mijn Neetje, oom Neetje, opa Neetje, en mijn de na. Iets er aan mijn tamme, en mijn de bellen de poestraat.
0: Oké.
1: If ik kan zeggen dat je in op zak aan Neetje dat je in een barbecue. Begrijp je toch?
0: Ja.
1: En transmaat de meid erbij bij aan met je de frisse en tjaka Holland.
0: Zo kwalijk, Sam?
1: Ja, man. En ik heb ze altijd beloofd, want de actie met hem van een Neetje ook tegen Holland. Dat met je hier beloofd, ik altijd dat kijk. Dan naar zomer, dan op zak om te kijken wat ik voor jullie kan doen. En mijn mag lief, ik kom aan ontvang vanaf Schiphol. Hij ontvangt weer mooi. Mijn mag klagen. Begrijp je toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus dan met op de vrijdag, zaterdag, zondag, dan met Duasa niet. Naar Gravenstein.
0: Ja.
1: Ja, een nummer. De kabel met op een telefoonnummer, dubbel A. 14725. Dan de kampelplaats, de bestelling, ik heb sperrips, carbonade, boot, bors. En ik heb ook mix van van kip en sperrips.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is waar ik wil naar de trekken.
0: Yes, maar vanaf...
1: Een systeem, ja.
0: Ja, alles aan de iconale speciale kruiden voor z'n naast aan mijn verstaan.
1: Ja, alles aan mijn kom. De enige staat aan de tjako naar corona, dat is aan dat die mais.
0: Mais, maar dat ook al bij ja.
1: Zeker.
0: Hier en nou. Maar vanaf ja. Laat hij de kan bellen en bestellen. Ik doe een nummer eten wel eens hier, want dat nummer nog komt gewoon door. Ik doe allerlei toenummer. Vanaf hoe laat hij de actief? Vanaf vrijdag nog naar Satra Itaki?
1: Vrijdag, Satra Zonde.
0: Oké.
1: Okay. Dus maar kan bestellen vanaf, dus met begin zeer, vanaf 2 euro.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor Afstrawa, app, want nou app nummer 2, de app.
0: Oké, okay, jouw app nummer is al eens, ik denk begin te kunnen schrijven. De longo squampen nou ook bij. Jouw nummer?
1: 8-8-1-4-7-2-5.
0: Ja, 06 hè?
1: Ja.
0: Oké, en je hebt een nummer ook toe?
1: Maar dat heb ik nog altijd toe, joh.
0: Oké, nee, dat is belangrijk ook bij.
1: Okay.
0: Herhalen jullie het al eens?
1: Dus 8-8-1-4-7-2-5.
0: Ja, en vanaf vrijdag staat er zonde vanaf 2 euro. Vanaf 2 euro, je kan bel bestel. Maar als je een contacting speciaal of je een don of wat loon toe, dan heb je nog.
1: Gravenstein.
0: Oh, Gravenstein, ja, Gravenstein.
1: Gravenstein.
0: Ja, ik begreep.
1: En nog wat?
0: Mm-hmm.
1: Dus bij midden tanga 2 augustus, want 5 dame ik bereken dus maar zaterdag en wacht me bakken tot al.
0: Ja.
1: Want dan ben je een probleem. Die ben ik concentreren. Dan ben je hier opstoppen. Dan ben je maar dan gewoon een eentje. Hier kwam ik wel een boon ja, zo jongen daar. Oudo. Dus mijn baby vliegt je amnestie.
0: Oh ja.
1: Ja, mami, mami.
0: Ik zie hem net in de passade, hè. You know, ernstig, man. Hoe lang heb je...
1: Hoe lang heb je bezig?
0: Vertel de luisteraars, hoe lang heb je bezig?
1: Al langer dan 30 jaar.
0: Oké.
1: En je takken aan mama, 73 jaar. Ja, te met taxo, man. Olie, zo mama, bel me met takken aan mama. Aan te met taxo, man.
0: Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer

0: Yeah, that's running down of the song that I'm used to like one pump, one pastay, one suture canal, one falcon, so this one moxalis, one brain a bone. That not him that's running on jazz, so he's up the Ateno de Soto.
1: Nee. Dat is begrijpelijk. Begrijpelijk,
0: maar ik kijk wel volgend jaar met God wel even gaat met hè. Dat we Lucas ook gaan doen naar wat toe is aan dat jaar toe.
1: Ja, dan gaan steeds aan mij hier ja no, en steeds aan mij hier ja gaat door, die boel aan nou minder.
0: Oké,
1: dus we gaan al langer.
0: Jazeker.
1: Maar het is wel lees, ik de luisteraars aan, mis haar telefoonnummer en pedemus de, het is wel lees, haar trailer, het is wel lees.
0: Dus dubbel A 14725
1: Gravenstein.
0: Ja,
1: Gravenstein. En vanaf 2 uur de kan bel bestel.
0: Ook voorin de kan bel, maar dan 2 uur aan Jan Dekba.
1: Oh, maar lek zo tide zo weer mooi, zo dat next may happen. No, no. Zo zo weekend. Klopt, klopt. En een voorbereiding die van nodig, hè? Want Ameti moest zitten komen. Ja, een legend.
0: Dat maakt niet van mij dan.
1: Mooi. Nou, wat ik hem bekend, wat ik de luisteraars op zei, en misref op seconde, want mijn naam aan toe man, de voel op seconde, ik kon deze werkelijk, look hoe even ze aan deze die naar barbecue view.
0: Oké, meneer Rada.
1: Ja. Abou?
0: All
1: right. Dat was het kom. Ja.
0: Yes.
1: We zetten kwaar. En grand tangi taki teka ten kom. En uno mitu schreef etema o mitu ons den deel is vrede en zo sadra o miti.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ja.
1: Atan zo.
0: Ja, oké.
1: Ja. Dank je. Dag.
0: Ja, oké. Ja.
1: Goed zo. Luisteraars, u heeft het zelf gehoord. Een specialist, barbecue specialist uit Suriname. Kon een speciaal recept, ja. Ja, u heeft het gehoord, mijn naam herhaal. En hij is in Suriname een begrip. Hij heeft Amnesty moeten aanvragen, daar bij Sakong. Voor Kaholland, in Suriname, maar vindt dat nee, dan kan ik wel die boeja zo. Dat want hij is ernstig bezig op zijn manier. En we weten dat Surinamers houden van lekkernijen. Hoe loopt Njang en we Njang Sweetie. Oh, en hoe loopt kwaliteit ook toe. Dus meneer Safa, tak ja zo no no. Dan wil ik zeker dat de luisteraars hoe maart dit hebben en door beoordeel. En als je een lukboom, we horen niet ja. Dan moet je een gwasser naar voren, ook banjen. We horen let ja. De traman is er naar Sabari. Dat je, jong, naar Zoudna, hoe reed zo, jong. Nee, we lukken even kwaliteit boom zodanig. Dat om Scott alle de trabarbecue man voedt ja in Holland. Dat we horen niet ja. We zien wel hoe we het gaan doen. Altijd zijn er mensen die houden van oplossingen. We zijn oplossingsgericht. U heeft het gehoord, Gravenstein is hij. Vanaf 2 uur kunt u bestellen op het nummer 0688-14725. Een nummer snel nodig, maar Bagadé kan bel de Lukovoudia-nummer. Zo, en dan gaat het over barbecue, spare ribs en al die andere zaken eromheen. We houden rekening met de vrouwen die misschien in de verwachting zijn nu. Maar daar moeten we ook rekening houden. Terwijl ik dat aan die stap aan radio. Want dat los toe ik kom. Dus bij deze neemt u ons niet kwalijk. Dat is ook een deel van Mart. We hebben voor rekening aan het trouwen. Maar we houden rekening aan Allah. Zijn.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 309.

79 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat

0: controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar Tilly Zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: We zullen beginnen met mevrouw Renate Boston, directeur en oprichter Ribos. Goedemorgen Renate Boston en haar collega Yvonne Diaz is hier ook aanwezig. Daar gaan we ook even kort mee spreken. Nou, Renate Boston, directeur en oprichter Ribos. Wie is Renate Boston? Vertel me maar.
3: Renate Boston is... ik ben gedreven. Ik ben een persoon die ontzettend doorzettingsvermogen heeft. En positief in het leven staat, eigenlijk altijd. Houdt van bouwen. Van houdt om anderen in hun kracht te zetten. En vooral een positieve energie. Dat vind ik wel belangrijk om aan te geven.
2: En ik begreep ook dat een tante van je, Muriel, een rol heeft gedaan, gespeeld bij het inspireren van jou.
3: Ja,
2: het was. Hoe deed ze dat?
3: Nou, het was niet direct een tante, maar ze werd tante Muriel genoemd. En het was de moeder van een vriendinnetje van mij. Ik woonde toen de tijd in Almere. Ze had een opvanghuis, Warrengossel. En dan ving ze allemaal kinderen, jongeren, ving ze daar op. En ik was eigenlijk een soort van kind aan huis. Helaas is ze overleden.

0: aantal jaren geleden. Maar toen zij overleed, toen kwam eigenlijk ook het besef dat ik ook een soort Tante Muriel wilde zijn voor anderen. En in dit geval voor jongeren en jongvolwassenen. Dus vandaar dat zij ook echt een van mijn inspiratiebronnen is geweest om te starten.
1: Duidelijk. Wat is Reboost? Want de luisteraars denken van dan is er een directeur, oprichter van Reboost. Maar wat is Reboost? Vertel me dat.
0: Nou, Reboost is een sociale stichting in Amsterdam Zuidoost. We staan inmiddels 13 jaar. Wij begeleiden jongeren en jongvolwassenen tussen de 17 en 35 jaar die op een kruispunt staan in hun leven. En dat kunnen jongeren zijn die vastlopen op bijvoorbeeld werk, school, mentale gezondheid, financiën, etc. We geloven dat ieder mens talent heeft. Alleen lukt het niet altijd om dat talent te ontwikkelen, omdat er soms te veel problemen tegelijkertijd spelen. En daarom begeleiden wij jongeren die niet alleen met gesprekken, maar ook door middel van trainingen, workshops en praktijkervaring, netwerkactiviteiten en persoonlijke coaching. En ons doel is dat jongeren weer de regie krijgen over hun eigen leven, hun talent ontdekken en uiteindelijk zelfstandig en vol vertrouwen kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Nou, prachtige volzinnen. Dus dat is de reden waarom jullie opgericht zijn.
0: Dat is de reden waarom we opgericht zijn, maar dat is vooral het doel waarom we dat inderdaad voor deze jongeren en jongvolwassenen doen.
1: Oké, dan ga ik toch even lastig doen. In dit land, in Nederland, zitten we vol met honderden, duizenden stichtingen, hè? Met heel veel welzijnswerkers. Hoe komt het dat hun het verschil niet kunnen maken, die jij en je organisatie kunnen maken? Yeah. Tell me.
0: Ja, er zijn gelukkig heel veel organisaties in Nederland die goed werk leveren. Laten we dat voorop stellen. Alleen werken zij vaak vanuit één onderwerp en vanuit één leefgebied. Zoals bijvoorbeeld schulden of onderwijs of zorg. En bij Reboost kijken we echt naar de hele mens. Want als een jongere vastloopt op bijvoorbeeld school, dan speelt er ook vaak iets thuis of financieel of mentaal. En wij verbinden al die leefgebieden met elkaar en blijven dus 2 jaar betrokken bij zo'n jongere. En dat maakt onze aanpak duurzaam. En we lossen niet alleen het probleem op, maar we bouwen samen aan een toekomst.
1: Oké, dat klinkt als muziek in mijn oren. De doelgroep is 17 tot en met 35 jaar. Waarom heb je voor deze doelgroep gekozen?
0: Nou, de reden is omdat juist in deze periode ga je belangrijke keuzes maken voor je in je leven. En vanaf 18 jaar zegt men wel dat je volwassen bent, maar volwassenheid zit hem niet alleen in een leeftijd. Juist tussen je 18e en je 30e jaar ontwikkel je jezelf. Je maakt keuzes over bijvoorbeeld studie, over relaties, wonen, etc. Nou, het zijn prachtige jaren natuurlijk, maar het zijn tevens ook kwetsbare jaren. En we zien dat heel veel jongeren in deze fase vaak tussen wal en schip raken. En daarom willen we juist in deze levensfase naast hen staan, zodat ze niet uitvallen, maar zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.
1: Want is er een verband tussen kansarme gezinnen en kansarme jongeren? Want dat soort dingen, dat boeit me ontzettend. Want ik zeg, iedereen kan hier studeren, iedereen kan naar school, iedereen kan naar de hogeschool, iedereen kan eigenlijk alles bereiken wat hij zou willen, zeg ik. Hè? Ik weet ook dat die maatschappij niet zo eerlijk is en rechtvaardig, maar goed. Is er een verband tussen als je kansarm gezin bent en je mogelijkheden?
0: Nou, ik spreek liever niet over de term kansarm. Ik spreek liever over jongeren die minder kansen hebben gekregen. En tuurlijk, in Nederland kan iedereen naar school. Maar niet iedereen begint vanuit dezelfde startlijn. Een jongere die opgroeit in een stabiel gezin met rust, ondersteuning, een netwerk, heeft vaak andere mogelijkheden dan jongeren die opgroeien met schulden, stress, huisvestingproblemen of mentale uitdagingen binnen het gezin. Talent is overal ter wereld, is het gelijk, maar kansen niet. Daarom kijken wij niet naar wat een jongere tekort komt, maar wat hij of zij nodig heeft om weer vooruit te komen.
1: Oké, duidelijk. Waarom onderbreken zoveel kansarme jongeren hun opleiding? Want wat kunnen we eraan doen? Want dat hoor ik ook vaak. Hè? Een paar weken geleden was er hier ook een interview in de studio. En daar ging het over dat jongeren niet meer naar school gaan of geen zin hebben. En waardoor komt dat? Want jij hebt te maken met die groepen natuurlijk.
0: Klopt. Nou, jongeren vallen meestal niet uit omdat ze niet willen leren. Ze vallen uit omdat er vaak meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Denk aan bijvoorbeeld stress, mentale klachten, geldzorgen of een moeilijke thuissituatie. Of het gevoel dat niemand ze echt ziet. En wat wij moeten doen is eerder signaleren en eerder naast zo'n jongere gaan staan. En niet vragen van waarom ga je niet naar school, maar vragen wat heb je nodig om weer verder te kunnen komen. En bij Reboost begeleiden we jongeren op alle leefgebieden. Daardoor krijgen ze weer rust, structuur, zelfvertrouwen en perspectief. En dat vergroot de kans natuurlijk dat ze hun opleiding afmaken en duurzaam kunnen meedoen in de samenleving.
1: Oké, dus rust, structuur. Oké. Kunnen luisteraars, wij als luisteraars, hè, kunnen wij ook een bijdrage leveren aan wat jullie doen en hoe moeten we dat? Nou, Yvonne, jij hebt er verstand van, hè, want jij bent zo iemand die ook actief is binnen Reboost. Vertel maar.
2: Ja.
1: Yvonne Diaz hebben we nu aan de voor.
2: Goedemorgen allemaal. Ja, ik vertel een beetje zelf hoe ik hier ben terechtgekomen. Ja. Ik ben begonnen bij een workshop die Renate heeft uitgenodigd hier in Zuidoost, Holendrecht. En ik wilde altijd een bijdrage leveren aan jongvolwassenen. En Renate wilde altijd een stichting beginnen. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil ook mee beginnen en meedenken. En zo ben ik hier ingerold in Zuidoost en heb ik ook leren kennen, Zuidoost, vooral in Holendrecht. Mijn motivatie om Reboost te werken is altijd uit een wens om jongvolwassenen vooruit te helpen, vooral in hun persoonlijke ontwikkeling. En ik werk nu al 30 jaar.
1: Hoeveel jaar?
2: Of 13 jaar.
1: Oh, 13 jaar.
2: Excuus. 13 jaar, dat is. Ik ben altijd geïnspireerd in om de mogelijkheid om jongeren te helpen op weg naar hun zelfstandigheid. En ze hebben eigenlijk letterlijk die hand nodig, wat een ouder ook altijd geeft, bij de hand. En dan is het fijn om een coach of een organisatie die jou meeneemt in jouw persoonlijke journey. Dus in verschillende gebieden.
1: Oké, maar goed, stel nou, ik ben 17 jaar, mm-hmm. En ik kom daar bij Reboost, ik kom jou tegen. Zeg, nou Yvonne, hier ben ik. Ik wil eigenlijk niks, ik wil niet naar school, ik wil niet werken. Ik vind het allemaal niks. Wat ga je doen? Hoe ga je me bij de hand nemen?
2: We beginnen dan altijd eerst met een korte introductiegesprek. Maar ook eigenlijk, we willen ook eigenlijk projecten doen. Dus een soort groepsactiviteit, zodat mensen, de jongeren, niet altijd het gevoel hebben dat ze iets willen doen. Maar dat ze kennis maken met ons, als persoon, als organisatie. En het is ook wat laagdrempelig. Dus ze kunnen zich aanmelden via onze e-mail info@reboost.org. Mm-hmm. Of we zijn te vinden op social media en dan laten we ook altijd onze werkjes zien, wat we allemaal doen. Mm-hmm. We zijn ook nu bezig met een project, Boost Your Passion. Mm-hmm. En daarin leren de jongeren ook hun passie te ontdekken, maar met begeleiding van ons. Soms weten jongeren niet waar ze moeten beginnen. En dan geven wij ze tools, dus thema's.
1: Dus als ik daar kom, dan krijg ik een warm gevoel.
3: Als ik even mag inhaken. Omdat ze meestal waarschijnlijk niet weten wat ze, dus wat er is voor ze. De hulpdinges.
2: Ja.
3: En heb ik nog een vraag. Mm-hmm. Zijn het buitenlandse jongeren of jongeren van... de komaf maakt niet uit.
2: Nou, we zijn wel hier gevestigd, dus het zijn meestal wel,
3: Ik bedoel, er zijn Nederlandse jongeren, blanke jongeren, van alles.
2: Ja, ja. Het is inderdaad meer Surinaamse jongeren, Ghanese jongeren, maar het is ook bedoeld voor verschillende culturen binnen Reboost. Ja.
3: En nu, wat de vakantie betreft, mm-hmm. Dan heb je heel veel van hun, mm-hmm. die buiten de boot vallen zo. Mm-hmm. Doen jullie daar ook wat mee?
0: Als het gaat om, kijk, we zijn dus nu bezig met een voortraject. Yvonne heeft het net al aangekaart, Boost Your Passion.
3: Ja.
0: We hebben een tweejarig project, of programma moet ik zeggen, dat is ons boosterprogramma. En het voortraject is er juist om bedoeld dat we hem iets laagdrempeliger maken. Omdat je kan je voorstellen als je een jongere bent, precies wat u vraagt, hè, en zij kennen ons niet, dat de drempel gigantisch hoog is als je naar

0: boosterprogramma moet stappen. Mm-hmm. En zeker als je hoort 2 jaar. Dus we proberen in ieder geval activiteiten te organiseren. Leuke activiteiten. Dan moet je denken aan een voetbalwedstrijd. We hebben laatst een spelletjesmiddag georganiseerd. Waardoor jongeren niet het gevoel hebben dat ze iets moeten. Dat ze mogen en dat het ook leuk is.
1: Zo'n beetje kennismaking.
0: Een kennismaking, absoluut.
1: Right back.
2: Oké, dat is mooi. Maar hoe kunnen die ouderen of die mensen vrijwilliger bij jullie worden? Want dat was mijn vraag natuurlijk. Hè, van, kunnen andere, zeg maar, burgers die gepensioneerd zijn, kunnen die een bijdrage leveren of mensen die maatschappelijk betrokken zijn? Hoe kom ik maar bij jullie melden?
3: Er kunnen altijd inderdaad vrijwilligers bij ons komen. En wij plaatsen ons altijd via vacatures. Mm-hmm. Binnen Vivel zijn we ook onder andere vacatures.
2: Wat is Vivel?
3: Vivel is ook een organisatie hier binnen Zuidoost. Ja. Die ook samenwerkt met ons partijen. Samenwerkende partijen hier in Nederland, of Amsterdam. Ja. En ook, we doen ook, gebruiken ook veel social media. Uh-huh. Die we ook gebruiken. We zijn ook, we gebruiken platforms.
2: Ja.
3: Die ook vacatures. Maar het sterkste is natuurlijk mond-op-mond reclame. Dus ook binnen onze eigen netwerk gaan we ook zoeken naar zo'n oproep om vrijwilligers.
2: En wat zou zo'n vrijwilliger kunnen doen bij jullie? Wat voor vacatures zou ik maar willen doen? Ja. Vrijwillige vacatures?
0: Nou, we hebben diverse vrijwilligers vacatures. En op dit moment zitten we met Rimus in een groeifase. Mm-hmm. En dat betekent dat we bezig zijn om ervoor te zorgen dat we ook gestructureerd gefinancierd gaan worden. Daarom werken we met vrijwilligers, dat wil ik even vooropstellen. Mm-hmm. Vrijwilligers, mensen die zich geroepen voelen om te zeggen van, hey, ik wil me aansluiten bij een bestuur, als penningmeester bijvoorbeeld. Of secretaris. Helaas is onze secretaris onlangs overleden.
2: Condoleerd.
0: Dank u wel. En het is dan een beetje jij zit een beetje op twee sporen. Want aan de ene kant heb je alle respect natuurlijk, hè, van het feit dat onze secretaris heel lang met ons gewerkt heeft, is overleden. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon door. En zijn rol was secretaris van de organisatie. Bij het bestuur moet ik wel duidelijk zeggen dat zijn meewerkend bestuursleden. He, want vaak heb je een bestuur die dan wat iets achterover, daar niet achterover leunt, maar iets meer op de achtergrond staat. Mm-hmm. Maar in ons geval is het echt meewerkend bestuursleden. Nou, daarnaast hebben we altijd wel ruimte voor handjes voor onze communicatie- en marketingteam. Mm-hmm. Die heel erg met social media bezig is. Heel erg bezig is om Rimus zichtbaar te maken. Maar vooral onze waardepropositie vind ik wel even belangrijk om toe aan te geven.
2: Leg uit.
0: Waardepropositie, dat betekent, wij zenden heel veel. We vertellen via social media onder andere wat we doen. Mm-hmm. Maar het is vooral ook belangrijk, en zeker als het gaat om het stukje financiën, om heel duidelijk te maken van welke waarde leveren wij aan de maatschappij. Welke waarde leveren wij bijvoorbeeld aan een werkgever, aan een school, aan gemeentes, nou, et cetera, et cetera. En dat stukje mag wel wat meer naar voren komen. Maar ook coaching. Ik ben boostcoach, zo noemen we de coaches binnen Reboost, die voornamelijk de jongeren begeleidt. Nou, daar zou ik het fantastisch vinden als mensen zeggen van, hey, voor een paar uurtjes in de week zou ik daar een stukje ondersteuning in willen bieden. Maar ook voor onze administratie. Super belangrijk, onze administratie. Want zonder die administratie, dat is eigenlijk de spil van je hele organisatie. Dus daar hebben we ook absoluut handjes voor nodig. En vrijwillig is bij ons, ik zeg niet vrijblijvend, dat moet ik wel heel duidelijk zeggen. Mm-hmm. Het is ook niet dat je komt even voor een paar uurtjes en we gaan voor 2 uurtjes werken. Maar het is echt werk. En dat betekent dat we echt van mensen minimale inzet vragen tussen de 4 en 8 uurtjes per week.
3: Okay. Mag ik een aanvulling doen? Ja, voor de vrijwilliger zelf is het altijd heel goed om jezelf ook te blijven ontwikkelen. En je leert ook heel veel binnen het team. Dus je leert samenwerken, je leert ook nieuwe dingen van elkaar en met elkaar. Dus dat is ook goed voor een vrijwilliger of op je cv. Dus het is niet, wat Renate zegt, niet vrijblijvend. Het is
2: voor je ook eigen ontwikkeling.
3: Ook voor je
2: en
3: eigen
2: ontplooiing is het altijd wel goed.
1: Op het maatschappelijk vlak.
3: Ja.
1: Yes. Ontwikkelen je, ontplooien.
3: En je vergroot je netwerk.
2: Dus luisteraars, u hoort het. Mm-hmm. Als u een paar uur over hebt en u wil serieus wat doen, want vrijwilligerswerk is geen vrijblijvendheid. Dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Het is gewoon vrijwillig verplicht eigenlijk.
4: Moeten de vrijwilligers aan een bepaalde competentie voldoen? Of kan iedereen vrijwilliger worden?
0: Nou, het hangt er vanaf inderdaad de rol. Kijk, op het moment dat je penningmeester bent, als je die rol vervult, is het wel heel erg belangrijk dat je wel verstand hebt van financiën natuurlijk. En een accountantsachtergrond zou heel fijn zijn. Als je administratie doet, dan is het wel fijn dat je wel weet hoe bepaalde systemen inderdaad werken. En dat je vooral ook in staat bent om bepaalde werkzaamheden ook op te volgen. Mm-hmm. Coaching met jongeren vind ik super belangrijk. Ik doe het al 27 jaar. Dus ik ben wat dat betreft, en 13 jaar de stichting natuurlijk. Ik ben heel beschermd naar de jongeren toe. Dus ik vind het wel heel fijn als mensen die er komen het zeker met hun hart doen. Affiniteit hebben met de doelgroep. En daar wel een klein beetje een soort van achtergrond in hebben. Of met jongeren al eerder hebben gewerkt binnen organisaties.
4: Ja, een soort van ervaringsdeskundige kan ook.
0: Ja, precies, absoluut.
4: Ik heb nog één vraag. Hè. Ik wijk even af van de vraag die hiervoor staat. In hoeverre werken jullie met het UWV samen? Omdat ik weet dat werkgevers door het UWV een stimulans krijgen om jongeren aan te nemen. Bijvoorbeeld een soort van VSO-leerlingen indicatie meekrijgen. Of een loonkostenvergoeding, zodat werkgevers gestimuleerd worden om jongeren op te nemen. In hoeverre zijn jullie ervan op de hoogte? Hebben jullie samenwerkingsverbanden met UWV en de gemeente?
0: Nee, mooi dat u dat aangeeft. Dat hebben we op dit moment nog niet.
4: Het is wel een stimulans,
0: absoluut,
4: hoor. Want de werkgever die staan echt te springen omdat er geen mankracht is.
0: Absoluut.
4: Maar als zij dus dan de zekerheid hebben van, een subsidie.
0: Ja.
4: Als zo iemand dan ziek wordt, dan krijgen ze dan een soort van loonkostenvergoeding. Dus dat zou ik wel willen meegeven.
0: Is een hele
4: in alle bescheidenheid.
0: Ja, een hele goede, dank u wel. Ja. Want als het gaat om vrijwilligerswerk, dan zou het heel fijn zijn, want het is een weerwar van allemaal regels. En je moet inderdaad het juiste pad weten te volgen. Dus als er mensen zijn die zeggen van, ik snap het, ik weet exact hoe dat werkt, zijn van harte welkom. Trouwens, nog één ding als het gaat om vrijwilligers. Want laten we daar niet moeilijk over doen. Geld is ontzettend belangrijk. Dus als er mensen zijn die zeggen van, hey, wij zouden heel graag het stukje fondsenwerving op willen pakken. Heel graag.
2: Heel mooi, heel mooi. Dat hoor ik vaker. Ja. Nou, dan gaan we verder. Wat is de unieke boosterprogramma? Dus MeTime gesprek heb ik begrepen.
0: Ja.
2: En praktische groepsactiviteit zoals Train Together Time.
0: Ja.
2: En dan denk ik, oké, vertel me daarover. Ja. Over wat is MeTime gesprek?
0: Ja, nou, om te beginnen, ons boosterprogramma is uniek omdat we niet naar één probleem kijken. Maar we kijken naar de hele mens. En dat noemen we de holistische aanpak. Dus als een jongere vastloopt op school, kijken we dus niet alleen naar het stukje school. We kijken ook hoe het bijvoorbeeld thuis gaat, hoe het financieel gaat, hoe iemand zich mentaal voelt. Alles hangt dus samen met elkaar. En ons tweejarig boosterprogramma, net wat u vraagt over de MeTime. MeTime gesprekken, dat was eigenlijk naar aanleiding van een jongere die toen op een gegeven moment zei van, hey, maar Renaat, waarom noem je dat niet MeTime gesprekken? Omdat het gaat om de investering in je eigen tijd. Veel jongeren kwamen daarin en dus van, nou ja, ik heb het druk en moet ik dan nu naar Reboost? Het gaat om je eigen investering, je eigen tijd, dus vandaar de MeTime gesprekken. Nou, dat zijn de persoonlijke gesprekken, één op één, waarin de jongere centraal staat. We luisteren, we spiegelen, we stellen doelen en werken samen aan een persoonlijke groei. Het tweede onderdeel is het Train Together Time. En dit zijn workshops, trainingen, evenementen, excursies, netwerkactiviteiten. En daar leren jongeren van elkaar. Ze oefenen met nieuwe vaardigheden en ze bouwen aan zelfvertrouwen. We noemen onze deelnemers niet voor niets onze Reboost Family. En niemand hoeft het dus alleen te doen. En we geloven dat echte verandering pas ontstaat wanneer iemand zich gezien, gehoord en gesteund voelt. En daarom begeleiden we jongeren 2 jaar lang niet alleen totdat het probleem is opgelost, maar totdat iemand stevig genoeg staat om zelfstandig weer verder te gaan.
2: Aha, dat is helemaal fantastisch.
0: Ja.
2: Toen ik jong was, ging ik wel eens met uitwisselingsprogramma's van Nederland naar Duitsland. Voor 14 dagen op zo'n schip met Duitse en Nederlandse jongeren. En ook in Engeland ben ik geweest. En daar heb ik het over de jaren 70. Zijn dat soort mooie dingen er nog? Want dat waren...

0: fantastische, mooie, educatieve dingen. Ik heb veel van geleerd en ook omgaan met diverse culturen en volkeren. Hebben jullie dat of bestaan die dingen niet meer?
1: Ze bestaan absoluut. Alleen wij doen dat nu nog niet op die schaal. Hè. Als het gaat om excursies, dan is het vaak gewoon binnen Nederland. Zeker staat het op onze verlanglijstje om uiteindelijk ook dit soort activiteiten te gaan ondernemen. Maar ze bestaan absoluut wel, ook zeker in Amsterdam Zuidoost.
0: Oké, mooi zo. Hebt u 2 of 3 mooie voorbeelden wat niet goed ging met jongeren en dat jullie als Ribos wel het verschil maakten? Want ik ben een heel pragmatisch mens, dus ik wil graag nu concrete voorbeelden hebben van hoe jullie dat doen.
1: Ja, nou, we hebben dus een jonge vrouw die bij ons binnenkwam in de 20. En toen ze bij ons binnenkwam, toen worstelde ze met haar eigen zelfvertrouwen. En ze had problemen op verschillende leefgebieden. Haar woonsituatie was heel erg onzeker. Ze wist eigenlijk niet welke kant ze op wilde. En samen zijn we stap voor stap aan de slag gegaan. Door de persoonlijke coaching, de groepsactiviteiten en haar eigen inzet. En ze ontdekte daardoor haar eigen talent. Of ze kreeg meer zicht daarop. En vertrouwen in zichzelf. En ik ben super trots om te zeggen dat ze toen de tijd de ambitie had om naar school te gaan. Mm-hmm. Maar doordat wij haar aan de hand hebben genomen, gaat zij nu naar de universiteit.
0: Oh,
1: en niet omdat wij, het is niet omdat wij het voor haar gedaan hebben, maar omdat zij zelf de kracht gevonden heeft om weer aan haar eigen toekomst te bouwen. Dus daar ben ik echt super trots op. Nou, een ander voorbeeld is een jonge man. En hij was dakloos toen hij bij ons kwam. Hij had te maken met schulden, mentale problemen, relatieproblemen, geen werk. Nou, noem het erop. Zijn leven was helemaal uit balans. En samen hebben we gewerkt aan structuur, stabiliteit en perspectief. En inmiddels heeft hij weer een veilige woonplek, meer rust in zijn leven en hij kijkt weer vooruit. En dit is waar Ribos voor staat. Niet alleen crisis opbouwen, maar ook bouwen aan een duurzame toekomst. En hij wordt weer binnenkort vader van een tweede kindje met dezelfde vrouw. En dan ben ik echt, ik ben trots op. Ik ben heel blij.
0: Hey. Mooi. Ja. Dat klinkt heel goed. Maar wanneer komt iemand in aanmerking voor hulp bij jullie? Wanneer vind ik, kan iemand jullie vinden en hoe?
1: Ja, nou, iedere jongere of jongvolwassene tussen de 17 en 35 jaar die vastloopt of op één of meerdere leefgebieden, die kunnen zich bij ons aanmelden. En dat kan gaan op school, over school, werk, wonen, financiën, persoonlijke ontwikkeling of mentale uitdagingen. Wel is het belangrijk dat de begeleiding die wij bieden passend is. En wanneer iemand specialistische psychiatrische zorg nodig heeft, dan werken wij samen met andere organisaties. We gaan in ieder geval wel kijken welke andere organisaties deze jongeren kunnen ondersteunen. Ribos is geen vervanging van bijvoorbeeld de GGZ, maar juist een aanvulling. En waar nodig trekken we samen op met andere professionals.
0: En kunnen mensen van een andere stadsdeel, zeg maar, ik woon in Nieuw-West, kan daar een jongere die ik kende doorgestuurd worden naar jullie?
1: Ja, absoluut.
0: Ja? Ja. Oké, dus dat is niet een belemmering?
1: Nee, absoluut niet. Dat hangt heel erg zelf van de jongeren af natuurlijk, of die naar Zuidoost wil komen. Het is wel onze ambitie trouwens om binnen andere stadsdelen te gaan opereren.
0: Want ik denk ook aan Amsterdam-Noord, daar heb je de nodige zorg, laat ik het zo zeggen. Oké, en wat zijn de eisen waaraan men moet voldoen? Stel je ook eisen aan die jongeren of aan die doelgroep van 17, 35 jaar?
1: Ja, een belangrijkste voorwaarde is natuurlijk motivatie. Je hoeft je leven niet op orde te hebben en je hoeft ook niet precies te weten wat je wilt. Maar je moet wel bereid zijn om eerlijk naar jezelf te kunnen kijken en stappen te zetten. Wij lopen met alle liefde graag een stuk met je mee. Maar uiteindelijk moeten jongeren het ook zelf willen om te groeien. En bij Ribos geloven we niet in overnemen, maar in samenbouwen aan zelfstandigheid.
0: Oké, dat klinkt ook goed. Maar dan ben ik nu, ik luister naar dit programma, denk van hé, ik ken een paar jongens, dus ik ga ze naar jullie sturen. Zijn er kosten aan verbonden? Want kost het ze wat geld? Of is het gratis?
1: Nou, we vragen wel een eigen bijdrage, maar die is afhankelijk van de financiële situatie van de jongeren. Want we beseffen ook dat niet alle jongeren in staat is financieel gezien om een eigen bijdrage te kunnen betalen. Dus daar kijken we naar. En we vinden ook niet dat geld een reden mag zijn waarom iemand geen hulp krijgt.
0: Okay.
1: En daarom kijken we altijd samen wat er mogelijk is. En heeft iemand geen inkomen of weinig financiële ruimte, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. En ons uitgangspunt is dat de hulp toegankelijk blijft voor iedereen die gemotiveerd is.
0: Okay. En hoe lang duurt zo'n traject? Het kortste traject? Het kortste en het langste traject?
1: Het langste, of het kortste traject, we hebben de voortraject is 3 maanden. En het langste is 2 jaar. En dat doen we heel bewust.
0: Ja.
1: Het eerste jaar is heel intensief en dan werken we aan persoonlijke ontwikkeling, praktische uitdagingen en het versterken van vaardigheden. En het tweede jaar staat in het teken van nazorg en verder zelfstandig functioneren. En want juist in die fase willen we voorkomen dat jongeren weer terugvallen. En we geloven in echte verandering, dat het tijd nodig heeft. En daarom kiezen we niet voor een kort traject, maar voor duurzame begeleiding. Dat vinden we echt belangrijk.
0: Oké, maar na 2 jaar moet je er eigenlijk wel uit.
1: Na 2 jaar gaan ze eruit. Er zijn uitzonderingen op de regel. Want we hebben ook wel eens jongeren gehad die 4 jaar bij ons zijn gebleven. Want we hebben in die doelgroep zijn er ook jongeren en jongvolwassenen met een LVB-problematiek, licht verstandelijk beperkt.
0: Aha.
1: En ik zeg altijd van, want het is een labeltje die je dan op iemand plakt. Ik ben niet zo van de labeltjes. En ik vertaal het altijd in de vorm van, je leert gewoon anders. En misschien duurt het bij jou iets langer dan bij een ander. En dan moet je jongeren ook de tijd vergeven.
0: Oké. Helder. Hebben jullie ook stageplekken, werk en woningen voor de doelgroep jongeren? Want ze hebben woning nodig, ze hebben werk nodig en stageplekken. Hebben jullie die? Of kunnen jullie daarvoor zorgen?
1: Nou, we hebben stageplekken. We hebben verschillende, ik heb het net al genoemd, de verschillende teams die we binnen Reboos hebben. Dus communicatie- en marketing stagiaires, administratieve stagiaires zou heel fijn zijn. En daarnaast ook, we hebben veel stagiaires van social work voor het werken met jongeren. We hebben geen werk. En het vrijwilligerswerk vooralsnog.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, we zitten in die groeifase waar we uiteindelijk wel hopen dat we mensen kunnen aannemen en dat mensen ook gewoon kunnen werken binnen Reboost. Maar we hebben wel een groot netwerk waar we gebruik van kunnen maken. Woningen helaas niet.
0: Ja,
1: maar belangrijk is, vind ik wel, om te zeggen dat we op het moment dat mensen of jongeren bij ons komen en vragen, hebben vragen over wonen. Het is niet dat we dan de deur meteen dichtgooien en zeggen van we hebben het niet. Maar we gaan wel kijken binnen het netwerk welke mogelijkheden er dan zijn.
0: Jullie verwijzen door in principe.
1: We verwijzen door, maar doorverwijzen is niet via een briefje van ga maar eventjes naar de overkant. Maar we blijven betrokken bij het gehele proces.
2: Roy, wat dacht je van een muziekje? Jongeren kunnen niet zo heel veel opnemen. Hè?
0: Ze moeten hierover nadenken.
2: Abo, even bijkomen.
0: Abo, doe maar. Geef die jongeren een pokoe. Geef ze een mooie pokoe, ja?
2: En dan denken ze, ik heb het al zo zwaar. Ik ga een mooie pokoe uitzoeken. Even kijken.
0: Oké, warm, hè?

0: Luisteraars, ja, ik begrijp dat er heel veel brandende vragen bij u zijn, dus die kunt u zo direct ook stellen op 020-471-4291. En nog enkele kleine vragen naar jullie toe. Hoe kunnen betrokken burgers, dus ouders, grootouders, de jongeren aanmelden? Of ik als ouder, hoe kan ik kinderen aanmelden of de jongeren? Hoe doen we dat?
1: Als kunnen ons aanmelden via onze sociale algemene e-mail.
0: Ja.
1: info@riboes.org.
0: Ja.
1: We zijn bereikbaar op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Hofgeest.
0: Ja.
1: En ons telefoonnummer is 06-18-31-1217.
0: Nog een keer, herhaal ik nog een keer.
1: 06-18-31-1217.
0: En Hofgeest, waar van Hofgeest?
1: Hofgeest. 146B.
0: 146B. Oké, daar kan men dus aankloppen bij jullie. En dan op maandag, dinsdag en vrijdag.
1: Dinsdag, vrijdag. Donderdag en vrijdag.
0: Dinsdag, donderdag en vrijdag. En zijn er ook tijden inderdaad, zoals we vroeger stellen? Wat zijn de tijden?
2: De tijden zijn van 1 tot en met 7 uur.
0: Oké, dan hebben we dat. Kunnen ook docenten... tantes, ooms, mensen naar jullie doorsturen? Dus ook scholen bijvoorbeeld?
2: Absoluut.
0: Oké. Nou, dames, ik denk dat we dan intussen wel een heleboel weten intussen van Riboes. Nu aan de luisteraars die eventueel met vragen zitten of die willen stellen. 020-471-4291. Hebt u vragen voor deze dames, voor Renate Boost en voor Yvonne Diaz over... Riboes, dan kunt u nu die vragen stellen. Wij wachten dan op vragen. En zijn er ook dingen die jullie willen vertellen, los van vragen die ik niet heb gesteld?
1: Nog misschien meer ter aanvulling.
0: Ja?
1: Als een jongere de boosterprogramma helemaal volledig gaat volgen,
0: ja?
1: Krijgen ze ook een certificaat.
0: Oké.
1: Dus het is echt een... hele journey, wat ze dan hebben geleerd. En dan gaan ze ook een soort presentatie houden over hun persoonlijke ontwikkeling binnen de boosterprogramma.
0: Dus als het goed is, krijgen ze dan gewoon meer zelfvertrouwen. Wat zijn er bijvoorbeeld, als ze zo'n certificaat krijgen, wat staat in zo'n certificaat? Wat hebben ze dan verricht? Wat kunnen ze?
1: Wat ze hebben verricht aan hoe ze zichzelf presenteren, hoe ze werknemersvaardigheden, hoe je in gesprek gaat.
3: Zo worden maatschappelijk klaargestoomd
0: voor de maatschappij.
3: Bij Riboost.
1: Klopt.
0: Voor de maatschappij.
3: Ja.
0: Nou, mooi.
2: Kan je daar nog een aanvulling op doen?
0: Ja.
2: Hetgene wat als ze het hebben over resultaten.
0: Ja.
2: We hebben dan net al gezegd, hè, in één woord, ze worden klaargestoomd voor de maatschappij. En dan moet je denken aan een stukje zelfredzaamheid, zelfstandigheid, veerkrachtigheid. En ik zeg altijd, het belangrijkste is dat als zij weggaan bij ons, bij Riboes, dat ze, wij pretenderen niet dat alles wordt opgelost en dat ze...

0: nooit meer obstakels in hun leven of belemmeringen gaan ervaren. Maar ze hebben wel wat meer veerkracht. Ze durven ook hulp te vragen, want vaak is het ook wel een drempel. Kunnen zich beter uiten als het gaat om een stukje communicatie. Want hoe benader je inderdaad instanties als je hulp nodig hebt? Het stukje schaamte om hulp te vragen, dat wordt geminimaliseerd. En daarnaast denk ik vooral dat ze ook meer ruimte hebben voor hun talent, wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze bepaalde uitdagingen, noem ik het maar, in hun leven in ieder geval kunnen aangaan. Dat ze daar minder bang voor zijn. Ik denk dat dat wel het resultaat is. En dat zit er natuurlijk in dat ze wellicht weer betere keuzes gaan maken richting werk of richting een opleiding. Want ook het keuzes maken richting, noem het maar, ik heb het net al gezegd, werk kan soms ook een belemmering zijn. Maar dat zijn wel de dingen waar ze in worden versterkt.
1: Wat moet ik me bij voorstellen bij dat het keuze maken voor werk, dat een belemmering is? Kan je me daar helpen?
0: Ja, nou, wat er vaak gebeurt is dat je omgeving invloed heeft op de keuzes die je kan maken in het leven. En dat kan een opleiding zijn, dat kan werk zijn. En vaak horen we wel van jongeren op het moment dat je met ze in gesprek gaat. En zij noemen een naam van een opleiding van hey, ik ga die opleiding volgen of ik ga daar werken. En als je doorvraagt van maar wat maakt dat je daarvoor kiest. Mm-hmm. Dat ze dan redenen opgeven van ja, maar mijn ouders willen dat. Of maar er zijn heel veel vrienden die dat ook doen. Mm-hmm. En dat zijn geen bewuste keuzes die vanuit jezelf komen. Maar het is je omgeving die daar invloed op heeft gehad.
1: Oké. Want je noemde ze dat ook schaamte om hulp te vragen.
0: Ja.
1: Nou, kan je me daar ook wat voorbeelden geven dat mensen schamen om hulp te vragen?
0: Ja, het is aan de ene kant is het ook een beetje cultuurgebonden. Mm-hmm. En dan bagatelliseer ik, veralgemeniseer nu even, uitzondering op de regel. Ik ben zelf van Surinaamse kom af. En je hangt je vuile was niet buiten. Dus op het moment dat jij problemen ervaart in je leven, dan bel je niet een instantie op. Of dan ga je niet naar je buurvrouw van ik heb problemen. Maar dan hou je het binnenskamers. En dat kan gevolgen hebben natuurlijk voor je situatie. Want als jij financiële problemen hebt en daar geen hulp voor zoekt. Nou, we kunnen het allemaal raden welk gevolg dat heeft. Uiteindelijk wordt de stapel alleen maar hoger en niet minder.
1: Oké. Peggy, misschien moet je nog een pokoe in de eter gooien, ja? Want ik dacht, de telefoon was roodgloeiend. Maar misschien moeten de mensen nu ook over nadenken, hè? Want er is
0: precies
1: toch wel een heleboel over tafel gegaan vandaag. Peggy, maak ons blij. Dus

0: Ja, living is standing with a broken heart. Mevrouw Borsten, we gaan verder. Ja. Met een gelukkig en blij hart. Hè? Ja, dat is precies. De bedoeling. Als ik zo hoor wat je en die organisatie van je allemaal doet, ja. Dan denk ik, daar zit heel veel waarde in. Als er maar één jongere geholpen wordt, ben ik al blij. Of zijn we als maatschappij blij. Maar daar zit dus gewoon een waardeaspect. En nu is mijn vraag, hoe gaan we deze waarde meetbaar maken? Want in deze maatschappij is het zo, je moet het economisch kunnen verantwoorden. Dus als je zegt van bijvoorbeeld een jongere die bij jullie een 2-jarig traject heeft gedaan, dat levert de maatschappij 100.000 op, want dan hoeven ze geen minder uitkering, ze verdient geen schooluitval, minder druk op de huisartsenposten en op de GGZ, whatever. Ja. Dus hoe gaan we dat in waarde uitdrukken, ja. Alles wat jullie doen?
1: Kijk, de maatschappelijke waarde, voor mij zijn we het allemaal over eens, van Rimus is gigantisch groot. En wanneer een jongere weer naar school gaat, een diploma haalt, werk vindt of uit de schulden blijft, dan profiteert niet alleen de jongere natuurlijk. Ook scholen hebben daardoor minder uitval. Werkgevers behouden gemotiveerde medewerkers. Gemeenten besparen op zorg en uitkeringskosten. Woningcoöperaties krijgen stabielere huurders. Gezinnen krijgen weer perspectief. Maar misschien is de grootste winst natuurlijk dat een jongere weer in zichzelf gaat geloven. Want als een jongere ontdekt, ik ben meer dan een probleem, ik heb talent, ik doe ertoe, dan verandert dat niet alleen het leven van die ene jongere, dat verandert ook de toekomst van een gezin en soms zelf van de volgende generatie. En dat is precies waar Rimus zich iedere dag voor inzet. Ik heb nog wel een stukje wat ik wilde zeggen over het stukje financiën. Mm-hmm. He, waarom is structurele financiering voor een organisatie als Rimus zo belangrijk? Nou, wij zien iedere dag wat er nodig is om jongeren duurzaam vooruit te helpen. Maar vele subsidies zijn van tijdelijke aard of gericht op één specifiek onderwerp. En terwijl het leven van een jongere niet is opgedeeld in losse hokjes. Mm. We geloven juist in die langdurige begeleiding, preventie en samenwerking. En structurele financiering betekent dat we jongeren kunnen blijven ondersteunen, professionals kunnen behouden en kunnen investeren in de kwaliteit van innovatie. Want voorkomen is uiteindelijk altijd goedkoper en menselijker dan achteraf problemen oplossen.
0: Nou, dat wil ik helemaal eens met je. Mm-hmm. Rufus, ik zie je denken.
2: Om jullie kwalitatief te beoordelen, is het dat jullie een bepaalde hoeveelheid of percentage aan studenten leveren voor de maatschappij, dat men kan zien, een soort graadmeter van hey, ze zijn goed bezig, ze leveren lopen de band of ze leveren een aantal studenten.
1: Ja.
2: Ja?
1: Nou, we hebben in die 13 jaar dat wij bestaan, hebben we absoluut van, door middel van registratie en het aantal wat we voorbij hebben zien komen, wat bij ons het project hebben of het programma hebben gedraaid, bijgehouden. Nou, uit mijn hoofd zijn dat ongeveer 300 nog wat, ik kan niet exact de cijfers meer aangeven, want het is een tijdje geleden. 300 nog wat jongeren hebben ook het echt afgerond. Ik denk ongeveer 601 jongeren die

0: bij ons binnen zijn gekomen middels evenementen, workshops, trainingen, intakegesprekken. Dit wordt bijgehouden, dit alles, via natuurlijk de administratie. Daarom is het zo belangrijk dat, dat er meerdere mensen zijn die ons daarmee gaan helpen. Want daar zit absoluut het stukje waarde. En we leven in een land waar cijfers ontzettend belangrijk zijn. Dus je moet aantonen van nou, hoeveel mensen heb je dan inderdaad geholpen. Mm-hmm. Ik gaf net al aan, we hebben ook een voortraject. Ja. En die voortraject kunnen uit verschillende activiteiten ontstaan. Een MDT, maatschappelijke diensttijd. Yeah. En die maatschappelijke diensttijd, die wordt gefinancierd door het Rijk. Ribus is onderaannemer. En we hebben een systeem waar al dit soort gegevens, hoeveel jongeren er binnenkomen, wat is het resultaat, etc. Aan het einde moet het allemaal toonbaar worden gemaakt. Ja, want daar gaat het geld...
1: Mooiste.
2: Klinkt me ook heel logisch, hoor. Je moet alles kunnen verantwoorden.
1: Ja. Ja. De,
2: weten is weten.
1: De ene hand was het andere.
2: Ja. Klopt. Nou, dames, wat mij betreft zijn alle vragen beantwoord. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Ik snap wel dat... Er is nu heel veel over tafel gekomen. Mensen moeten goed over nadenken. Maar ik wil alle ouders, alle jongeren, alle grootouders en overgrootouders zeker wijzen op deze mogelijkheid van Ribus, zit u ermee? En wij weten hier in Zuidoost, maar niet alleen in Zuidoost, in eigenlijk heel Amsterdam, spelen er heel veel zorgen en problemen met jongeren. En er is dus hulp nu. Er is zo'n stichting als Ribus. Ik zou zeggen, neemt u vooral vanaf volgende week contact op met Ribus. Ja?
0: Ja.
2: En bedankt voor het komen.
1: Nogmaals je adres.
2: Ja?
1: Adres en website.
3: Hofgeest 146 B.
4: Hofgeest 146
3: B. Telefoonnummer 06-1831-1217. Onze algemene e-mail info@ribus.org.
4: Het is Ribus.
3: R-E-B-O-O-S-T.
4: Ja. Ik zou zeggen, het is vakantie. Loop eens langs. We zijn voor de campagne.
2: Want jullie zijn in de vakantie ook bereikbaar?
0: Wij zijn in de vakantie ook bereikbaar. We gaan de laatste twee weken van augustus even dicht. Maar tot die tijd zijn we gewoon open. En daarna, na augustus in september. Ja.
2: En gaan jullie misschien tijdens de vakantie wat doen voor jongeren?
0: We zijn nu bezig. Is een oproepje. Boost Your Passion. Waar jongeren zich aan kunnen melden. MDT, wat ik net al heb uitgelegd. Boost Your Passion gaat over dat zij met hun passie gaan kijken hoe concreet ze dat inderdaad kunnen gaan inzetten. Ondernemerschap, werk of opleiding, daaruit kunnen ze dus kiezen. En wij gaan met deze jongeren een mooi plan maken, zodat zij uiteindelijk weten hoe ze dat aan gaan kunnen pakken voor zichzelf.
2: Nou, heel hartelijk bedankt namens Maarten Radio dat jullie hier aanwezig wilden zijn en konden zijn.
3: Graag gedaan.
2: We wensen jullie heel veel succes.
3: Dankjewel.
2: Nou, luisteraars, blijft u vooral vandaag luisteren naar Maarten Radio, want we hebben zo direct een speciaal voor onze collega Max Zordam. En dat gaat een hele middag in beslag nemen. Nou,
1: Ze hebben niet gebeld, maar ze hebben u wel gehoord.
2: Ze hebben u gehoord. En wij weten uit ervaring dat de mensen echt even het laten neerdalen voordat ze dan weer tot actie
1: opkomen. Had je iets verkeerds moeten zeggen, bellen ze gelijk.
5: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat?
1: Feigo.
0: Ego, mijn actie. Hoe feigo dan aan jou na het eerste weekend Kwaku? Is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom je maar in. Vertel ons hoe het is gegaan.
1: We hebben een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. We hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten, zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, oh, Kwaku, sweetie, jong. Robatetti, kom, orobigi, jong. Dat zijn de geluiden die ik hoor, want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo komend morgen? Schijnt ook een bijzondere dag te worden daar, vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag. Heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan om het voor je te kopen. Mag niet meer. Bij de Friday events, dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren. Hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer, Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: ons.
1: Dat is ook helemaal ook de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn, rond het Nelson Mandela Park, Belmerplein, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En

0: Een goede middag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Radio Maart, zoals u weet, elke keer treden we weer in herhaling. Maar ik blijf het zeggen, Radio Maart is uw favoriete zender. Het is niet alleen uw favoriete zender, maar het is ook een familiezender. Radio Maart is gevestigd in Amsterdam Zuidoost, aan de Woudrichemstraat nummer 8. In de vrije ether via Salto kunt u Radio Maart beluisteren via 107.90 frequentie. Digitaal is dat ook mogelijk. En dan gaat u naar www.radiomaart.nl en dan maakt het niet uit waar u zich bevindt. Als u dat gedaan hebt, dan bent u gelijk in de uitzending en dan kunt u ook genieten van de mooie programma's, niet alleen, maar ook informatie die naar u toekomt in uw huiskamer. Muziek ook, dat vooral. En daar doen we het voor. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En ik zal hier in de studio zitten tot de klok van 7 uur. En daarna gaat Radio Maart weer op internet. Dan zal waarschijnlijk onze collega Johnson het overnemen. Het telefoonnummer van deze prachtige zender, die al langer dan 41 jaar bestaat. Het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Waarom ik dit nummer herhaal? Het gaat erom dat als u behoefte heeft om het een en ander met ons te delen, dan is het van belang dat u ook weet welk nummer u daarvoor moet gebruiken. En zojuist heb ik twee keer het nummer van de studio, het telefoonnummer van de studio, aan u doorgegeven. Het is radio. En dat maak niet ik alleen natuurlijk. Dat maken we samen. Mijn persoon, Raymond Dalvoer, maar ook u thuis in de huiskamer. Zeker op deze mooie vrijdagmiddag. Ja, het is, als het goed is, als ik op mijn telefoon kijk, dan zie ik dat het al 17 juli is. Vrijdag 17 juli. Prachtig weer buiten. We mogen niet klagen. Het weer houdt goed aan. Zij die zeg maar gesteld zijn op deze mooie temperaturen, ik zou zeggen, geniet er met volle teugen ervan. Want het kan zo over zijn. We wonen hier in Noord-Europa, Nederland met name. En na deze periode gaan we de lente in. En daarna volgt de winter. En dan weet u dat. Dan is het weer een jas aandoen. Maar ook in de lente moet je een jas aandoen. En ik zie de gezichten al. Furus manu loba akoru weer. Mirat na na wa moeite aan weer. Mino yokuji. Omora koru moromi briti. Men zou denken van heel raar. En man is geboren als er naam. Maar toch allemaal loba koru. In vierie. Nee. Luku. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Omora koru. Omora me kon tot rust. En van zo'n faya. Dat mi edef fromu. Mino man denk je moro. Snap je? Mi loba rust. Akoru. Terwijl ik gewoon van de karing. Attending ben gewoon gezien na vakantie. We waren Spanjoro. Dan altijd mensen doen in de schaduw. Mensen doen een barre, drie, een bita. Dem chimma. Nu ben ik agrina aan mij. Kom gezellig zitten in de zon. Niet eigenlijk of niet donker ook baan. Zo'n zon ik ook moro. Maar ik denk dat ik ook zo'n. Want de loba kleur voor haar. Mina jouw goed ook. De loba kleur voor haar. In vier, hè? Maar ik denk dat ik ook met een bar met drie, van de karing, een Spanjoor of bier of van de karing. Ja, goed. Voor die met de katongo. Nou, daar heb ik me go à la juro. In vier, hè? Maar geen getreur. Foude, foutang. Met barwan, les pechi, odi, die alles man along toe. Alles maar die krakamart, alas ma di epot yesi archi tap mat me barunu wan les pechi odi nangawan bun konaini. So we taki. And then we tangtiri na re wan di gwelibunu dat na libikba. Mana so ade, dus in a kan afronteng, ade na systeem. Ye kong, ye libi, ye gwebaka. Ifiri, de wandi last one lobby wang, boom for krakti, we wins dem, dem baka famiri. Trawan da siki bedi, da we hopu tak esinenga go, de mag fin yepi, de mag kon betre baka, de mag kon baka na alibisma di de bede, a fesi. En dat we hopen. Tru, jij naar studio. Una aan de play, we play. We moeten challenge spetje. En vinden challenge spetje, jullie kiezen spetje. Dus we beginnen aan de spetje. Lek van betak ik bij de wandi gwelibunu. Dan baka dat dan mitak de wandi da siki bedi. Una kan vergiet dati. Kwet, una kan vergiet apis dati. Wat zo alibi de. Zo alibi de. If you want le spetje, dan die le spetje de. Kies le spetje baka. De one di verjari, dem verjari te, of de verjari ba, of tram wan fir wan shani. We bar wan hippie pureji den, en nangala le spechi we wins den, boom fur koloku, nangala den boom, sa de wan do, in den libi. Want I go over boom tori, un attack over fromu tori, boom tori. En if was my make moeite in a libi, dan im kraken, dem taken ook to, wana so a libi tang. Wan mij make moeite door wan presi kraken tap wan let fasi wan fas difiti ifiri make des machitak i denanga den tu wat if ta yuruf you doro denam ati brong if no amane yepi no amane stonchi on that night i stonchi wan trawan noit i kraken wan trawan ifiri dus na salibi de eenmaal ja kon no rus refas potu. Dat is die ding zo. Zo want to mal op taki. Maar mi brei taki. Mi brei taku po jesi. We tang po jesi architap. You sender. Na you family sender. Radio Mart. Mi brei die falk. En dat mek me karu wan boon sweet konijni. En lek van taki baramos don ja nang unu te wan yuru fu. Sebi yuru. Ja. Me baro din ala sei. Alla ne wro koman fra yo mar directoro administrati ala mine pour no wan viri amrabasi wan organ wan shani in augustus wan moy koma kandra di ala den freiwilliger ala den wro koman fra yo mar en abo moy tumsi e furu funu di man takwe tek prati na apis story di si. Maar begreep dat zo'n trong, aan deze tak trouwen abtrasan hij doet. Oma moet bevallen, opa moet naar de man. Alle soort zijn idee van ja, ik kom wel, en trouwen vindt dat ik kom niet. Een karning, nou maar dan kan tak mijn karning. Maar, met beetje nog alle spetje, alle neem ook allemaal maar. Hoe doe moeite kong? Adeen af uno. Zo we kraka maar we prani en te prani wansani dat te voek bade we shitak jong sa yo prani da yo mai we man tak yo ooster iviri ma ef no wans ma bena nekong daf so amarabashi nanga dame fu administrat af so de lange wa anuf. Voor zet u aan tori je unu mek u prisier na ngau srefi mek u sabu srefi mek u tak ngau srefi mek u sorgu fa u kacha a station dis mogomora hei daar over a sanego iviri dus na ngana le speci me bejunu de augustus tansan of en presi na unu wroko maf mart u mek moiti unu. Hoe lukt het programma voor nu? Want zo'n tronk, ja, want toen zijn niet bepaalde zijn niet tegen mij, hoor, bepaalde zijn niet na 3 dagen, na het weekend. Is ja, bij toch? Ik nog wel, alle den 3 dagen van weekend aan mijn presie, toch? In vier, Of denk ik kan met moeite kamer toe ook te tok, ifiri. Na mi taki er, en mi abaletif taki, ifiri tok. Zo men al op zo, ak da yo, ifiri. Maar kom met moeite, fu chamar tu waka, na wan fasi di fiti. Na doro, se yala so tsanye yere f mar, dan disi, dan dati. Maar as ane bijing, na unu. Unu de euro ko di mar, unu mus ja a bon exemple. Unu mus sorgu tak mart na wan jaja station. Tap jedem tjaring dat aan radio mart. Ifiri. Maar goed, ik heb al genoeg gesproken hierover. Ik moest het even kwijt. Ifiri. Ik moest het even kwijt, want dat na mi. Directoro sap van mi tang. A vrouw administratie sap van mi tang ook toen. Even wat zandef takimo takken gewoon. You like it or not. Ifiri. Maar goed. Dat is die ding, zo. Foude, hebben jullie al smakelijk gegeten? Want die dena Frida, een weekend dorokba. En een weekend een wang. Je begrijp, vakantie, jana loontu in tata. Dat bijinkeba. Furus maseguas koro. No, de ap vakantie. De guanga de ouders, de moro bigi wansegua middelbaar school, kan de wei tek waka. Maar de jongwang voor basisschool, MAFO, dan gaan de wana tegen de smaak en gewoon de ouders. If de man, ik heb hier alasant diri, ik kan tek opelangi, maar if je gooit hoog seizoen, dan val ik me niet op pijn. If je een gezin hebt, fopching, vader en moeder, dan zie ik ze smakbaar. Tel je zegen, Ifiri. Maar mijn wens alles maar sweet. Alles maar de guascoro, mijn wens voilà, een sweet vakantie. Wens poudé, wens poutang. Awaigwe in Holland, want Holland daar mooi presie toe. A trawai tek trein, a trawai tek bus, a trawai tek opolanyi, trawai guasernang. Maar dat is ook een dure grap, Ifiri. Maar je kan in niemands portemonnee kijken, Ifiri. Alas maar, ik doe een sanitap invasie. En daarom moet je iedereen ook vrij laten. En dat doe ik ook met iedereen. Alas maar, mijn liep vrij. Mijn poot no one, druk tap no one. Maar alas maar, ik doe sa een man, sa een vierie. Maar mijn winst, voilà. Een sweet vakantie. Een vierie. Een sweet vakantie. En mijn sabef score op begin bang aan mijn 3 augustus. Nou, of na, ja. Zet jullie de beste beentje voor. Zorg dat u leert buna scoro want tamara naf uno. Probeer altijd de beste te zijn. Je ziet ook. Zodat niemand om je heen kan. Te egua scoro. No luku trawang. Sukuf trong amoro. Betre wang. Tak no waman. No waman na kamp sayu. If you na amoro konu an fa klas. Na moro betre wang. Abunji you. Abunji you familie. Abunja de wang unu so di eli bija want if you throw a bigis if you throw a jang wang gangang bigis maina in a kondre ja koutaki i throw a de man of a de fuma for a bedrijf of you go in a politiek anas ma poti drape a you leri i guaskore i tek leri and i sorgu taki no amana mam sa you dabi for rekening nanga you. Maar dat die wang ik kan bereiken, if je prester, im leri, im doe je best. No luku trawang, no luku trawang die wang chari go doen alle nonsens. Want de wang dat deed helaas, dat moet gezegd worden, Ifiri. Luku je score op tori, je buku prester. Prester in een maatschappij, pe we libi, want onze sap van maatschappij tang, Ifiri. Tide me lezi taxi sa nunnely. Is gekozen namens D66. Nou, een boem zijn voor je. Mevrouw Nunnely doet het best.
1: Ik moet eerst je iPhone ontgrendelen.
0: Ja. Hij doet het best. Ifiri. Look, Adoro nou een prijs voor zo'n dinerjes. Is toch een prestatie. En dan omusu de todici. De breed naar de todici. Voor je tak uno. We make multi and then we make

goiti da omus nap nau baka. Omus hor baka jima kandra fu sorgu tak we komoro fara. Daar gaat het om. Ifiri, ona me grapjare, dis na Radio Mart, Ifiri. Altijd mensen kuf kraka uno fu sorgu tak we praxer su son bunsani en we do wan lo bunsani. En nono de, we de ino vakantiestemming. Ja, we dren op zien vakantie poku. En we zijn aan poko, maar toch aan poko over vakantie. Dat we gaan artsen aan poko op zien zo.

Ja, en dat bij de Madonna. Na een pokoe holiday. Want het is like voor Sabi. No, no, there. Nou, vakanties, ten hoe je begrijpt. Dus dan naar dat er de Iviri. Mijn bek is van telefoon die Jones droog. En, want daarmee ben ik me aan nummer voor Nature. Nature Barbecue. Nature Barbecue, Sandino Noja. En Mokka.

0: Grand nummer 7, Juno Bakka. Het is geen, en hij begint aan 06. Hij begint aan 00597881425. Ik herhaal het nummer van Neetjes Barbecue. Amandena Gerestein. Amaiser Barbecue Freda Satrasonde. Het nummer van mana 00597881425. Oké, alstublieft. En smakelijk eten natuurlijk, Iviri. En dan moet ik wel een jeetje, want we lobby een balkontje. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Zegt
1: ja,
0: u het
1: dank
0: maar.
1: U wel, heer. Met Jan.
0: Dag Jan.
1: Is dat zo maar mina, heer? Want alle jaren heb ik een kwak om mevrouw Brown. En mevrouw die bij laf zo mooi.
0: Zo, mevrouw Brown.
1: Brown, Brown. Hij dan is er dan, heb je dat voor zich, ja. Maar de kwak om bij kon, daar heb ik altijd. Maar mijn heer en die slechtje te kabel school. Maar het nog de varkiet op lokale zenders voorlopig. Zoals via internet. Alle de station. Ik ben benieuwd of mevrouw Brown de bakka.
0: Ja.
1: Ja, rabbi te ketten. Die hebben met zoet koeken serie.
0: Klopt. Nog was mijn eigen.
1: Nog was ik kon.
0: Nog was ik kon.
1: Dus mevrouw Brown heeft die door. Bel. Me kuyere a moi la fufi en peek nap na kwaku terrein.
0: Mooi tori. De alas makan sami. Natuurlijk. Maar dat Yusref moest ka kwaku tu mene Jan.
1: Ja, mogo. Maar ik wap het drie wiki. En de eerste twee wiki en de druk zo meni. De derde en de vierde, de laatste wiki.
0: Zo.
1: Dan de drukte.
0: Nee,
1: als je... Dan las mij go, maar mij ook weet, als je me go, alas zonde. Maar dan ook go, zeer boeku, als Suriname.
0: Ja.
1: Maar nou, mijn sabef de go, mevrouw, die na de saaias de bezig na. Als je me na de lano, weilen de lano, feira bego.
0: Oké.
1: De zonde. Dat
0: heb ik
1: meneer
0: Feira Delano. Ben je er
1: even ja, maar eerst neem ik hier lees van Tori. De Sernamang, nog de PSH Sernamang die de ja. Maar meneer meneer Pankajuno en Juning PSH. Maar de Sernamang, na Serna nationaliteit, na België, normaal, te de belde, nek is contact na nga. Ambassade.
0: Consulaat je bedoel?
1: Nee, ambassade voor België.
0: Maar voor België, oké.
1: Okay. Ja, en is maar dat je moet met de paspoort, want is maar zijn nationaliteit, maar dat is naar België. En ambassadeur, nee, te gaat telefoon op, tenminste de medewerker. En is maar in paniek. Maar ik begrijp tegenwoordig in Afghanistan ambassade gemaakt, want via internet of zo van de karing. Want van bedrijf naar India. Die is ook zernaam. Dus via digitaal. Ik kan actie van paspoort en een bedrijf dat de naar India.
0: Ja, nou je poer me uit dat zijn, want ik heb bij actie zoemat naar baka bedrijf.
1: Maar meneer Bouva, minister van Buitenlandse Zaken, dat hij een bedrijf dat hij. Via digitale actie. Alla Serna maandert dan buiten Serna. Nanga Serna nationaliteit.
0: Ja.
1: Ka actie paspoort. En dan Migoluku, Migosuku. Nam Sitaka bedrijf naar India.
0: Oké.
1: Maar nou sabet nou een India bedrijf. Want je moet al buitenlands bedrijf naar India. Naar Amerikaan of Europees bedrijf. Maar ik heb mijn paspoort nog digitaal. Ten nou een bedrijf in India. Samsung is als koos naar de FD-schrift. Nou, nu is het een probleem. Binnenland is de Archimene Bravo. Minder in het in de radio India. Maar dan bijna alle zeven binnenland. Kindje leger. En dan naar binnenland. Ook de in de vader de man de Brokomoni in een foto.
0: De valuta man.
1: Ja, Haritaki de meester vals money dat.
0: Ook toe.
1: Alla de man.

0: Alleen neem aan dat die hebben gewapende beveiligers. Dus er lang, volgens mij, de schooltoen aan de soldaten. Maar de kon ook de rusten, want wat piste je bij je retak, de soldaten bij Europa naar casino. De schooltoen bij Europa casino. Terwijl bij Europa binnenland, die bedrijf tappen. Go to Nanga Udu bedrijf, no, de mango fin 14, Libisma, die Motashinale ki befeilker, de maorde one day, de sendegue baka ozo. Akondere, alamai dusa de wani, roko bedrijf abi gewapende befeilkers, na me aximis revisa minister, nanga president edu, nanga wan leger, nangawang varie kara korups politie. Dan in a korups politie, ja, beveiligers, ja, alle soort man, evigere de titel die de ma abi. Maar dan, nog, in omanta nini ozo, zonder die vereiser, evidastraat die probleem, dit niet auto probleem, me aximiser evi. P. Hassan is begin volgens mij na 80, sinds toen meer beveiliging, DC beveiliging, dat die vereiser DC, maar nu is hij naar buitenlandse beveiliging en naar binnenland, wat is hem weer de Braziliaan die dat op een wantje foto, daar de eigen bewaking toe. Het is een aantal van free for all, die alles maar. Mevrouw de president, meneer Gregory Rusland, meneer Manorat, nanga Vaterawaning, suma dena.
1: Suma Harjo.
0: Nee, die suma dena defensie, Fusenang, salt minister.
1: Unite of Mifalgitamaning.
0: Ja, amwa Ramsaran of Apaning.
1: Efna Soteran.
0: Ramsaran of PL. Sande man die zei, doe alle moede tek demonie, alle soort toelagen. De heer het aki reces de in Sernang, de politieke partij in Sanego in september na vakantie. Maar allemaal had je het op kwakumi heer het radee.
1: Oké.
0: Zogenaamde dat door is met een pankataki.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Ja, ik heb het niet. Ik ben daar in een uitzending aan meneer Ra. Dat ik de minister die goed op door reis naar de parlementsleden, ik kan me daar kwaku.
1: Ja.
0: Terwijl de reces, ja, zo, nou, de reces, dus in het kabinet hebben we ook door.
1: Ja. Maar meneer Jan, je begrijpt ook dat de criminaliteit aan ons een probleem op zichzelf. Nou, overal als aan
0: de
1: tijd dit.
0: Nee, dat niet de eens aan mijn matanga 80. Skootuba wan begin positie en naar kondere. Mi koiri, mi brokon en naar her kondere. Vanaf 17 jaar. Kom ik temko naar Holland. Voor Albina kom ik die Nieuw-Nikeri, quarantaine polder, voor foto. Kom ik die tena afubaka, alles zijn mijn uroko. Nooit even nog een probleem. Nou, foto schrijf je voor de vakabaka secure. Wat maakt het met me wel eens in huis? Mulang am nooit. Amataka go nationale vakantie. Daar go naar start rond casino to. Theaterstar.
1: Ja, bioscoop.
0: Daar ben je wel bioscoop voor, als je dit weet. Daar ga je wel een brokkomonie, zei Biura net, dat ik daar koerif ben. Go met Grafustrati toen al aan een nobe keekie. En nee, als je toen maar aan begin wakken en bakken. Maar dat je had met een sprint. Dat ik mij kolokken aan wachthuis ben, de waman, dat maasje me. Sprint ik kon de toemanam bakadamang op Adora Gweneda wachthuis.
1: Ja, ja.
0: Is aan dat nooit minder besabassen?
1: Nee, maar dan ben je hier traten baka.
0: Nou, alle chimbedrijf, maar deze go-to.

0: Abi, insanaam alleger. En ook kan toch?
1: Ja, maar goed, de regering treedt op, want de man trekt alle die vergunning in.
0: De trekt de vergunning in, maar ja. De loes de man.
1: Ja, de man loes de one die ab want de man die ab verblijf vergunning, de man loesu.
0: Ja.
1: De man die ab verblijf.
0: Ja, oké, okay, was de na. Maar de man, you know, mag ab want buitenlands leger en akondere. Leger dan is ook dat die ding de verantwoordelijk van veiligheid en herkondere.
1: Maar daarom de man treedt op toch? Het was een gezamenlijke operatie van leger en politie.
0: Naar Brunswijk go je ding.
1: Dat is, daar komen, daar gaan we nu praten.
0: Brunswijk,
1: je hebt het
0: verkeerd.
1: Nee, je hebt verkeerd.
0: Meneer, verkeerd. Misschien Brunswijk op een vliegmachine voor Brunswijk. Ja, die is kook toen aan het zodat ik een eigen plane mee breng.
1: Jere, de maar op de eigen plane, lekker op de plane. Kijk,
0: maar goed.
1: De vraag is: Suma ligt allemaal in voor door een appressie. You aan een VP moro. You naar next te maken.
0: Maar minister...
1: Hij is geen minister.
0: Justitie en politie naar voor ABOP.
1: Dat klopt allemaal. Maar hij heeft daar op dat... In Archibunse met Taki.
0: Ja.
1: Op dat moment heeft Brunswijk daar niks te zoeken.
0: Nee.
1: En als blijkt
0: maar
1: dat hij...
0: Die man is een vrije burger. Je nog kan verbieden, man.
1: Nee, maar...
0: Maar minister, aan de nena coalitie. Aan minister voor justitie naar voor ABOP.
1: Ja, dat weten we. Maar hij op dat moment heeft...
0: Hey, maar ondervoorzitter van parlement.
1: Is mooi en warm, Jan, maar in Artisan met Taki. Op dat moment heeft hij daar niets te zoeken. Dat wil zeggen, hij is vooraf ingelicht van er gaat een operatie plaatsvinden. En omdat blijkt dat hij waarschijnlijk ook belangen heeft in dat bedrijf, is hij daar gekomen ook. Snap je?
0: Ja, maar daarom, Jesse, de belangenverstrengeling, ja zo.
1: Zo.
0: Tegen u de Tweede Kamerlid, je mag op een bedrijf. Maar als je kiest 110.000 euro per maand, dat je meiloko zou je verdienen, dat je kotamoni zou je verdienen, voer uit dat 10.000 die je kiest. Maar ze nam de man heb je brief op salaris, de politici.
1: Maar goed.
0: En de pot is maar na boon bigisensief nyang.
1: Nee. Maar Artje, want trouwens even, meneer Jan. Okay. Ik hoor u straks terug. Oké.
0: Okay.
1: Okay. Doei, doei. Ja. Goedemiddag, ik ben nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo? Hallo, beller. Blijkbaar is er wat fout gegaan. Dus u mag terugbellen. Goedemiddag, ik ben nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, goedemiddag met Anne.
1: Dag Anne. Ja. Sorry voor dat het zo net fout ging.
2: Ja, geen probleem. Maar ik wil even zeggen... Hè?
1: Ja, gaat uw gang.
2: Ik ben dus opgegroeid in Suriname, maar voor mij is het verschrikkelijk vreemd om woningen te zien met de dievenijzer. Het is letterlijk gevangenis voor mij. Ik zou zo niet kunnen leven. Begrijp je?
1: Ja.
2: In de tijd dat ik het daar was, was dat niet. Maar het is vanaf de regering Bouterse er was.
1: Dat weet ik niet.
2: Is die dievenijzer gekomen?
1: Dat weet ik niet.
2: Het was er niet.
1: Nee.
2: Voorheen, ik ben in 1980 hier gekomen.
1: Toen had je geen diepe eten. Anne, het is een trend, niet alleen in Suriname. Het is ook overal dat de criminaliteit is gaan die geniet gewoon. Die opereert overal.
2: Maar Europa zie je geen diepe eten.
1: Nee, omdat...
2: Bij de Tiranenlanden, Turkije, zie je nergens diepe
1: eten. We hebben het over die gebieden. Zuid-Amerika, Caribisch gebied. Daar hebben we het over.
2: Oh, en daar hebben alle huizen die vereisen.
1: Het was vroeger niet zo. We betreuren het. We betreuren het, net wat u zegt. We betreuren het. Maar het is niet anders.
2: Ja. Maar het was wel een speerpunt voor Wouter, om dat goed aan te pakken, toch? De kop in te drukken.
1: Anne, daar heeft u gelijk, Anne.
2: Daar heeft hij dus naar gelaten.
1: U heeft gelijk daarin, Anne.
2: Dus dat vind ik wel een beetje erg.
1: Mm-hmm.
2: En al die gebouwen, dat doen de andere regeringen ook. Hebben die daarna ook nagelaten om een beetje verflikje over de regeringsgebouwen te zetten in het centrum. Het is zo armoedig en vervallen, ziet het er allemaal uit.
1: Zo.
2: En dan wil men daar toerisme hebben. Nee. Ik snap het niet.
1: Ja,
2: dat is het voor woorden. Echt. Wat kost een paar potjes verf, man? Waarom zit men daar op te beknibbelen, zal ik zeggen? Ik begrijp er niks van.
1: Ja. De prijzen zijn de pan uitgerezen, zoals u zelf weet.
2: Ja, dit zijn lang, hè?

0: Ja,
1: en de spanning gereden.
0: Dat wordt lang. Ja, als je huis wil bouwen, cement is ook duur. Cement is, steen is duur.
1: Ik praat over de kantoor, hè, meneer. Ik praat niet over particulieren. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, dat snap
1: dat
0: ik.
1: Dat wereld erfgoed is en al die dingen.
0: Maar alles wordt doorberekend. Snap je? Dus het is wel jammer. En het is goed, dat, goed dat u dat opmerkt.
1: Ik ben als u namen. Jaren geleden, mijn schoonzus heeft jaren op de Antillen gewoond.
0: Mm-hmm.
1: Er was een keertje daar op een vakantie in Suriname. Ze zei hoe vies het daar is. De stad zo vies. Dat heb je op Curaçao, had je dat niet. Ik weet niet of het nu al is, maar
0: mm-hmm.
1: toen zij daar was op vakantie in Suriname.
0: Ja.
1: In de jaren, ik geloof dat, ik weet niet meer wanneer het was, maar in elk geval. Het is wel al een. Het zal wel al een 15 jaar geleden zijn, zeker. Het was het heel vies al daar, zei ze. In Suriname.
0: In Suriname?
1: En vervallen. Okay. Ja. En Curaçao is veel netter, begrijp je?
0: Ja.
1: Dus het heeft ook een beetje met mentaliteit van mensen te maken.
0: Ja, dat ook. U benoemt dat.
1: Ik las een bericht in Rijnmond, is dat, in Rijnmond. Tillende jongeren zijn in deze week. Niet welkom.
0: Het is de Rotterdam, toch?
1: Ja. Vanaf volgende week gebiedsverbod.
0: Oké.
1: Ja. Dus de wijk S in Rotterdam, Kralingen.
0: Kralingen.
1: Oh. Ja, geldt vanaf volgende week een gebiedsverbod voor de nachtelijke uren.
0: Zo.
1: De gemeente hoopt de overlast terug te dringen.
0: Het gaat om overlast dus?
1: Ja. Al jaren heeft de wijk te maken met ongenode gasten.
0: Mm-hmm.
1: Die met de auto's door de straten racen.
0: Mm-hmm.
1: En lachgas gebruiken.
0: Ja.
1: En harde muziek draaien.
0: Mm-hmm.
1: Tot in de kleine uurtjes.
0: Okay.
1: Bijna elke nacht is het raak.
0: Ja.
1: Het gebiedsverbod gaat in op donderdag 23 juli.
0: Okay.
1: En duurt 3 maanden. Tot eind oktober.
0: Ja, dan moet er gehandhaafd worden. Want als je een gebiedsverbod plaatst, dan moet er ook gehandhaafd worden.
1: Ja, dus wie tussen die tijd, 11 en 5 uur in de ochtend,
0: mm-hmm.
1: zonder goede reden in de wijk begeeft, riskeert een boete. Voor mensen die er wonen, werken, sporten of bij iemand aantoonbaar op bezoek gaan,
0: mm-hmm.
1: geldt het verbod niet.
0: En geldt het ook voor de Kralingse Bos?
1: Het is de Kralings, dat lees ik niet.
0: Nee, want daar heb je ook een hele drukte van je welste. Kralingse Bos staat bekend om het een en het ander. Ik zal het niet benoemen, maar
1: delen zeker, hè?
0: Onder andere, maar ook andere activiteiten. Maar goed. We zijn benieuwd, we gaan het zien.
1: Maar het valt me ook op, hè, waar ik hier woon. Je hebt ook kinderen. Die kinderen praten niet, hè. Kinderen van een jaar of 3, zeg maar, tot 6 jaar zo. 6 jaar. Die kinderen praten niet. Ze schreeuwen heel vaak. Okay. En ze worden totaal niet gecorrigeerd.
0: Maar hebben ze geen
1: voorbeeld? Ik weet het niet, hoor.
0: Krijgen ze dat voorbeeld niet thuis? Want sommige ouders houden ook van schreeuwen in plaats dat ze rustig communiceren.
1: Nou, soms schreeuw hoor je die man. Je hoort die vrouw bijna niet, die moeder.
0: Nee.
1: Begrijp je? Ze corrigeert die kinderen ook niet.
0: Nee.
1: Begrijp je? Dus ik snap het niet.
0: Mm-hmm.
1: Want naast heb je ook een meisje hier. Die is uit gegoede beurt, dingen voor gezin, zoals je het mag noemen.
0: Nee.
1: Haar ouders zijn miljonair.
0: Zo.
1: Dus tuurlijk. Hun huis is ze komen uit New York.
0: Okay.
1: Dat huis is al meer dan 1 miljoen waard waarin ze wonen.
0: Kijk eens aan.
1: En die man is een Japanner. Ik denk dat hij voor zijn eigen bedrijf heeft. En ze hebben altijd ook au pairs, hè. En die vrouw is Russisch. Dus die is uit een goede, zeg maar, een rijk milieu.
0: Ja, ja.
1: Maar het is een kind van een jaar of 7, nou, die kan ook verschrikkelijk schreeuwen. En die worden dus totaal nooit gecorrigeerd. Nooit. Die ouders hoor je nooit. Maar dat kind schreeuwt verschrikkelijk. Ze praat niet, ze schreeuwt.
0: Zo.
1: Gelukkig gaat ze wel, is het niet door de hele nacht, gaat ze wel na, ik geloof, 8 uur, 9 uur ligt ze al in bed. Dus dan hoor je het niet meer. Maar het is echt, ik snap niet wat het was voor opvoeding dat tegenwoordig is. Hè?
0: Zo.
1: Dat kinderen niet meer gecorrigeerd worden.
0: Ja, het is opvallend. En gelukkig dat u dat ook even bespreekbaar maakt. Weet je, dat misschien dat andere luisteraars ook wat van zullen vinden. We zijn benieuwd.
1: Ik was laatst in een winkel die zo lang geleden was een Surinaamse vrouw. Van Afro-Surinaamse afkomst. Doet er niet toe, maar kijk, ik zeg het alleen. En zij was in een winkel waar een kind schreeuwde ook. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En ik was er ook. En toen kwam ik die vrouw later weer tegen in een andere winkel. En toen hadden we het erover. En die vrouw vond het ook heel frappant dat dat kind niet gecorrigeerd werd door die ouder.
0: Ja.
1: Snap je? Ik weet niet, is dit de vrije opvoeding nou?
0: Nou.
1: Er is zoveel burn-out al 30 jaar. Als die gasten bij een werkgever komen, kunnen ze niet meer op gang gaan.
0: Nee.
1: Dus volgens mij onder andere heb je dat ook burn-out. Een van de redenen.
0: Ja.
1: Begrijp je? Ze hebben het druk met social media.
0: Ook.
1: Ze moeten verantwoording dingen dragen op hun werk en al die dingen.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? En ze kunnen natuurlijk niet meer doen en laten wat ze willen.
0: Ja.
1: Dus ze krijgen stress en burn-out.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja,
1: zo. En dat is ook mede door de opvoeding kennelijk.
0: Ja, ja. Goed dat u dat even opmerkt.
1: Dat is een vrijheid, hè?
0: Ja.
1: Alles wat er is.
0: Alles moet kunnen hier, hè?
1: Zijn vruchten. Ja. Begrijp je?
0: Ja, precies.
1: Maar daar hebben anderen ook last van in gehoorgehuizen.
0: Ik kan me
1: voorstellen.
0: Ja,
1: vergeten mensen.
0: Dat ook.
1: Je bent zo vrij totdat je een ander niet tot last bent.
0: Precies.
1: Begrijp je?
0: Ja, ik snap het.
1: Simpel is het.
0: Ja.
1: Maar dus die jongeren die zo bezig zijn natuurlijk in een Kralingen daar, de buurt.
0: Ja.
1: Ze zeggen dat vrouwen hebben er ook last van, hè?
0: Ook nog.
1: Dat zijn, vooral vrouwen voelen zich vaak onveilig.
0: Want daar gaat het om.
1: Als de groepen hangjongeren moeten passeren en sommige bewoners slapen slecht vanwege de overlast.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, dus het is allemaal niet best.
0: Mooi.
1: Mensen moeten zeggen, het is al een tekort aan docenten, hè?
0: Ook.
1: Want docenten zijn geen robots. Ze hebben ook nog een privéleven.
0: Ze hebben ook een leven natuurlijk.
1: Ze moeten naar huis gaan, ze moeten gaan boodschappen gaan doen.
0: Zeker.
1: Ze moeten huishouden doen.
0: Ja.
1: Dus het zijn geen machines.
0: Nee.
1: En dat moeten ouders zich gaan realiseren. Want alles gaat binnenkort. Tegenwoordig hebben ze al van die zijstromers, toch? Die doen een jaar of een half jaar doen ze een cursus en dan staan ze voor de klas.
0: Oké.
1: Okay. Het hele niveau van het onderwijs is al onderuit.
0: Onderuit.
1: Kinderen kunnen niet meer rekenen.
0: Nee.
1: Ze kunnen de taal kennen ze niet meer. Op de radio hoor je ook van wachten, hoor.
0: Ja.
1: Mensen die dus een... Dus geen correct Nederlands spreken, grammaticaal.
0: Ja.
1: Ook ben je een ervaren.
0: Mevrouw Anne, ik moet naar een andere toe.
1: Ja, ook
0: okay.
1: Daar.
0: Ja, ik moet naar de andere toe.
1: Is goed hoor.
0: Oké, dank je.
1: Doei.
0: En dat was mevrouw Anne. En ook een bezorgde luisteraar. En die is ook veel belezen. En heeft het een en ander naar voren gebracht. U bent in de uitzending. Ik wil vragen dat u, als u belt... als indien mogelijk is het van belang dat u toch een beetje geduld betracht. Degene met wie we in gesprek zijn, dat gesprek kunnen wij niet abrupt afbreken. Dus mocht u bellen, alstublieft, wilt u een beetje geduld betrachten. Dank u wel. Ja, we gaan verder. Het is nu op de studioklok 6:10. Na 10 minuten zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. Ik zag nog een mooi item... Een mooi item, Mibeshi. Naar aanleiding van de finale wedstrijd tussen... misschien moet ik het na het nieuws vertellen, maar ik begin er nu al mee. Yurida Osudang, Ifadifanoru, daarmee Jereju, Trutru. Maar we hebben zonde een finale pleit tussen Arge en Spanjoro. Viri, Brasione de Moro, Fransman de Moro, Disne de Moro, Datne de Moro. En nou naar realiteit torio etaki. Ifiri. If je bij Archie Limbo. Limbo bij Venitak naar Engeland. Naar Frankrijk. Bij playfinale. Maar. Dat is een nego zo. Te jaloeku bal. In hem luka yoka wang. In hem luka alles eromheen. Ifiri. Alles eromheen. Met bal. Zonder bal. Fysieke kracht. Lengte. Geluk. Beslissing voor scheidsrechter beslissing voor afvaar dat na bal die na de ifiri en if je sap precies van de sanat et city dan je kan altijd naar een boom conclusie ifiri goedemiddag, u bent nu live in de uitzending.
2: Meneer Dalvoor.
0: Ja
2: Frankrijk pleit tegen Engeland.
0: Ja, het is een troost. De mijn carrière een troostfinale.
2: Troostfinale.
0: Troostfinale, ja.
2: Ja, toch een belangrijke derde, vierde plaats.
0: Derde, vierde plaats, ja. Maar meest...
2: Op een ranglijst. En je verdient wat money.
0: Je verdient wat money, toe, ja.
2: Zeker. Maar dan of zo zou de mooi play.
0: Ja, misschien.
2: Maar houden we een mooi play. Spanje tegen...
0: Argentinië.
2: Argentinië.
0: Ja, Europa tegen Zuid-Amerika. Dat zeg ik, zo noem ik dat.
2: Ja, dus even denken pas dat die... Mami... De man bevoordeelt, de scheidsrechter naar de FIFA bevoordeelt. Argentinië heeft geen zoveel veel kunnen blijven ding. En want Messi, want toen lees hij hem kies van een rode kaart of gele kaart, maar dat is nog geen.
0: Oké.
2: Maar goed, hoe zal ik ook? Want dan maak ik me net toch voor Spanje.
0: Ja.
2: Omdat hij, als je leest aan geschiedenis voor Argentinië,
0: ja.
2: Zouden doen aan de nakomelingen voor de Afrikaan uit Afrika, die bij Kondape, 1492.
0: Ja.
2: Nou, Inesie, nou, wat dan bijna, maar dan deed het, de nakomelingen voor de Afrikanen in Argentinië.
0: Ja.
2: Maar had je slecht Argentinië, nou, een wet konderen. Moro Nederlandse refi.
0: Ja.
2: Dan de Europese konderen. Dus me daarom, mio nak Argentinië puro. Mio qua Lamar.
0: Lamar.
2: Lamar na mi boy.
0: Maar meneer Jan, Archie nou. Artie, ik snap ze en val me op. En mijn hoop dat ik maar neem me kwalig. Jij bent een belezen man. Maar Luko, als je even Luca Torif Argentinië altijd je jere tak, ja, meneer krak die Argentinië, want de man en liboen en blakke man, die zit dat. Maar meneer Jan, even Luca Torif zo, dan, nee, dan krak die Holland toe. Want Luko zou dat doen om een strafu, om een denkiri. Even, ja, dus ja, iedereen heeft een smet op zich.
2: Kijk, het verleden. Als met uit het verleden voor de konderen die zijn dan aan Nederland, de negen konderen ja zo in Europa, die bij Abi kolonie overal in de wereld.
0: Ja.
2: De leerving, maar Argentinië, no leerving, dat heeft hij blakken in een wankans. Look at team voeding. Schrijf de oorsprong, de eerste bewoners voor Amerika in Eshiwang. Dat is zo weet ik. Dat ben ik ook. Dus mijn neem den smaak kwalijk. De Europese konderen, ja, is allemaal moxie, den elftal moxie.
0: Ja, ja.
2: Frankrijk na bijna, dat is zo Afrikaan bijna, kan dat elftal.
0: Oké. Je hebt een punt. Je hebt een punt, Jan.
2: Dus wat dat betreft, begrijp zij je bedoelt.
0: Nee, je hebt een, maar ik ben ook zo eerlijk om je te zeggen dat jou, je hebt een punt.
2: Dus op grond van Hassan Lissi, ik moet naar Zuid-Amerika, Sernang. Voor ze die hoe daar Sernang, hoe bij de voor Oranje Nobetere naar
0: Brasjong.
2: Maar nou, want sinds... Sinds Ronaldinho, vader van Benning, Brazilië dat El Moro.
0: Nee.
2: Cristiano, Braziliaan.
0: Ja.
2: Sinds de man dat niet plek. Mijn subside de hoor van Neymar.
0: Neymar
2: niks aan het doen. Toch de Charengo, hou me geen money, want de figo was in het play. Ik is gewoon deel van money.
0: Ja.
2: Nee, het team voor Brazilië is nog maar die goal. Nog ben de wat team die ben kan takai. De man die zie ik kan ook naar Padem Baka.
0: Nou, boem. Wat als je zou een trauma intakken, want ik heb een ander onder de knop. Nou, wat Lucas had dat ook tak over dat hoor dat hij. Ja? Oké, dankjewel. En dat was de heer Jan. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. U heeft 3 minuten. Hallo. Beller, u bent nu live in de uitzending. Ik was daarnet in gesprek met de heer Jan. Dat gesprek is nu beëindigd. En ik heb u nu live in de studio gebracht. En het ligt aan u. U heeft nu de gelegenheid om uw zegje te doen.
3: Ja, hallo.
0: Ja, wees u welkom.
3: Met Anne.
0: Derde keer Anne.
1: Het Anne.
0: Ja.

0: Ja, maar ik zeg ook erbij dat u voor de derde keer belt. Zegt u het maar.
1: Hallo?
0: Ja, ik luister naar u.
1: Ja. Hoort u me?
0: Ik hoor u luid en duidelijk.
1: Oké. Nee, ik heb die radio zacht.
0: Mm-hmm.
1: Ja. De tweede keer.
0: Oké, gaat uw gang. U heeft 3 minuten. En dan worden we onderbroken door het nieuws.
1: Wat zegt u?
0: We hebben 3 minuten en
1: ja,
0: daarna worden we...
1: de tweede keer, hoor.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja, oké. Okay. Ik wil even zeggen, want het is de wedstrijd zondag is tussen de gekoloniseerden en de... Luistert u wel?
0: Ik luister naar u.
1: Ik luister. Ja.
0: Ik luister naar u.
1: De wedstrijd is tussen de gekoloniseerde zondag Argentinië en de ex-kolonisator.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Spanje.
0: Spanje.
1: Ja, zo zie ik het toch? Zo ja, is het toch?
0: Zo is het. Iedereen
1: dus zo benoem ik het ook.
0: Iedereen bekijkt het op zijn of haar manier. Het,
1: ja.
0: Dat moet kunnen. Die vrijheid moet
1: ik
0: iedereen hebben.
1: Even kijken. Ja. Ik had een keer bericht gegeven van een man die zijn vriendin had mishandeld, toch? Een rapper.
0: Ja, heeft u gezegd, ja.
1: Hij heeft €90.000 moeten betalen.
0: Oké.
1: Okay. Aan zijn ex-vriendin.
0: Oh.
1: Hij is veroordeeld tot €90.000.
0: Nou, dat is een heleboel geld.
1: Ja, ja. En even kijken. Nou ja, dat is het. Even kijken.
0: We worden zo onderbroken door het nieuws, mevrouw Anne.
1: Ja. Ja, is goed.
0: Het nieuws gaat ons onderbreken in de reclame.
1: Ja, oké.
0: Oké, okay, dag Anne.
1: Ja.
0: Dag. En dat is mevrouw Anne, ook een trouwe luisteraar. En op dit moment, zo meteen, zo dadelijk, misschien is het nu al aan de gang, zullen wij onderbroken worden door het nieuws en het reclameblok. Maar daarna ben ik weer bij u terug. En ik hoop van harte dat u blijft afgestemd op uw familie. 107.9, maak.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marktradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: DJ Jesse, Jeff and the Fresh Prince. Summertime. Ja, het is nu zomertijd. Ik bedoel een holiday time. Snapt u? Maar goed, daar ben ik weer terug. Raymond Delvoer is de naam. En u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En de bedoeling is dat ik dan hier zit in de studio tot een klok van 7 uur. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook uw familiezender. Ja, ik zie dat er al gauw een telefoontje binnenkomt. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Ja, ik zie dat er al gauw een telefoontje binnenkomt.
0: Uw radio staat een beetje luid. Wilt u alsjeblieft letten op uw radio? En niet letten op uw radio, maar u bent nu al in de uitzending. Hallo?
2: Ja, hallo?
0: Ja, ja. Zegt u het maar?
2: Ik hoor niks.
0: U bent nu live in de uitzending, ik hoor u wel hoor. Ja. Ik weet niet wie dat was, maar er was een beller. En ik kon hem goed horen, maar blijkbaar hij mij niet. Dus omgekeerd niet, maar dat mag de stemming niet. Dat mag niet ten koste gaan van de stemming. Ik ga het nogmaals proberen. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo. Hallo.
1: Ik ga het nogmaals proberen.
0: U bent nu live in de uitzending.
2: Ja, hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u heel goed. Ik hoor u heel goed.
1: Hallo.
2: Ik hoor u niet.
0: Ik hoor u wel. Heel goed. Ik hoor u heel goed.
2: Ja, hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u wel, ja.
2: Ben ik erin?
0: U bent in de uitzending. Misschien moet u uw radio wat zachter zetten.
2: Meneer Raymond.
0: Ja, zegt u het maar. Ja, ja.
2: Meneer Raymond.
0: Ja, ja, u bent nu live.
2: Mijn radio is zacht, maar ik hoor u niet.
0: Oké, ik snap het niet. Alles staat hier volgens...
2: Ik hoor u niet op mijn telefoon.
0: Nee, hè, is jammer, want alles staat hier goed. Alles staat hier goed. Ik zal proberen om het zo op te lossen. Blijf er even aanhouden. Ik ga het zo oplossen.
2: Hoort u maar nu?
0: Even kijken hoor. Zegt u het maar.

0: Hoort u mij?
1: Ik probeer neer te leggen en weer te bellen.
0: Oké, is goed hoor. Ja, oké, doei doei. Hoort u mij?

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond, derde keer. Laatste keer, Anne.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja. Ik las dat de ex-president van Venezuela, Maduro,
0: ja,
1: in de gevangenis in Amerika zit.
0: Mm-hmm.
1: Met 17 andere gevangenen.
0: Okay.
1: Dat vraag ik mezelf af, jongen. Ik zie ook beelden van hoe het in El Salvador massaal gedetineerden bij elkaar, gevangenen bij elkaar staan. Waarom kan hier in Nederland niet twee op het cel? Waarom is het hier zo onmogelijk? Begrijp, ik snap er helemaal niks van. Ik snap het niet.
0: Ja.
1: Zeg, dit wil ik echt weten waarom het niet, waarom de politiek dit niet gaat regelen. Weet je, die criminelen die weten dat er een tekort is, politie doet niks, gevangenissen zijn vol, zoal, want één op één is het in het cel.
0: Ja.
1: Weet je, dus die mannen gaan hun gang, de man sap ik. De man ook kappa, de man het ik me, isabi.
0: Ja.
1: Ik ga gewoon mijn gang, dat is niet goed. Dat is niet goed.
0: Hm.
1: Of ze moeten die cipiers op stage gaan in dit soort landen, El Salvador.
0: Ja,
1: weet je?
0: Is een
1: ze moeten gewoon op stage daar gaan, dat lijkt me.
0: Nee.
1: De Filipijnen, al die landen. Want dit vind ik een beetje belachelijk. In het ene land kan het wel, achtmaal zoveel man, en hier kan het niet.
0: Ja.
1: Dat vind ik een beetje vreemd, dat wil ik even zeggen.
0: Dankjewel, Anne. Oké. Dankjewel.
1: Daar.
0: Bedankt voor het wachten. Die heeft neergelegd. Mevrouw Anne zegt dat in andere landen heel veel mensen tegelijk in één cel zitten. En hier in Nederland heb je maar één persoon per cel. Als ik me niet vergis, is er al in het verleden heeft men al geprobeerd hier een debat over te voeren. Dat men van één gedetineerde per cel ook naar twee of meer cellen wil gaan. Maar ik weet niet of dat van de grond is gekomen en ik weet niet of er ook quorum daarvoor is gevonden. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, Petja, nu eindelijk.
0: Zegt u het maar.
2: Ik lees hier brede steun voor kaalplukwet. DNA vraagt aandacht voor rechtbescherming en uitvoering. Dus criminelen, die moeten nu oppassen. Je wordt kaal geplukt als de wet aangenomen is.
0: Ja, dan moet het ook gelden. Dan moet het voor iedereen gelden, hè? Dan moeten er geen uitzonderingen zijn.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar daarom juist bel ik. Want de witte boord criminelen.
0: Zo.
2: Die ontspringen altijd de dans in Suriname. En in de hoogste gelederen zijn ze.
0: Oké.
2: Maar je hoort nooit dat ze veroordeeld zijn.
0: Ja.
2: En ik hoop dat als deze. Als de, hoe heet die, de behandeling van het initiatiefwet ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, beter bekend als kaalplukwet. Ik hoop dat het ook voor die groep zal gelden.
0: Nou, want het heeft brede steun, lees ik hier in het bericht ook. Daar
2: ja,
0: is brede steun
2: maar,
0: voor.
2: Het moet nog aangenomen worden.
0: Het moet nog aangeworden worden, ja.
2: Dus, maar we weten allemaal afgelopen jaren hoe politici elkaar hebben beschuldigd.
0: Over en weer.
2: Over en weer.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik hoop dat als die wet aangenomen is, dat ook hun verleden door hunzelf kenbaar gemaakt naar hun tegenstanders, dat daar ook gekeken naar moet worden.
0: Sowieso.
2: Anders is het wel een schijn voor de kleine man die een appel steelt of een fiets, of een bromfiets, want ik hoorde net iemand, ik las net vanmorgen, iemand is bij Burnside opgepakt.
0: Dat is in Coronie, hè?
2: Ja. In Coronie. Burnside ken ik heel goed. Mm-hmm. Laatste dorp van Coronie, of plantage.
0: Nou ja.
2: En als je daar voorbij bent, dan ga je richting Wageningen.
0: Wageningen.
2: En Nieuw Nikeri.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat was. Kijk, ik hoorde die mevrouw net zeggen, hier. Kijk, wat hier gebeurt met gevangenen.
0: Ja.
2: Hier, als je veroordeeld bent, is jouw mensenrechten niet veroordeeld. Je moet, Nederland moet zijn gevangenen op een menswaardige manier behandelen. En niet 2 of 10 in een cel.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het reglement hier in Nederland. Organisaties, je hebt organisaties die daar goed op letten. Je hebt ex-gedetineerde organisaties die daarop letten dat gedetineerden niet omdat ze veroordeeld zijn een derde rangsbehandeling moeten krijgen. Hun mensenrechten staan paal boven water.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het verschil met Nederland en Zuid-Amerikaanse of Caribische of Amerikaanse gevangenissen.
0: Nou, er was wel in het verleden was er wel in het parlement heeft men toch ook de zeg maar heeft men ook de mogelijkheid geopperd om toch in de toekomst van 1 naar 2 of 3 zelf te gaan. Want...
2: Nee, maar dat gaat het niet halen hier. Er is vaak geprobeerd om dat te doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar hier de gevestigde organisaties die letten daarop dat je dat niet mag doen.
0: Ja, maar als je met 2 man in een cel zit, dan heeft het niets met mensenrechten te maken, toch?
2: Het heeft wel. Kijk, je privacy.
0: Mm-hmm.
2: Je bent niet, je vormt geen gezin.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt recht op een 1-persooncel hier in Nederland.
0: Ja.
2: Er is genoeg cellenruimte. Kijk, in voorarrest misschien, zelfs op politiebureau hier, word je apart voor een paar dagen in voorarrest genomen. En, maar goed omdat dat zo is.
0: Mm-hmm.
2: Dat er geen meerdere gevangenen in één cel is. Je weet een keer toen mevrouw, hoe heet ze, Verdonk. Een cel had hier op Schiphol.
0: Ja.
2: Weet u nog?
0: Ja, ik weet het nog in die tijd. Hè.
2: Toen is er brand
0: ontstaan.
2: Mm-hmm. En er zijn een paar van die mensen toen overleden.
0: Mm-hmm.
2: Dus Nederland heeft van geleerd. En laten we het houden op 1 persoon per cel.
0: Ja. Ja. Ja, dat is wel goed nieuws.
2: Nederland kan het betalen.
0: Ja, ze kunnen het ten koste
2: en,
0: van de belasting betalen.
2: Je veroordeelt iemand. Zijn vrijheid pak je af. Maar je moet de rechten van de mens eerbiedigen.
0: Eerbiedigen, die kan je niet afpakken, nee.
2: Nee. Nee.
0: Mm-hmm. Ah, mooi.
2: Nou, dat is mijn derde bel.
0: Ja, dankjewel, hè.
2: En tot... maandag.
0: Tot maandag weer, ja, meneer Jan. Jammer.
2: En ik wens je een mooie weekend op Kwaku, de kerk. Oh, ik begreep, mijn vriendin gaat voor 2 maanden weg.
0: Oh, dan gaat ze naar Amerika, want daar heeft ze kinderen.
2: Ja. Ze was een tijdje, ik hoorde eergisteren op de markt van een Wageninger dat zij gestoken was door chikungunya.
0: Oh. Dat is minder.
2: 2 maanden, ik heb er vandaag gebeld.
0: Ja.
2: Gesproken.
0: Maar voor u neerleg, meneer Jan.
2: Ja.
0: Ik zou net beginnen over een onderwerp.
2: Ja, zeg maar.
0: En dat gaat over het feit, want u weet dat er zondag is er een WK finale aanstaande. Ja, toch?
2: Uh-huh.
0: En die finale gaat tussen Argentinië en
2: Spanje. Ja.
0: En in Amerika hebben we een president en die heet meneer Trump.
2: Ja.
0: Meneer Trump, van hem is bekend dat hij totaal geen verstand heeft van voetbal. Maar hij...
2: Nergens van verstand.
0: Okay.
2: Alleen oplichterij en beschuldigen van anderen. En oorlog voeren.
0: Okay. Maar hij heeft wel, via de media heeft hij wel geventileerd... dat hij liever wil dat Argentinië wint. Omdat, meneer Jan, u weet zelf, Spanje... Die staat niet positief tegenover die plannen van Amerika.
2: Nee, dat is zo.
0: Dus...
2: Spanje heeft... hij wilde die havens in Spanje gebruiken.
0: Ja.
2: En dat heeft Spanje... En terecht heeft Spanje dat gedaan.
0: Ja.
2: Hij is gaan bemoeien in een... zich laten overrompelen door Netanyahu...
0: Ja.
2: Om een oorlog te beginnen tegen Iran.
0: Ja.
2: En geleidelijk zie je dat er wel dan niet een staakt het vuren en dat doorboort hij zelf die staakt het vuren.
0: Ja.
2: En zodra hij ziet dat hij klem raakt in Amerika en de politiek, dan wakkert hij weer het vlammetje van bombarderen van Iran.
0: Ja.
2: Hij is boos op een aantal landen in die hun basis, wat ze hebben in die regio niet hebben
0: ter beschikking gesteld.
2: Ter beschikking gesteld.
0: Mm-hmm.
2: Nu hoorde ik dat hij blij is dat er komt een verkiezing. Hij heeft alle mensen daar ontslagen. Ja, heeft zijn eigen mensen daar geïnstalleerd om die verkiezingen mm-hmm. te winnen. In november.
0: Ja.
2: Over parlement, congres en een deel van, congres en senatoren worden gekozen.
0: Mm-hmm.
2: En daar heeft hij korte metten gemaakt.
0: Ja.
2: Hij wil na die 4 jaar, deze 4 jaar als hij nog leeft, voor altijd president blijven in Amerika.
0: Zo, we gaan het zien, hè. Want,
2: ik hoop dat de Amerikaanse kiezers
0: mm-hmm.
2: hem die kans niet geven ja. in november om voor zijn partijen de meerderheid te geven in het congres en, ja. en het senaat.
0: En in de senaat,
2: dan kan
0: ja.
2: hij alle wetten doordrukken.
0: Doordrukken, ja.
2: En want die man, ik heb het gisteren al gezegd, je hebt 4 mensen in de wereld die je moet oppassen. Dat is Trump, Poetin, Modi in India.
0: En die van China.
2: En die Chinees, hoe heet die?
0: Deng Xiaoping, of hoe je die man heet.
2: Ja. Ja. Dus deze 4 mensen en Netanyahu.
0: Ja, ja.
2: Moet je niet uitsluiten.
0: Nee.
2: Deze mensen leven zonder oorlogsvoering. Zijn ze niet in tel.
0: Mm-hmm.
2: Ze moeten oorlog voeren. Die Modi, die predikt gewoon dat in India seculier, die wil je onderwerpen aan zijn organisatie. En zijn organisatie waar hij als kind opgegroeid is,
0: mm-hmm.
2: Lid van is RSS. Dat was een organisatie die de leider van was Subhas Chandra Bose. Die ging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, ja.
2: Naar Duitsland om Hitler te vragen hem te steunen om de Engelsen, waar Gandhi bezig was met een vredelievende manier
0: mm-hmm.
2: India onafhankelijk te maken,
0: ja.
2: is meneer Subhas Chandra Bose bij Hitler geweest om steun, militaire steun en wapensteun te vragen.
0: Ja.
2: En Modi, die heeft die ideeën van Hitler, zijn organisatie. Er is nu een protest van jongeren en een paar mensen die zijn daar, waar een geleerde Wang Chung al meer dan 10 dagen in een hongerstaking.
0: Mm-hmm.
2: Maar het interesseert Modi of hij wel of niet dood zal gaan.
0: Ja.
2: Hij is gewoon een van de slechtste minister-president in India.
0: Oké. Okay.
2: Dat is mijn opvatting.
0: Opvatting, ja. Oké. Okay.
2: Dus, we moeten oppassen als we naar India gaan met wie we te maken hebben.
0: Nou, we zijn benieuwd en we blijven benieuwd.
2: Meneer Modi is 14 jaar aan de macht. Hij heeft nooit een persconferentie in zijn land, buiten zijn land. 3 maanden geleden werd hij verrast in Noorwegen. Toen een journalist hem een vraag stelde, rende hij weg.
0: Ja, dat heb ik gezien op tv.
2: En dan komt hij naar Nederland en zegt hij, ja, ik heb hier steun van 200.000 Surinaamse Hindustanen in Nederland.
0: Ja.
2: En van mij heeft hij geen steun.
0: Nee. Opvallend.
2: Ja. Hoe kan die man dat zeggen?
0: Ja.
2: Dus hij probeert, als hij naar het land gaat, dan kijkt hij hoeveel de organiseerde ambassade van India daar, met de Indiërs die daar in die landen wonen,
0: mm-hmm.
2: zo'n meeting voor hem, waar hij als een popster komt opdagen. En dat heeft de heer ook in Nederland gedaan.
0: Heeft hij gedaan, ja.
2: Maar Jette heeft hem meer aangesproken over zijn beleid. Naar minderheden toe.
0: Naar minderheden toe, ja.
2: En toen waren ze boos in India dat de Jette dat niet mocht doen. Ik sta achter Jette wat dat betreft.
0: Kijk eens aan, mooi toren.
2: Oké. Okay.
0: Dankjewel, hè.
2: Ik heb 3 keer gebeld, tot de volgende keer.
0: Tot maandag.
2: Oké, dag.
0: Dag, dag. En dat was de heer Jan Ramkizoen. En altijd interessant om het ene en andere van hem te mogen vernemen. Het is haast 6:30. Over een half uur dan... Dakukukba, Apatubori, Nounyamubere. En dan... Bakwa afuur, daar is het mooi geweest. Weet je, dan... dan is het mooi om Pisangono. Takip Chintori. Want ik ben takator aan meneer Jan. Over... A finale do play. Argen aan Spanjoro. En Kutak Spanjoro wini. Nou, een voorbeeld mee hier. Wat exemple mee hier. Even Spanje wini. Vat Trump ostelling op. Want asan deso taki Spanjoro. Naga Amerikanen goin wan doro. En Trump takan is ik nou anuf nou Spanjoro sma ook toe. Ik heb ze. We benen benieuwd. Want emus langa beker die awenaar. Deze heeft neergelegd. U mag het weer proberen. Dus ik ben benieuwd. Vator, wat ga ik ook even Spanjaar doen? Peter Trump als dong. Dan ga ik een koning voor Spanjaar als dong. Want nou was best een loge. Bij de biggie man van Grondtapu. En dat is biggie man. In een kaart een biggie man. Maar de man van de kondre. Hij is dong in een loge. Dus dan ga ik de serie. Dan ga ik een look. Even... Maar Trump ook zeker aan of naar Konu of Spanjaro. Want en uiteindelijk na moest praten, hij moest langer beker in na kapitein van team. Dus in een geval voor nou een exemple met Jere Kutak en Spanjaro in. Wij benen en we blijven benieuwd. En dan wat Trattori Jaap ook toe. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Goedemiddag meneer.
0: Goedemiddag, zegt u het maar mevrouw D.
3: Ik hoef niks meer te zeggen, je herkent alle stemmen nu.
0: Ja, ik ben een spion.
3: Jongen. ik wilde alleen maar zeggen, hadden we niet een afspraak?
0: Voor wanneer?
3: Voor een pokoe van mij.
0: Ja, dat klopt, maar ik heb nog een half uur, dus ik ga je pokoe straks brengen, toch?
3: Oh, nog een half uur, ne?
0: Ja, ik heb nog een half uur, ik zit tot 7:00.
3: Oh, dan zal ik even wachten.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja?
0: En dan wil ik je ook alvast bedanken voor al het geduld dat u wilt opbrengen.
3: Nee, maar ik spreek je zondag wel.
0: We spreken elkaar in de kerk. Ja. Oké, mevrouw Doei. D. Joehoe. Mevrouw D was dat. Ja. Ook toen Trattor zei, Shitaki. Je begreep Taki. Arge nakde Englishman. Vier. Nou, in een contact naar ref of naar vaar. Arge play bal. Arge ik me voor achterstaan. En nak de Englishman. Terecht. Vier. Baka play de arge man bij wakangan duku in de anu. En ik heb atibron daar de arge man het overatorie voor valk land, no? Of valk land, valk land eilanden, zo boem. Nou. Englishman vindt dat ik het horen kan. Je kan wakken aan een doekoe. Pe je potatori na heep. Pe je agri. Je agri in het tori. Tenminste, de Argentijn niet agri. Maar de majeur, de Englishman, dat une agri na het tori. Die juteka apis eiland dat hij. Want if you look at den papieren, boem, den karta, dan a eiland aan het... Eiland aan of Englishman, kwit-kwitty. Look op Engeland, de look op Argentinië de. Zo belangrijk heb je voor te kwijt eiland drapen. In vierie. Dus nu, Englishman veni, tak door tja Argentinië qua kruto, naar voor FIFA. En natuurlijk, is heb van FIFA tang. Natuurlijk, FIFA ook teka in behandeling, maar joh, is op zijn demo play, een soort powerplay. A tori des demo tek in behandeling pas. Pas ta finale ba. De noot Deno teki. Deno sorgu taki. Demo opo demo vono no futak fruk fruku. Voor zijn finale play. In vieri. Ja, het blijft. De todi zijn tang. En tang horu beze. In historia di daubaka. Je sitak omen kondre kong. De kanga boto. De kanga wallo. Sudati. Den kon gewoon dat de man van tak je moet je dan af mee. Dat is toch wel tak hier. Alles zie je op zo. Poto disi gua brachong de man van tak. Poto disi brachong af mee.

0: man, Englishman, tataman ga sernang, de man vent ak sernang af mi. In firi. Guyana, Englishman kon, de man vent ak Guyana af ding. Fransman go na Fransi. Dus, in a historia, di do baka. Alas wat fasi trama, de man di na jes unu kon, fini, fisi, fidi. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Gewoon, de man kon, de man teki, de man vent ak af ding. Weet man, qua Amerika, kiro men inji. Weet je wel? En heemse so boom. De wanita abba, de wanita libi de man potin wan reservat. Na sa sa ne go. En if you look boom, tanga no. Na stref san yeshi, ma tapuant. Na tapuant her trafasi. Iviri. Dus, unum siribi. Unum siribi. Lukus heb sa. Iviri. Dus, we zijn benieuwd. Sa FIFA otak overator dat die. En, die bouw aan Tori ook toe. Want Tori bij Vent Prezi naar Sarah Kriki. Maar Brimanga meneer Jan bij Kotem Pchinso. Of bij Kotem Pchimonim. Je begrijp. Sneesi, bedrijf. Zei, hey, Dicky go to. De man abde egi Snees so dati. Taki ab so dati. Broeian de, maar de soort dat hij Chagong. Zei, ik heb sa. Zodat aan als koutu de pot anuna wang en de man dongogona sara kreeg en de man chawan to snesi gwe take the weapon in beslag maar dan nou dat je kies high level policy nou toch en dan als hij nou gaat op niveau nou dan zei kon she nou want love den snesi die de man teki de man lusu alleen sa de man hori na den gong de man die den snesi den gong. En kan je wang op chimpisi, sneesi, kan je fofifi, de man taan hori, de man dat de man babi, papira, futang, tapuan let fasi, in sernang, ifiri. Maar saya si, en mene Jan Betagatori, a ministri fu skouta versi, justitie, a man dat nou a bob man, je begrijp, en a moment die skouta nga sudati de drape. Dan mas ra brunsi drape ook tu. O belang ya bif de drape ya no VP. Dus a fasta ka man drape ama abif sorgo fu chibri wan tutori. Yudi e bel da wa yere view fire vent fatori. Ik ga de eerste beller 1. Ik neem u nu even de uitzending. Even moment, even wachten. Beller 2, ik zet u nu in de wacht want ik ga eerst praten met beller 1. Beller 1, goedenavond. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond, meneer Dalvoer.
0: Dag, oom Henk.
1: Hoe gaat het met u?
0: Best dank u, mijn brief Archie.
1: Mooi.
0: Hoe jij dat,
1: joh? Atori Samjere, zo net. Met mijn jere taki 400.000 en dus staan het naar Bakamurdi van India. Ja, dat loopt Moerdi ook wat ik er naartoe.
0: Zo.
1: Men in en dus staan. Ja, want op de maatak, amang. Nog na Bakamurdi.
0: Dat na Omjan.
1: Na
0: Omjan.
1: Ze wan mi de jere fara we, dus mi de be jere aneng. Dus daarna, 400.000 men Omjan. Ja, dan mogen we tekst erna toe.
0: Ja, maar volgens mij, ja, want toen mijn serna die, de mij krakamu die toe, want toen mijn zou weer fadong, is dat weer.
1: Ja, want ik niet lukuta ki Trinidad na de maf moordi drape, Kayana, na de maf moordi. Esther Nang, Novara. Dus eigenlijk na a geopolitiek zijn even de plaats.
0: Even de plaats, ja, precies.
1: Na de man en ik gebruik voor een situatie.
0: Zeer zeker.
1: En zeker na a aitaki olie de gas de, goutu de, udu de. Dus eigenlijk kunnen we alvast onze borst nat maken.
0: Zo, en op tien zo.
1: En op tien zo. Maar voor de rest, mijn afvoer of takkie, meneer Zandvoer.
0: Nee, Abouma.
1: Arki en Miloba programma. Ik zal zeggen, fijne middag.
0: Grand tangie, Mas Rahenk. Grand tangie. Oké. Doei, doei. Daar. Beller nummer 2, goedenavond. Bedankt voor het geduld dat u heeft opgebracht. U bent van harte welkom.
2: Oh ja, geduld. Ik heb niet lang hoeven te wachten hoor.

0: Maar kijk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, ik verwacht even hier een krachtig optreden van de president, hoor. Met het geval van Brunswijk en Sarah Kreek.
1: Sarah Kreek, ja, precies. Ja.
0: Het is toch niet te bevatten wat er daar is gebeurd?
1: Totaal niet.
0: Die man is de DNA-lid.
1: Ja.
0: Ondervoorzitter.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat die man eigen rechter, want daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Ik prima. Hey, dus als die president dit laat gaan, dan weet ik van, nou ja, het komt nooit meer goed.
1: Nee, toch?
0: Want je moet krachtig optreden tegen Brunswijk en zeggen, eens maar nooit weer.
1: Ja.
0: Eens maar nooit weer. Hoezo?
1: Ja.
0: Hoezo? Dat laat je over aan de autoriteiten.
1: De bevoegde autoriteiten, ja.
0: Dat laat je over aan de vervolgingsautoriteiten.
1: Zuiver.
0: Daar begint het.
1: Zuiver.
0: En niet jij.
1: Mm-hmm.
0: Dit is meer dan erg.
1: Het belangen toch? Hij zal wel belangen daar hebben.
0: Juist, maar ik vind dat die president moet zeggen, eens maar nooit weer.
1: Nooit meer. Weet je,
0: dit kan toch niet?
1: Het moet een keer gezegd worden, weet je.
0: Het moet een keer ophouden met die macht van Brunswijk.
1: Om herhaling te voorkomen.
0: Ja. Ja, je moet gewoon, die president moet gewoon optreden. Dus de komende week verwacht ik een krachtig optreden van die president tegen deze ongeleid projectiel, want dat is hier een ongeleid projectiel.
1: Mm-hmm.
0: Dus, ik was totaal in shock.
1: Nee,
0: totaal, dat jij, een DNA-lid, gaat mensen arresteren.
1: Mm-hmm.
0: En opbrengen. Oké. Die mensen zijn ingestuurd, want de mensen die zijn gerechtig hier te blijven.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit kan toch niet?
1: Nee, totaal niet.
0: Dus mijn wachtie Jannie Ferreira, mijn wachtie mevrouw Simons. Mijn Luco zou doen.
1: Nee,
0: als ze dit laat gaan, dan weten we al van, dan moet ik aan Julian Wit denken, het komt nooit meer goed.
1: Nee.
0: Als je dit toelaat in jouw land en jij maakt de dienst uit, jij bent de eerste burger van het land, dan dat is erg. Maar goed.
1: Nee.
0: Dat was ik, want ik vond dit echt onkan. Maar bon, nee, prettig weekend allemaal.
1: Dankjewel mevrouw.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Doei. En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maart, mevrouw Lisbeth. En je kan alles van vinden, maar in dit geval moet je mevrouw Lisbeth gelijk geven. Weet je wel. En er moet een signaal worden afgegeven om herhaling in de toekomst op deze manier te voorkomen. In de operatie in het Sarakreekgebied ben jij geen onderdeel van. Het is een operatie. Ik neem aan dat ze in Suriname ook een driehoek hebben met de officier van justitie, de minister van justitie en misschien ook nog iemand, een derde persoon. En die gaan een plan, die maken een plan van, hey, er vinden in het Sarakreekgebied, heb je situaties die juridisch niet geoorloofd zijn. En daardoor moet er opgetreden worden door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is daarheen gegaan. En op een of andere manier ik kan niet benoemen wie, maar je kan wel een optelsom maken. Maar op een of andere manier heeft die voorzitter van ABOP is daarvan op de hoogte gebracht. En op het moment dat leger en politie daar aanwezig waren, was hij ook daar. Wat voor belang heb jij daar? Je hebt geen enkel belang. Je bent ondervoorzitter in het parlement, je bent voorzitter van jouw partij. Maar in die operatie heb je niets van doen. En als je daar aanwezig bent en ook nog op een of andere manier laat jouw stem laat blijken, en dan vind ik dat er op datzelfde moment zou er opgetreden moeten worden door het bevoegd gezag van, hey, hallo, wij zijn bezig met een operatie en hallo, jij even aan de kant. En net wat mevrouw Lisbeth zegt, naderhand zal de regering onder leiding van onze president, mevrouw Jennifer Simons, die zal toch op een of andere manier, hoe dan ook, ze zal hiervan toch haar mening moeten geven. En niet zonder meer een mening

via een podcast of via weet ik veel wat. In de assemblée zal zij hiervan, toch een mening moeten hebben. En een mening die ervoor moet zorgen dat deze situatie in de toekomst nooit meer plaatsvindt. Als je dat niet doet, dan mag je, iedereen die luistert mag zelf een optelsom maken. Ik mag niet zo ver gaan, ik ben een radioman, snap je? Dus, maar Atorne, nee. Zo hoort het niet, snap je? Er zijn spelregels en we moeten ons, en iedereen moet zich daaraan houden, snapt u? Ja, maar goed, we gaan even kijken wat voor muziek we hebben. En mevrouw D. heeft mij al benaderd met een verzoek. Dus dan gaan wij aan het verzoek gevolg geven van mevrouw D. Ik heb niet gezegd welk lied ze wil horen, maar we gaan eentje in de huiskamer brengen. Guy for Life Band met Amsterdam Medley. Je ziet ook in de setting zie je ook hoe die goede man, Frans Abori, en nog een andere. Geniet u maar lekker van.

En dat was Guy for Life Band met zijn nummer Amsterdam Medley. We komen zo nu. Wij naderen het einde van deze uitzending, wat mij betreft. En ja, ik heb nog 6 minuten. En ik ga van deze gelegenheid gebruik maken om een ander nummer voor. Om nog een nummer voor je in je huiskamer te brengen. En ik zou zeggen. Wat is het met Barry Mustapu? U liep zoiets aan ons revie. U liep zoiets aan ons revie. U respect ons revie. U lob ons revie. U namelijk trouw aan ons revie. En u loopt in de pitani naar de jaba. Kaba tama, tamara, na den. Na den o abiftaki. Dus u moest die den. Alla juru, want boom ik sempre. Zo. Zo de kanchara. A kondre waka. Met barwoordi. En met taku grand tangi do pot jesi archi. En misataki te munde baka ina neti da abrara Henk na amarat na bigi man na man boy fu om Albert 10 jaar neti dan om Albert a boy fu om Albert a man boy na mo chapoko jo o sakapoko jo no. Okay, bye bye, swai swai. Iwan is een boom, dan een tamaling. Een valk pokoe jarum, archie den, archie pokoe boom.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Wanneer

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

weg uit Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig.

0: www.slayerslam.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond. 8 minuten over de klok van 10. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren via Caribbean FM Salto.

My naam is Henk en ek sit er natuurlijk weer tot een uur of 12 vanavond. Met in het eerste uur natuurlijk de R&B's en de klok van 11 dan de Golden Oldies. Met het programma natuurlijk Time to Relax. Hey, welkom allemaal. En natuurlijk gebruikelijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk van harte beterschap. Zij die iemand hebben verloren, zeg ik dan natuurlijk sterkte. En als u iets te vieren heeft, of iets te vieren heeft, jarig bent geweest of nog jarig moet worden, zeg ik van harte gefeliciteerd. Welkom natuurlijk mijn familie in Suriname, hier in Nederland. En ik heb ook begrepen dat ik een trouwluisteraar heb in Ghana. Dus ook die zeg ik welkom. En natuurlijk de familie, mijn familie aan de Latourweg en aan de Warrenalaan zeg ik van harte welkom.

Natuurlijk de familie hier zo in Nederland, in al de verschillende gemeentes, te veel om op te noemen. Dus, maar u bent afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En het programma Time to Relax met Henk, ik zit er tot een uur of 12.

maar thinking out loud. Het is inmiddels zo'n 15 minuten over de klok van 10. En ik zit hier met twee collega's die wat technische snufjes hier zo aan het in orde aan het maken zijn. Dus u zult misschien wat een geroezemoes op de achtergrond horen, maar de muziek gaat gewoon door. Dus wat dat betreft, ik hoop niet dat het storend is. Excuses voor de...

Celine Dion met The Power of Love. Dit nummer werd ook, is ook uitgebracht door Jennifer Rush. Deze is dan eentje van Mark Anthony. You Sang to Me. En natuurlijk, dit is een speciaal verzoek dat een richting een Leeuwarden gaat.

gesê die net sy ingeskakeld, u luister na het programma Time to Lex met Henk achter de knoppen. En in het eerste uur natuurlijk de R&B's en het tweede uur de Golden Oldies. Hier op Mart Radio.

vakantie, ze gaat naar het noorden van ons land. En terwijl helemaal in het puntje, Leeuwarden. Met Stevie Wonder, I'll be loving you always.

Luistert u naar de woorden, hè? I don't have enough. De formatie Bloodstone. Hier op Mart Radio. We go a long way back.

0: Darnell Williams met Better Man. Die 7 juli blijkt toch wel een heel bijzondere dag te zijn voor wat mensen. Ik noem geen namen.
1: Coming right back at you, baby.
0: Die 7 juli is natuurlijk een, voor zij die het weten,
1: next time, the lady.
0: Een hele speciale dag.

De formatie Sai. If I Ever Fall in Love. Om precies 13 minuten voor de klok van 11.

vanuit de studio hier, Mart aan de Woudrichemstraat nummer 8, doe ik de groeten naar Elina. Oh, Elina van Holendrecht hoor ik hier. Welkom Elina. Mariah Carey met Without You.

Daar werd net gevraagd naar een romantisch nummer. Ik hoop dat deze romantisch genoeg is. Dit is eentje van A. Gable. Can't wait to get you home.

Deze zanger is een heel mijn favoriete zanger hoor. Eric Gable. Met name dit nummer. Can't wait to get you home. Om 7 minuten voor de klok van 11. De tijd gaat hard.

Deze is aangevraagd door mijn collega Riedel. Ik weet niet voor wie. Maar hij zal het wel weten. En ik zal even zijn lach nadoen.

Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik het nog 3 minuten heb. Dus we worden zo onderbroken door het nieuws en reclameblok. Blijft u dus afgestemd, want daarna ben ik bij u terug met de Golden Oldies. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in

0: hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: This is your captain speaking.
2: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Welkom terug op deze mooie zender. Mijn naam is Henk en ik zit er tot 12 uur. En de tijd is nu aangebroken voor de Golden Oldies.

minuten over de klok van 11. Ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. En dat u blijft afgestemd voor de Golden Oldies die ik nu tot 12 uur dan ten gehoor zal brengen.

Dit nummer is bestemd voor Dorothy. Ik zou maar niet zeggen van wie het heeft aangevraagd, maar in ieder geval het is bestemd voor mevrouw Dorothy.

Ach, en als deze. Oh, daar is hij. Dit is een nummer van George Jackson. Bring it home to me.

En afgelopen vrijdag had ik een verzoekje gekregen. En ik was hem even vergeten, maar hier komt hij. Het was een verzoekje uit Almere. Er was er eentje van Patti LaBelle met Burnin'.

0: Dat was het dan weer. Lekker is maar één vinger lang. Ik zie dat ik nog 2 minuten heb. Ik ga dus daarom u groeten. Dit was dan het programma Time to Lex met Henk achter de knoppen. Ik zit er hier elke vrijdag van 10 tot 12. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. In het eerste en natuurlijk in het tweede uur. Voor zij die zo meteen naar bed gaan, zeg ik welterusten. En zij die onderweg zijn naar huis, en zeg ik voorzichtig op de weg. En natuurlijk, zij die werken, zeg ik nog, werk ze nog.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen.

0: trouwens, wist je dat?
1: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
3: Red Light Jazz Radio.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie.